0: Radio Alphen. Met het nieuws van 3 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwing niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht hebben overgenomen. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt nieuwe regels van het kabinet voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Het maximum aantal vluchten per jaar gaat met 20.000 omlaag. En ook het aantal nachtvluchten moet met een paar duizend omlaag. In het besluit staan ook regels over het terugdringen van geluidsoverlast, het gebruik van start- en landingsbanen en de uitstoot van stoffen. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. Als er geen akkoord komt over de besparingen op sociale zekerheid, denkt het kabinet 1,2 miljard euro te moeten bezuinigen op onderwijs. Uit stukken in handen van de NOS blijkt dat de coalitiepartijen een geheime afspraak hebben gemaakt. Daarin staat hoe het tekort van 3 miljard over de ministeries moet worden opgevangen als er niets uit de gesprekken komt met de vakbonden. En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 4 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwing niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling, op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht hebben overgenomen. Bij een steekincident in het centrum van Arnhem gisteravond zijn meerdere gewonden gevallen. Dat zegt een woordvoerder van de politie. Kort na 9:30 werden er op 3 plekken steekincidenten gemeld. Volgens de Gelderlander zou daar een grote ruzie aan vooraf zijn gegaan en zijn er zeker 3 mensen aangehouden. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. De directeur van de Eiffeltoren stapt eind dit jaar op. Begin deze maand stuurde hij zijn vrouwelijke medewerkers weg op verzoek van een groep conservatieve hindoes die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. De vrouwelijke werknemers kregen van de directeur de opdracht om zich onzichtbaar te maken om de delegatie te kunnen ontvangen. Het verzoek leidde tot veel boosheid. Het bedrijf achter de Eiffeltoren liet vervolgens een onafhankelijk onderzoek doen. De onderzoekers noemen het handelen van de directeur een onaanvaardbare situatie. En het weer. Op de meeste plekken nu nog zo'n 14 tot 18 graden. Maar vandaag wordt het opnieuw warm, met veel zon. Het wordt zo'n 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 5 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanvallen van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwingen niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht hebben overgenomen. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt nieuwe regels van het kabinet voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Het maximum aantal vluchten per jaar gaat met 20.000 omlaag. En ook mogen er 's nachts duizenden vliegtuigen minder de lucht in. Daarnaast zijn er regels over het terugdringen van geluidsoverlast, het gebruik van start- en landingsbanen en de uitstoot van schadelijke stoffen. Veruit de meeste datacentra houden informatie over hun milieubelasting geheim, dat meldt Trouw. Ondanks een wettelijke verplichting rapporteren veel bedrijven helemaal niets. En bij andere bedrijven ontbreken belangrijke gegevens over het water- en stroomgebruik. Een groep Europese journalisten begint nu een speciale procedure op basis van een verdrag dat burgers toegang geeft tot milieugegevens. Dat verdrag is door alle EU-landen en de EU als organisatie ondertekend. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. En het weer. Vandaag wordt opnieuw een warme dag met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond wat buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin speelt vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
8: Irma de Vries met het NOS-journaal. Bijna driekwart van de instellingen van de Europese Unie laat zijn mail via servers van Amerikaanse bedrijven lopen. Dat terwijl de Europese Commissie zich zorgen maakt over de afhankelijkheid van Amerikaanse big tech. Toch gaan zelfs de mails van de Europese Commissie zelf langs die servers. Dat betekent dat Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen meekijken in mails, maar ook dat de Amerikaanse overheid de dienstverlening zou kunnen verstoren. Ondanks een oproep van de minister van Volkshuisvesting handhaven de meeste gemeenten dezelfde regels voor bewoners van vakantieparken. Dat blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Vanwege de krapte op de woningmarkt wil het kabinet permanent wonen op vakantieparken mogelijk maken. De minister riep gemeenten daarom in juni op om terughoudend te zijn met het handhaven van de regels daarover. Uit de rondgang blijkt dat van de 112 gemeenten die regels handhaafden, 97 hun beleid niet hebben aangepast. Veruit de meeste datacentra houden informatie over hun milieubelasting geheim, dat meldt Trouw. Ondanks een wettelijke verplichting rapporteren veel bedrijven helemaal niets. En bij andere bedrijven ontbreken belangrijke gegevens over het water- en stroomgebruik. Een groep Europese journalisten begint nu een speciale procedure op basis van een verdrag dat burgers toegang geeft tot milieugegevens. Dat verdrag is door alle EU-landen ondertekend. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. En het weer. Vandaag wordt opnieuw een warme dag met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Studio Alphen.
9: Met nu.
7: Dit is de dag.
9: Wij zijn erbij. Net als jij.
7: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Zeg, laten we even terug gaan naar de goede oude tijd. Geen wifi, lekker buiten spelen, speelgoed, de bromtol. Waar speelde jij vroeger veel mee, Ries?
2: Ja, ik had al een computer, sorry hoor.
1: Op je vierjarige leeftijd al?
2: Nee, niet op mijn vier. Wat heb ik wel speelde ik op mijn vierjarige leeftijd? Had ik zo'n, volgens mij had ik zo'n kraanwagen.
1: Kraanwagen van hout of wel
2: nee,
1: van plastic?
2: Nee, van plastic. Ja,
1: ja precies. Ja. Had in ieder geval geen opladen of software-update nodig.
2: Nee.
1: Houten speelgoed, tollen, poppen, schoolbankjes, inktpotten, spelletjes van het schoolplein. Een museum Oud-Alkemade in Oud-Wetering, die heeft het allemaal. Want ze hebben namelijk een tentoonstelling. Kom je spelen? Die van vroeger die komt daarmee weer tevoorschijn. Ja, dus de vraag is, wat gaan we daar allemaal zien? Lex van der Zwet aan de telefoon. Lex, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Hoe vaak heb je... Nou ja, hoe lang geleden is het eigenlijk dat er tegen jou is geroepen... Lex, kom je spelen?
3: Dat is inmiddels 55 jaar geleden.
1: Ja.
3: Dus ik ben ook al een beetje op leeftijd, een klein beetje.
1: Een klein beetje, maar je gaat weer toch terug naar de jeugd met die tentoonstelling. Ja. Want wat zien we daar allemaal, Lex?
3: Nou, we zien daar van eigenlijk van de eerste stapjes tot aan het eind van de lagere school, de zesde klas. Alles wat daarmee te maken heeft, speelgoed, lesmateriaal. Nou ja, van alles, zelf van de geboorte tot de zesde klas, althans toen de zesde klas. En er is enorm hard gewerkt om dat voor elkaar te krijgen. Alles is in kaart gebracht. En ook te zien aan het speelgoed, aan cel, aan lesmateriaal. Ja, het is echt geweldig om dat eens een keer te zien. En de jeugdherinneringen gaan inderdaad echt werken. Iedereen zegt, oh ja, dat heb ik gehad en dat heb ik gehad. En dat is gewoon prachtig om te zien. En mensen zijn erg enthousiast erover. En we kunnen wat dat betreft nog een hoop bezoekers verwachten. En dat zal ook zeker gaan gebeuren. De tentoonstelling loopt tot... einde juni volgend jaar, 2027. Het is alle tijd om het een keer te komen kijken, maar zeker doen.
1: Zeker doen, ja. Nee, het is ook hartstikke leuk om natuurlijk weer even ook terug te gaan naar de jeugd, hè? Zeker als je wat ouder bent. Wat is nou het oudste of bijzonderste stuk wat je daar hebt liggen?
3: Dat kan ik niet 1, 2, 3 zeggen. Het is eigenlijk zo verschrikkelijk veel wat er staat.
1: Ja.
3: En ja, op allerlei gebieden ook. En zeker ook van de school. Een hoop schoolfoto's hangen. Schoolspullen. Ja, eigenlijk. Ik kan niet één ding zeggen wat nou echt het oudste is. Want we gaan van ja, toch een aantal jaren. In die tijd gaan we terug. En ja, dat kan ik 1, 2, 3 niet zeggen. Maar het is echt geweldig om te zien. Maar, ik kan niet anders zeggen.
1: Je roept, je hebt ook schoolfoto's. Zijn dat dan ook foto's van scholen die in de gemeente Kagen-Brasem hebben gestaan?
3: Ja.
1: Okay.
3: Wij houden ons eigenlijk alleen bezig met de gemeente Oud-Alkemade.
1: Ja.
3: Of rond Alkemade. En wij werken heel veel samen met andere historische verenigingen. Maar in ons museum houden wij ons eigenlijk alleen bezig met de oude grens van de gemeente Alkemade.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bijna driekwart van de instellingen van de Europese Unie laat zijn mail via servers van Amerikaanse bedrijven lopen. Dat terwijl de Europese Commissie zich zorgen maakt over de afhankelijkheid van Amerikaanse big tech. De vakbond voor spoorwegpersoneel slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. En een meerderheid in de Tweede Kamer steunt nieuwe regels voor Schiphol. Het maximum aantal vluchten per jaar gaat met 20.000 omlaag. Ook zijn er nieuwe regels voor geluidsoverlast, het gebruik van start- en landingsbanen en de uitstoot van schadelijke stoffen. En het weer vandaag opnieuw een warme dag met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 28 graden.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De ochtendspits begint met vertraging op de A4. Het rijdt daar wat langzaam van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Leidschendam en Roelof Arendsveen is de vertraging 10 minuten. En bij de Zuurhofbrug sta je 10 minuten in de file op de A15 van Rotterdam naar Europoort. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Studio Alphen.

0: Alphen met het lokale nieuws.
1: De Gouwen Spoorbrug, niet de Gouden Spoorbrug, maar de Spoorbrug Gouwen, bij Alphen aan de Rijn, die wordt ingrijpend vernieuwd. En nu komen de lang verwachte werkzaamheden echt dichterbij, want vanaf 12 oktober, ja, dan ga je dit niet meer horen. 9 maanden lang rijden er dan geen treinen tussen Alphen aan de Rijn en Bodegraven. Reizigers die zijn in die periode aangewezen op onder andere vervangend busvervoer, alternatieve routes of ander vervoer. Misschien kun je meerijden met een collega van je, maar we gaan vragen wat dit in de praktijk precies gaat betekenen en welke maatregelen de NS heeft genomen om de hinder zoveel mogelijk te beperken. Aan de telefoon hebben we NS-woordvoerder Arno Leblanc. Arno, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, om even met de belangrijkste vragen voor de reizigers te beginnen. Hoe kunnen mensen vanaf 12 oktober van Alphen naar Bodegraven reizen en andersom?
2: Nou, in principe, kijk, wat we altijd doen bij werkzaamheden is bussen inzetten. Dat doen we nu ook. 4 keer per uur rijdt er een bus. Maar ja, deze werkzaamheden duren zo lang, 9 maanden. Dat is vrij ongebruikelijk. Dus hebben we ook wat extra maatregelen genomen. Om te zorgen dat het leed wat verzacht wordt, zeg maar.
1: En wat zijn die extra maatregelen dan?
2: Nou, onder andere dat we extra OV-fietsen neer gaan zetten op Alphen aan de Rijn en Bodegraven, op beide stations. En er komen ook elektrische fietsen te staan van DOT. Dat is een bedrijf die elektrische fietsen verhuurt. En die zijn te boeken via de NS-app. En dan kun je zelf eventueel fietsen tussen Bodegraven en Alphen. Als het natuurlijk een mooie dag is.
1: Ja.
2: Verder bij die bussen. Daar zit 1 keer per uur een bus tussen. Die speciaal bedoeld is voor mensen die op een bepaalde manier assistentie nodig hebben. Dus die is ook heel laagdrempelig.
1: Oké. Okay.
2: Dus dat is met een makkelijke instap.
1: Ja.
2: En we rijden meer treinen ook tussen Leiden en Alphen in die periode.
1: Mm-hmm.
2: Daar rijden normaal in de spits wel 4 treinen, maar in de daluren niet. En nu rijden we gewoon de hele dag daar 4 treinen per uur. Want je kunt natuurlijk wel bijvoorbeeld vanuit Leiden wat makkelijker naar Utrecht komen en zo. En buiten dat bieden we ook nog gratis koffie en thee aan.
1: Kijk.
2: De eerste week van de werkzaamheden, zowel op station Bodegraven als op station Alphen aan de Rijn.
1: Dan komt er dan een apart kioskje te staan op station Bodegraven? Want daar zit natuurlijk geen horeca.
2: Nee. Daar komt een barista en een koffie. We hebben natuurlijk op Alphen aan de Rijn hebben we de stationshuiskamer.
1: Ja.
2: Dus daar delen we bonnetjes voor uit. Die zijn overigens niet alleen bij die stationshuiskamer in te leveren, maar bij alle kiosk of stationshuiskamer. Maar ja, Alphen aan de Rijn ligt natuurlijk wel het meest voor de hand. En in Bodegraven, daar komt een baristaatje te staan.
1: Kijk, dat is dan de eerste week van de werkzaamheden. Ja, de rest van de week natuurlijk, van de 9 maanden dan natuurlijk niet. Maar het gaat natuurlijk vooral om het omreizen en dat soort dingen. Hoe vaak rijden die bussen dan tussen Alphen en Bodegraven?
2: 4 keer per uur.
1: 4 keer per uur?
2: Ja. Dus dat is eigenlijk ook meer dan dat de normale... ook daarvoor geldt. In de spits is dat wel zo, hè. Brede spits noemen we dat dan. Dus ik geloof al vanaf 3 uur 's middags en tot 10 uur 's ochtends. Maar nu gaan we dus de hele dag door 4 bussen rijden.
1: En dan ook 's avonds en in het weekend, neem ik aan?
2: Ja, 's avonds weet ik even niet. Maar want 's avonds zijn natuurlijk veel minder reizigers. Maar in ieder geval overdag. Gewoon de hele dag 4 bussen per uur.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: De Ochtendshow.
8: Goedemorgen, 1 over 7 is het de woensdagochtendshow. We gaan zo beginnen. Eerste nieuws, de NOS.
9: Door Almegens met het NOS-journaal. De meeste gemeenten blijven het wonen op vakantieparken verbieden. Vanwege het woningtekort riep het kabinet op om terughoudend te zijn met het handhaven van illegale bewoning. Maar gemeenten willen dat liever zelf bepalen, zegt de gemeente Westerveld.
10: In sommige gevallen is een schrijnende situatie en dan geven we een persoonlijke gedoogbeschikking. Dus mogen mensen daar met toestemming tijdelijk toch wonen. Maar in andere sommige gevallen stellen we dat het vanuit het economische perspectief of vanuit het vakantiepark zelf belangrijk is dat we toch gaan handhaven.
9: Van de 112 ondervraagde gemeenten zeggen er bijna 100 dat ze hun beleid niet hebben aangepast. De vakbond voor spoorwegpersoneel VVMC slaat alarm over de toenemende agressie en het geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. Bijna driekwart van de instellingen van de Europese Unie laat zijn mail via servers van Amerikaanse bedrijven lopen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Onder de Europese Commissie en andere instellingen, zegt verslaggever Joost Schellevis.
11: Bijvoorbeeld de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank, het Europese Defensieagentschap, allerlei toezichthouders, ook op de financiële markten. Dus echt wel instanties met gevoelige gegevens die mailservers van Amerikaanse bedrijven gebruiken.
9: De EU heeft zorgen over het gebruik van Amerikaanse mailservers, omdat Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen meekijken. De Israëlische premier Netanyahu begint een smaadzaak tegen journalisten die hebben bericht dat hij persoonlijk zou zijn gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Volgens journalisten van de Israëlische krant Haaretz heeft Netanyahu die waarschuwingen niet doorgegeven aan zijn veiligheidschefs. Netanyahu ontkent dat. Het weer vanochtend veel zon en een temperatuur van 23 graden in het westen en mogelijk 28 in het oosten en zuiden. In het westen raakt het vanmiddag bewolkt en vanavond volgen vanuit het zuidwesten buien met daarbij kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
8: Dorot Megens, dankjewel. Dan het nieuws uit de regio. En die krijg je van Richard Harreman. Ries, goedemorgen.
12: Goedemorgen. Een man is zaterdag aangehouden op het stationplein in Alphen aan de Rijn. Volgens de politie schreeuwde hij en gooide hij met fietsen. Ook spuugde hij meerdere keren richting agenten. De man werd op het perron aangetroffen en vanwege zijn onvoorspelbare gedrag meegenomen. Hij verzette zich daarbij hevig. De politie moest hem fysiek onder controle brengen. De man is vervolgens ingesloten. In Alphen aan de Rijn komt binnenkort een proef met zogenoemde containertuintjes. Rond ondergrondse afvalcontainers worden plantenbakken geplaatst in de hoop dat inwoners minder afval naast de containers zetten. De gemeenteraad heeft donderdag met de proef ingestemd. In Amsterdam zorgden vergelijkbare tuintjes voor een flinke afname van afval naast containers. Ook werd gekeken naar de kosten en het beheer. Als laatste dan voetbalnieuws uit Kagen-Brasum. MMO heeft met 2-3 gewonnen van Kikkers 69 en staat dus met 6 punten uit 2 wedstrijden derde in de vijfde klasse A. EMM 21 verloor met 3-0 van DCG en staat daardoor zesde in de tweede klasse B. Bouwbrugge ging thuis met 1-2 onderuit tegen Woerden en staat nu 12e. Roak verloor met 3-0 van THVV en staat 11e in de vierde klasse B. En tot zover het nieuws uit de regio.
8: Yes, Ries, dankjewel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Op dit moment is er 1 file te melden. Gaat om de A4 Den Haag richting Amsterdam. 3 minuten te melden tussen Leidschendam en Zoetewoudendorp. Er staat 4 kilometer. Poes op het spoor.
12: Ik heb niks te melden. Alles rijdt netjes volgens schema.
13: Hey, ik heb even een vraag. Ik ga straks de radio op. Dus ik dacht, misschien kan ik even een stemopwarming voor jou doen. Ik ga op de radio!
14: De radio?
13: De radio!
14: Nou.
15: De Ochtendshow.
14: met Wesley Hoek.

0: minuten over 7. Goedemorgen. En van harte welkom bij de ochtendshow. Het is Wesley hier. Woensdag 30 september 2026 vandaag. Richard Harreman, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Wesley. Ja,
0: en van harte en ontzettend van harte gefeliciteerd.

0: Dank u. Ja, gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel. Ik weet niet met wat, maar...
0: Nou, je bent niet jarig vandaag, hè?
1: Nee.
0: Dan ben je een van de weinigen.
1: Ik heb het begrepen inderdaad. Het is de drukste verjaardag datum ooit van het jaar, geloof ik.
0: Ja, zo kan je het ook doen, ja.
1: Ja, ik bedoel, je kan ook zeggen van... er zijn heel veel koppels zijn er met kerst even lekker van bil gegaan, maar ja.
0: Nee, ja, dat zou ook een optie kunnen zijn. Maar inderdaad, vandaag zijn de meeste mensen jarig in heel het jaar. Zo'n 44.026. 44.026. Ja. Ja, je kan niet zeggen het is jouw dag, want dan moet je ook tegen jou en jou en jou en jou en jou zeggen. Het lijkt wel Oprah Winfrey. Alsof de verjaardagen zijn uitgedeeld tijdens haar show.
1: Dat is veel taart, jongens. Echt.
0: Wat zeg je?
1: Dat is veel taart.
0: Nou, je zou maar zoveel mensen op kantoor hebben zitten. Die dan allemaal tegelijkertijd jarig zijn. Ja, dan moet je toch even verdeling maken. Van,
1: ja, ja.
0: Kan jij dan niet even stiekem gewoon een andere dag jarig zijn, weet je wel? Dat je gewoon even met z'n allen het verdeelt. Want anders dan wordt het gewoon echt... bijna het hele, de hele dag door alleen maar taart eten. Dan komt er überhaupt niks meer van werk terecht natuurlijk.
1: Nee.
0: Maar ken jij iemand die jarig is vandaag?
1: Nee, toevallig niet.
0: Nee, toevallig niet. Er zit niet iemand bij die 44.000 mensen.
1: Nee, ik zal nog eens even in mijn agenda kijken. Maar volgens mij is vandaag niemand jarig.
0: Ja, ik ken wel iemand en jij kent ook wel iemand.
1: Is dat zo?
0: Ja, ik weet het zeker.
1: Moet toch even kijken hoor.
0: Ja, dat moet je toch even kijken. Moet er iemand in ieder geval feliciteren?
1: Ik heb geen idee.
0: Heb je echt geen idee?
1: Nee.
0: Oh.
1: Nee, echt niet.
0: Oh, nou ja, dan niet.
1: Wie dan?
0: Dan gaan we hem niet feliciteren.
1: Nou, wie dan?
0: Ja, Peter Trimp.
1: Oh, Peter Trimp, Petertje. Ja,
0: Peter Trimp is jarig vandaag.
1: Wist je het niet?
0: Nou, Petertje, inmiddels is het al een grote meneer.
1: Ja, nee, voor mij
0: is
1: niet.
0: Zo'n Petertje is het niet meer. Nee, hij is wel wat jonger dan jij bent. En dat is ook wel gek, hè? Dat je dan af en toe wel mensen tegenkomt die jonger zijn dan jij. En dan zeg je heel grappig Petertje. En dan denk je, we hebben nu geknikt. Oh, wacht, je bent ouder, laat maar zitten. Ik hoef geen u tegen je te zeggen.
1: Hij staat inderdaad vandaag op jarig. Ik zal hem even feliciteren, joh.
0: Ja, nou, bij deze Peter, van harte gefeliciteerd. Ik weet niet of je zit te luisteren vanochtend, maar van harte. Het is wel een van de dagen dat er heel weinig mensen jarig zijn, zo te zien. Althans, in mijn tijdlijn. Ik heb altijd het prachtige Facebook die me daaraan helpt herinneren. Want ik vergeet dit soort dingen echt altijd. Ja, sommige mensen staan bij ons op de scheidkalender, oftewel het toiletkalender. Dan hebben we daar verjaardagen op gezet van mensen die we al 100.000 jaar niet meer hebben gezien of gesproken. Maar ze staan toch op die kalender, dus op het moment dat ze daarop staan, ga ik ze ook feliciteren. Maar het altijd prachtige Facebook, die zorgt ervoor. Ja, dat is toch een van de enige redenen dat ik dat nog gebruik. Om de verjaardagen te checken, want dat vind ik dan altijd wel heel chill.
1: Nou, je hebt dus ook van die mensen, die sturen gewoon ongeacht wie het ook is, sturen ze gewoon verjaardagen, sturen ze uit omdat ze op Facebook staan.
0: Ja.
1: Maar soms zijn die mensen gewoon al overleden.
0: Ja, dat gebeurt zo vaak. Dat is echt... Ja, van harte gefeliciteerd, maak er een mooie dag van.
1: Ja, ja.
0: Ja, vorig jaar overleden. Ho, ho. Ja, dat overkomt je maar, hè?
1: Ja.
0: Dat is toch... Nou. En maar mocht je een van de jarigen zijn naast Peter Trimp, van harte gefeliciteerd, maak er een mooie dag van. Maar je bent niet de enige vandaag. Dat,
1: nee, zeker niet.
0: Maar goed, maakt de dag niet te minder mooi om natuurlijk. Ja, en je krijgt een mooie dag voor te kiezen, want het wordt weer hartstikke warm natuurlijk vandaag. Heb je het gisteren een beetje overleefd? Want je begon gisterochtend met... je hebt een plaknacht gehad.
1: Ik heb gewoon zo ontzettend goed geslapen. Ik werd pas echt laat werd ik wakker. Ik werd geloof ik iets van 6:10 pas wakker of zo.
0: Ik had dat ook wel, dat ik echt heel diep heb geslapen vannacht.
1: Echt heel diep.
0: Maar daar ben ik ook moe.
1: Ja. Ja, dus, nee, dat.
0: Dat vind ik nooit een heel prettig idee, zeg maar, om heel diep te slapen. Want dan weet ik altijd, dan ben ik verrotterd dan dat ik bij wijze van spreken 3 uur heb geslapen.
1: Geef mij maar gewoon lekker een functionele slaap in plaats van zo'n hele diepe slaap.
0: Geef mij maar een functionele slaap.
1: Zoiets,
0: dat is mooier dan heel diep slapen. Je zou er een hit van moeten maken, Richard Arman.
1: Ja.
0: Wellicht dat je daarmee in de top 40 kan terechtkomen of iets dergelijks.
1: Ongekend talent, hè?
0: Nou, dat weet ik nog niet. Ik heb hem nog niet horen zingen, dus...
1: Gaat niet gebeuren.
0: Maar je hebt goed geslapen, dus geen plaknacht gehad?
1: Nee,
0: of wat
1: ik heb
0: dan
1: geen
0: ook.
1: Plaknacht gehad. Ja, ik heb heerlijk geslapen.
0: Dat is fijn. Dan kunnen we in ieder geval lekker beginnen deze woensdagochtend, want het is het 30 september, de laatste van september dus. Morgen alweer oktober, maar het wordt toch een prachtige dag wat betreft het weer. Althans, het weer, ja... Daar is nog een beetje twijfel over. Aan de andere kant wordt het wel weer echt ontzettend warm vandaag. Heb ik hem klaarstaan? Nou, ik heb hem zeker klaarstaan. Dus dat ga ik zo meteen dan ook even draaien. Want

0: Meteen over hebben. Vanochtend is het vrij zonnig. Er trekken wel wolkenvelden over. Maar goed, mag de pret niet drukken. Want in het westen en zuidwesten wordt de bewolking dikker. Met mogelijk al wat regen. Nou, dat mag de pret wel drukken. Maar vanmiddag dan neemt de bewolking vanuit het zuidwesten verder toe. Wordt het 22 graden aan de kust. Maar als je de pret wil hebben, dan moet je naar het zuiden. Want lokaal kan het... in het oosten trouwens, hè? Ja, in het oosten. Het kan lokaal 27 graden worden.
1: Zo dan.
0: 27 graden. Dat is toch... Dat is het moment waarvan je denkt, een happy birthday to you. Maar ook het moment dat je denkt...
2: Ik werd wakker en het was vet warm, dus
3: De korte broek
2: aan.
3: Die kan wel aan. De korte broek, die kan wel aan.
0: Ja, sorry, ik zat midden door je heen. Nog een keertje dan.
2: Ik werd wakker en het was vet warm, dus korte broek aan.
0: Ja, korte broek aan.
3: De korte broek, die kan wel aan. De korte broek, die kan wel aan.
1: Het is op dit moment geloof ik 18 graden of zo.
0: Ik vond
1: het
0: vanmorgen fris.
1: Ja.
0: ik ging de deur uit en ik had de trui aan. En ik denk, daar laat ik het bij, want ik hoef geen niet per se een jas of zo aan te doen. Want gisteren was het ook heel erg warm. Daar heb ik me toch een heel klein beetje in vergist. Dus op zich, je kan wel...
3: De korte broek, die kan wel aan. De korte broek, die kan wel aan.
0: Trekken, maar het kan ook zijn dat het toch wel wat fris aanvoelt. Dus ik weet het nog niet zozeer. Je kan ook zo'n korte...
3: De korte broek, die kan aandoen. Wel aan. De korte broek, die kan wel aan.
0: Met van die ritsen, weet je wel. Dat je kan dat ineens van een korte een lange broek wordt en andersom. Mm. Dus doe er je voordeel mee. Maar het is in ieder geval boven de 21 graden. Dus echt voor de laatste keer. Want nu moet het toch wel ophouden, neem ik aan, hè, met die warme temperaturen.
1: Het zou wel moeten eigenlijk, hè?
0: Heb je nog gekeken naar de komende weken of dat het warm gaat worden? Ik heb het niet gezien in ieder geval.
1: Ik durfde niet te kijken, laat ik het zo zeggen.
0: Nou, dan kunnen we voor nu even stellen...
3: De korte broek, die kan wel aan. De korte broek, die kan wel aan.
0: De laatste keer dan van dit jaar. Misschien dat we met... Nee, hou op.
1: Nee, is een geintje. Nee,
0: dat
1: echt niet.
0: Dat we uiteindelijk met kerst dat we geen...
1: Het gaat vanaf vandaag gaat het regenen. En dat blijft eigenlijk net zo lang doorgaan totdat de wereld voorbij is. Want...
0: Totdat de wereld voorbij is? Wat is dit nou
1: ik
0: weer?
1: Ik zie hier zo'n 14 dagen zie ik alleen maar regen staan.
0: Ja, maar totdat de wereld voorbij is?
1: Ja, dus het blijft gewoon heel lang regenen.
0: Oh, je ziet geen uitzicht.
1: Ik zie geen zonnetje meer staan. Dus.
0: Het is nog wat uitzichtloos voor jou. Omdat je niet verder kan kijken dan die week.
1: Ja, precies.
0: Maar oké. Nou ja, misschien dat we met kerst weer kunnen barbecuen buiten. In plaats van gourmetten met z'n allen natuurlijk. Goed, voorlopig nog geen kerst. Want dat duurt nog een dag of 86. Maar vandaag gewoon wel woensdag 30 september. Oftewel, toch.

0: Marshmello en Kelsey Ballerini. Weet je nog, die ene meme was het eigenlijk. Een kleine hit was dat op TikTok. Had je die prima ballerina. En je had die Joris Koekoek, weet ik veel. Hoe heette die dingen ook alweer? Dat waren allemaal van die beesten en die kregen dan een aparte naam. Die waren dan met de AI gemaakt.
1: Okay.
0: En dat was dan ook met bijvoorbeeld een kopje koffie. Die had dan ook een bepaalde...
1: Geen idee. Dat is Goeie
0: op Sanini of zo. Prima cappuccino of zoiets. Kelsey Ballerini. En Marshmello hoorde hier in de ochtendshow. Ook Pink Sunshine van Fuzzbox. Dat op de woensdag 30 september vandaag. Ja, mocht je een van de jarigen zijn. Een van de 44.000 nog wat. Van harte gefeliciteerd. Maak er een mooie dag van. En mocht je een van de jarigen...

0: jarigen zijn. Ik weet niet hoe we het gaan controleren, maar meld je even in de appbox. Studio11.nl/WhatsApp, want dan hebben we een sticker voor je liggen. Hey, je moet toch wat krijgen als je jarig bent?
1: Precies.
0: Aan de andere kant, dan moet je hier ook op tafel komen staan, zodat we je kunnen toezingen. Dus, ik weet niet of je daar zin in hebt. Heel veel mensen die houden daar niet van, hè? Om midden in de kring te gaan staan om toegesproken of toegezongen te worden. Want dan krijgen ze helemaal zo'n rode kop van.
1: Nee, dat is ook zo.
0: Ik hou er ook niet zo van, moet ik zeggen.
1: Nee, ik vind het ook... Ik voel me er niet gemakkelijk bij, laat ik het zo zeggen.
0: Dat is toch heel gek, hè? Want we staan toch iedere dag weer in het middelpunt van deze show. Aangezien wij continu aan het woord zijn. Maar ja, we zien de mensen niet, weet je wel. Ja,
1: dat is anoniem is dat. Dat scheelt toch wel weer.
0: Nou, zo anoniem is het niet. Ik bedoel, die foto van mij op de website. Dat is, die is toch vrij groot, hoor, moet ik zeggen. Maar regelmatig... Hé, dat is die van de ochtendshow, van die foto.
1: Ja, maar het is gelukkig nog niet die van Toktik.
0: Nee, nog niet van Toktik. En ik ben ook blij dat ik nog niet in bushokjes hang, want dat zou wat zijn, hè? Oké, iedere dag dat ik dan... ik ben blij dat ik ook niet meer met de bus ga, maar op het moment dat ik dan met de bus zou gaan... dat ik dan iedere keer naast mijn eigen foto sta, dat is pas ongemakkelijk.
1: Stiekem vind je dat wel leuk?
0: Nee, absoluut niet. Vind ik echt niet leuk. Nee, serieus, op zaterdag kan ik niet meer over de markt.
1: Nee, ja.
0: Want continu word ik aangesproken op elke hoek van Alphen. En mijn vrouw, ja, die wordt er helemaal gek van. Die loopt dan maar gewoon door. Ja. En die kan serieus gewoon een kopje koffie ergens lopen drinken voordat ik pas klaar ben. Dat is ongelooflijk, maar goed. Aan de andere kant, ik ben blij dat mensen me herkennen, want dan weten ze in ieder geval de ochtendshow te vinden.
1: Dat.
0: Ja. En wat we ook in de ochtendshow doen, is natuurlijk het nieuws behandelen. Het nieuws uit de wereld, maar ook het nieuws uit de regio. En laten we eens even kijken wat er in de kranten staat vandaag.
2: Wat staat er in de krant?
0: Ja, Ries, wat heb jij gevonden in de krant vandaag?
1: De vakbond voor spoorpersoneel, VVMC, wil dat er snel maatregelen komen om NS-medewerkers beter te beschermen tegen agressieve reizigers. Volgens de bond worden medewerkers steeds vaker mishandeld, bedreigd of zelfs bespuugd. In 2023 kwamen bij de NS ongeveer 2700 meldingen van agressie en geweld binnen. Dit jaar staat de teller al boven de 5000.
0: Ja, dat is echt belachelijk, hè?
1: Ja, nee, dat is echt schandalig.
0: Onze grote vriendin die van de NS is,
1: ja.
0: Bij de NS werkt... en die vorige keer bijna een marathon heeft gelopen.
1: Mm.
0: Nou, volgens mij was het deze marathon, volgens mij was het een driedubbele marathon. Maar die had laatst ook weer dat ze een melding had van geweld tegen zichzelf, hè?
1: Ja.
0: Dat is echt belachelijk. Ja, iemand die dan daar eigenlijk aandacht voor vraagt om het vooral niet te doen, die krijgt dan zelf... Ja, het is een beetje de goden verzoeken. Want dat is het tijdperk waarin we leven, maar het is natuurlijk niet wat je probeert te veroorzaken. Dus,
1: Ja.
0: Nee, heftig nieuws. Hopelijk gaan de vakbonden... Ja, de vakbonden die vragen de aandacht voor, maar hopelijk gaat... De NS zelf wat tegen doen. Want
1: er moet wel wat gaan gebeuren.
0: De vakbonden die kunnen zelf niet zoveel natuurlijk. Want ze kunnen niet zomaar een bedrijfssfeer veranderen ook binnen een bedrijf.
1: Ja, maar ja, dit is natuurlijk gewoon buitenstaan. Dit is niet van je bedrijf zelf. Dit is gewoon echt van mensen die gewoon zichzelf niet weten te gedragen.
0: Nee, 100%. Alleen als bedrijf zijn, dan moet je daar natuurlijk wel wat tegen doen.
1: Ja, nee, is ook zo.
0: Ja. Dan laten we even kijken nog wat er in de kranten staat deze ochtend. Want de Telegraaf die kopt namelijk dat de bloemenbranche... vrees voor flinke schade door geplande btw-verhoging op bloemen en planten.
1: Zo dan.
0: Van 9 naar 21% gaat het om. Daar wordt je bosje bloemen aan de kassa niet vrolijker van. Die gaat daar gewoon krom van staan. Dus ja. Dan wil je hem eigenlijk niet meer meenemen natuurlijk.
1: Nee.
0: Maar ja, wat betekent dat we niet voor boskoop en kagebrazem... waar natuurlijk die plantenbranche ook zit, hè?
1: Ja, zeker.
0: Dat is ongelooflijk. Trouw die kijkt naar datacentra's vandaag. Driekwart is onduidelijk over water- en stroomgebruik. Veel centra geven die informatie niet, terwijl rapportage verplicht is.
1: Oh.
0: Het is trouwens ook verplicht voor bloemen, hè, om water te gebruiken. Niet per se stroom, maar wel water. Ja. Stroomgebruik gaan we naar stroomopwekking. Want NRC die brengt een protest tegen windmolens. Tegenstanders zien de turbines als een aantasting van het landschap. Nou, daar weten we alles van hier in de regio. En de Volkskrant die ziet een opmerkelijke kunstkwestie zien ze staan. Volgens een kunstexpert zijn namelijk de liefdesbrief en het wijnglas niet van Vermeer...
1: Oh, we hebben het over een schilderij. Oké, okay,
0: beroemde schilderijen gaat het dan om. Maar ze zijn dan niet van Vermeer. Ja, van wie ze wel zijn, dat wordt niet over gesproken. Maar ze zouden niet van Vermeer zijn.
1: Hmm.
0: Ja, als het over Kenneth Vermeer gaat, dan vind ik het wel, dan snap ik het wel. Wat zeg je nou?
1: Ze zijn van Verminde. Aha.
0: Grap van de dag komt aan het einde van de show pas vaak. Hè? Die heb ik dan. Als iemand anders een grap maakt, vind ik hem niet leuk.
1: Nee, dat is altijd.
0: Goed, dan tot slot nog nieuws over Alphen. Aquaduct en de fietsbrug voor de Gnephoek. Ja, je verwacht het niet, maar ze kosten mogelijk meer.
1: Joh.
0: En dan hebben we het over tientallen miljoenen euro's. Raadsleden willen de mogelijke kostenstijging bespreken. Dit gaat dus om flinke financiële vragen bij de nieuwe wijk. Ja, waar hebben we dit meer gehoord? Ik kan beter vragen, wanneer horen we het nou eens niet? Want dit is echt bij elke brug, bij elke pad wat wordt aangelegd. Ja, het kost miljoenen meer.
1: Je had toch zo'n verkoper op televisie, Amerikaan was dat. But wait, there's more.
0: Dat is van de... Was een Telcel.
1: Ja, Telcel, ja. Was maar dat, wacht, er is nog meer.
0: Ja. Koop nu jouw favoriete ontharingscreme. Maar wacht, er is meer. Want als je nu bestelt, krijg je er maar liefst 3 gratis. En zoveel haar heb ik niet. Dat maakt niet uit, want je krijgt het toch. Maar je moet wel even bellen en dat kost je dan heel veel geld.
1: Dat
0: zoiets,
1: ja.
0: Ja, Telcel bestaat niet meer, geloof ik.
1: Volgens mij niet, nee.
0: Frank Schildkamp, die ook betrokken is bij de omroep. Zeker zo nu en dan. Die was daar de stem van, hè?
1: Ja, maar volgens mij ook al een hele tijd niet meer, hoor.
0: Nee, ja, nou ja, goed, Telcel bestaat niet meer. Maar volgens mij hoor ik hem af en toe nog wel eens voorbij komen bij dat soort dingen. Maar, goed. Dat wat betreft het nieuws van nu, zometeen... Wat is er?
1: Telcel keert terug op Nederlandse televisie naar faillissement.
0: Stop de muziek. Wanneer is dit? Wat, hè?
1: Dat is een bericht van 20 augustus, jongens.
0: Hebben we dit... Ja, dat was ik op vakantie. Die heb ik gemist.
1: Ja. Zal ik het even distilleren? Even een nieuwsberichtje van maken dan?
0: Distilleren?
1: Ja. Want eventjes wat behapbaarder is om het te lezen.
0: Wacht even hoor.
1: Goed-ie. Telcel keert terug op de Nederlandse televisie. Het thuiswinkelmerk verdween 5 maanden geleden. Dat is inmiddels al 7 maanden geleden. Nadat moederbedrijf Mediashop Benelux failliet ging. De nieuwe eigenaar, Omni Channel Group, wilde bekende verkoopprogramma's opnieuw uitzenden op commerciële zenders. Producten worden ook nog steeds online verkocht. Telcel werd in 1993 opgericht en werd bekend met slogans als... Maar dat is nog niet alles. Er is meer.
0: Ja. Maar wacht, er is nog meer? Of was dit het dan?
1: Nee, dat was hem wel.
0: Er is nog niet bekend wanneer het terugkomt en op welk kanaal en zo.
1: Nee, dat is verschillende commerciële zenders. Maar volgens mij is dat nu nog niet aan de orde. Dus,
0: mocht er meer bekend over zijn, laat me vooral weten. Want dan kan ik midden in de nacht weer Telcel kijken. Niet dat ik ooit wel bestel, maar...
1: Heb je wel te doen, hè?
0: Ja, toch even iets minder saai dan teletext.
1: Ja.
0: Nou goed, dat wat betreft het nieuws daarover. Zometeen natuurlijk nog meer nieuws. Ook het nieuws uit de regio hoor je zometeen in de ochtendshow. En dan...

0: grappig, ik zing altijd mee. Je bent dom, dom, dom, dom, dom. Dam, dam, dam, dom, dom, dom, dom, dom, dom. Temper City en Reverse Psychology. Is toch dat je eigenlijk iets heel goeds doet en dat op een gegeven moment dan Temper City zegt van, nou, dat is toch dom. Is reverse psychology.
1: Nee, dat is toch iets juist zeggen van, je mag dit niet doen en dat je eigenlijk wil dat hij het wel doet.
0: Ja, nee, ook. Dat is ook een van de vormen natuurlijk. Maar er zijn veel meer vormen daarin te verzinnen. Maar ook dat je gewoon, je wordt gewoon aangepraat dat er iets is, terwijl je gewoon weet het is niet zo.
1: Ja, ja, ja.
0: Dat is eigenlijk waar het over gaat. 2 minuten over 7:30 is het. Ja, wat echt zo is, is dat je zo meteen het nieuws uit de regio hoort. En wat heb je er zo in zitten, Ries?
1: Ja, woningzoekenden hoeven voorlopig niet bang te zijn dat ze hun opgebouwde wachttijd verliezen als ze te laat betalen voor hun inschrijving. Ja, het is helemaal vol, maar ik ga het zo ook meer vertellen.
0: Dat klinkt wel als een heel goed plan.
1: Ja.
0: Ja, vooral ik maak me daar heel druk over. Ja, niet per se omdat ik daarmee te doen heb, maar omdat ik het gewoon eerlijk vind.
1: Ja.
0: Aan de andere kant, ja, je moet ook gewoon betalen, hè. Dat weten
1: ja,
0: we ook.
1: Ja, betalen pannenkoek.
0: Maar, nou, pannenkoek. 5 euro. Maar het verhaal is in ieder geval, nou, je krijgt een positief staartje, lijkt het wel. Dus goed, zo meteen horen we daar meer over.
1: Precies.
0: Eerst tijd voor de hoofdpunten van het NOS Journaal, oftewel het nieuws van 7:30.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS Journaal. De meeste gemeenten blijven het wonen op vakantieparken verbieden. Ondanks een oproep van de minister van Volkshuisvesting handhaven de meeste gemeenten hun regels. Blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Bijna 3/4 van de instellingen van de Europese Unie laat zijn mail via servers van Amerikaanse bedrijven lopen. Dat terwijl de Europese Commissie zich zorgen maakt over de afhankelijkheid van Amerikaanse big tech. De vakbond voor spoorwegpersoneel slaat alarm over de toenemende agressie tegen NS-personeel. Ze vragen de politiek in een brandbrief om maatregelen. Het weer, vanochtend veel zon en het wordt vandaag 23 tot 28 graden. Later meer bewolking en vanavond buien.
0: Dorop Megens, dankjewel. Dan hebben we Richard Harreman, want hij heeft het nieuws voor je uit de regio. Goedemorgen, Ries.
1: Goedemorgen. Woningzoekenden in Alphen, Nieuwkoop en Kagen-Brasum hoeven voorlopig niet bang te zijn dat ze hun opgebouwde wachttijd verliezen als ze te laat betalen voor hun inschrijving. Holland-Rijnland heeft besloten de regel, die op 1 september werd ingevoerd, terug te draaien. Niemand is vanwege de betalingsachterstand uitgeschreven. Op 15 oktober wordt definitief besloten over het terugdraaien van de regel. Burgemeester Erik van Heiningen heeft de daders van de vernielingen van het Kabouterbos in Alphen aan de Rijn gewaarschuwd. Tijdens de gemeenteraadsvergadering zei hij dat gemeente, BOA's en politie er alles aan doen om het bos te beschermen en de daders te pakken. Het Kabouterbos werd maandag voor de 3e keer in 2 maanden tijd vernield. Camera's plaatsen is volgens de gemeente vanwege de regels geen mogelijkheid. Naast de buren in Rijnsaterwoude zijn opgelucht dat een ondernemer zijn plan voor 10 appartementen in een voormalig hotel moet aanpassen. Omwonenden vrezen vooral parkeeroverlast omdat veel woningen geen eigen parkeerplek hebben. De gemeenteraad deelt die zorgen. De ondernemer vindt het jammer omdat 8 van de 10 appartementen bedoeld waren voor sociale verhuur. Hij moet nu opnieuw naar de tekentafel. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Yes, Ries, dankjewel. Verkeersinformatie dan van de ANWB. Er zijn 3 files te melden, in totaal bijna 20 minuten. Daarvan sta je 7 minuten vast op de A4, Den Haag richting Amsterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoudendorp, er staat 10 kilometer. De A20 Hoek van Holland richting Gouda levert je extra reistijd op van 6 minuten. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht 5 kilometer. En 4 kilometer op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel. En dat kost je dan weer 6 minuten extra. Hoe stopt het voor?
1: Ja, door technisch onderzoek tussen Gouda en Den Haag Centraal is er vandaag hinder in de treindienst. Het zou allemaal wel weer normaal moeten gaan rijden rond half negen. Maar ja, hou wel voor vertrek even de reisplanner in de gaten.
0: Wij houden het ook voor je in de gaten. Over een uurtje zou het dan moeten gaan rijden. Maar we houden je in ieder geval op de hoogte. Je krijgt een update van ons. En dan zorgen we ervoor dat jij daarvoor van bent geïnformeerd.
1: Ja, precies.
0: Dat woord zocht ik eigenlijk.
1: Ja.
0: Zeg, wat ik ook zoek is Kaigo en Galit. Die ga je zo meteen namelijk horen. Alleen ik heb ze nog niet gevonden hier in de studio. Dus,
1: niet betaald.
0: Wat zei je?
1: Misschien niet betaald?
0: Ja, jawel. Oh. Maar ze zijn hier ergens in de pand. Maar ik ga even kijken waar ze precies te vinden zijn. Jefferson Airplane, die hoor je ook zo.

0: heb ze gevonden hoor. Keigo en Khalid samen met Griffin, Save My Love. Ja, Griffin die kwam ook mee. Ik denk, ja, toch 3 voor de prijs van 2.
1: Ja,
0: en Save My Love dus. Daarvoor ook Somebody to Love van Jefferson Airplane. Kennen we natuurlijk allemaal van een latere remix. Begin Zero's is die toen uitgebracht. Ja. Lekker plaatje was het ook. Maar dit is dan het origineel uit 1970.
1: Ja, bizar.
0: Ja, terug in de tijd, mensen. We gaan even blik vooruit werpen. Klaas Dijkhoff. Wie kent hem nog? Nou, wij. Oud-VVD-politicus. Hij komt naar Alphen aan de Rijn. Niet voor een politiek debat, maar om ondernemers aan het denken te zetten over verandering. Nou, waar moet dan verandering in komen? Nou, goede plannen. Die blijven soms wel eens steken. En hoe kom je zelf in actie? Om die plannen te verbeteren? Of hoe kom je in actie? Nou ja, om allerlei andere dingen te regelen. Gaat in ieder geval over duurzaamheid, hè? Daar gaat het om. Een VOA-evenement. Doe maar duurzaam in Theater Castellum. Hij komt speciaal voor de VOA deze kant op. Dat is de ondernemersvereniging in Alphen aan de Rijn. 8 oktober. Dan is hij spreker daar. En over zijn cons en wat ondernemers van die middag kunnen verwachten, daarover spreken we met Diana van Zwieten van de VOA. Diana, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, Klaas Dijkhoff. Dat is er eentje uit Hoge Hoed, denk ik.
2: Ja, misschien verrassend voor een duurzaamheidsevent. Maar juist interessant omdat hij naast zijn politieke carrière ook binnen een bedrijf werkt. Dat gaat juist over die gedragsverandering. Van oké, hoe kan je wel in actie komen als ondernemer?
0: Ah, vandaar. Ja, ik wou zeggen, ja, de VVD is natuurlijk echt van de arbeiders, hè, eigenlijk van origine. Niet per se over duurzaamheid natuurlijk.
2: Nee, maar juist daarom is die wel heel interessant als die komt. Omdat je juist wil dat er ook actie komt op het gebied van duurzaam ondernemen. Veel mensen denken bij duurzaam ondernemen, ja, groen. Maar eigenlijk als je kijkt ook naar over 10 jaar, als je nog relevant wil zijn, moet je gewoon nu gaan slim ondernemen. En daar gaat het eigenlijk ook over 8 oktober.
0: Ja, en vandaar dat jullie hem dan ook hebben uitgenodigd.
2: Ja, ja, zeker. We beginnen inderdaad met Klaas en daarna hebben we net met partners hebben we eigenlijk een breakout sessie, dat je ook eigenlijk zelf gelijk in actie kan komen. Dus je kan luisteren naar hem over oké, hoe kom je in actie? En daarna krijg je de breakout sessie en dan kun je het ook echt concreet gaan maken voor je bedrijf.
0: Oké, en dan kun je ook met eventueel andere ondernemers om de tafel om dat met elkaar te bespreken en misschien wel tot plannen te komen. Want in actie komen is ook een van de speerpunten.
2: Ja, zeker. Nou, we hebben eigenlijk meerdere partners die samenwerken. Die hebben eigenlijk allemaal een breakout sessie. En wat ik meest interessant vind, is dat we eigenlijk ook lokale ondernemers zijn gekoppeld aan die partners. Om te kunnen vertellen, oké, maar hoe doe ik het eigenlijk in de regio? Dus in plaats van veraf een bedrijf, is het ook echt regionale ondernemers om te laten zien van ja, het kan wel.
0: Ja, nu hebben we natuurlijk veel ondernemers in de regio. Zowel grote bedrijven, hè, wat bestaat uit heel veel personeel. Maar ook eenmanszaken. Is iedereen welkom?
2: In principe is iedereen welkom. Ik ben zelf ook ZZP'er. En juist interessant, omdat ik word ingehuurd vanuit mijn kennis en advies. En juist wil je ook gewoon een goed advies geven over de toekomst als je nog slim wil ondernemen. Oké, wat wil je over 10 jaar bereiken met je bedrijf?
0: Ja.
2: Dus ook ZZP'ers kunnen verandering doorbrengen binnen de bedrijven.
0: Ja, dus,
2: maar zeker ook grote MKB en ook andere MKB'ers binnen de regio.
0: Ja, exact. Dus echt de grote en kleine bedrijven zijn allemaal welkom op 8 oktober. Wat hoop je naast de toekomstplannen eigenlijk nog meer van hem te horen?
2: Vooral inderdaad voorbeelden van oké, hoe kan je dit wel gaan doen? Soms loop je als bedrijf of als ondernemer vast op oké, mensen die niet willen of dingen waar je tegenaan loopt vanuit regel en wetgeving. Maar hoe kan je dat wel in gang gaan zetten?
0: Hoop je ook dat hij is natuurlijk oud-VVD-politicus. Er kan natuurlijk een kleine VVD-touch in zijn uitspraken zitten. Of is hij nu echt van het bedrijf en heeft hij dat een beetje losgelaten, denk je?
2: Ja, we hebben echt Klaas Dijkhoff gevraagd, dus waarschijnlijk zal er ook wel een stukje politiek bij zitten. Maar dat maakt het ook misschien herkenbaar als ondernemer dat je ook vanuit de politiek soms uitdagingen hebt van oké, hoe kunnen we dat wel met elkaar gaan doen?
0: Ja, want er zijn nogal wat uitdagingen natuurlijk aan te gaan de komende jaren. Waar zitten jullie nu het meest tegenaan te hikken? Wat merk je bijvoorbeeld tijdens die gesprekken van de VOA?
2: Je merkt inderdaad dat er uitdaging ligt om überhaupt samen te werken. Maar ook, je hoort natuurlijk veel over grondstoftekorten. De energietransitie is natuurlijk een groot onderwerp. Je hebt als ondernemer best wel veel uitdagingen waarmee je aan de slag moet. Ook subsidie aanvragen om te doen. Bij aanbestedingen, hoe kan je dat doen? Hoe kan je onderscheiden? Hoe kan je nog relevant zijn als ondernemer? Dus je hebt best wel veel uitdagingen als ondernemer naast je eigen bedrijf.
0: Ja, en die zero-emissiezone komt er natuurlijk aan.
2: Ja, zeker. We hebben ook daarnaast het impactplein tussen de breakout sessies door. En daar staat onder andere logistiek 0172 om ook wat meer daarover te vertellen bijvoorbeeld.
0: Ja.
2: Maar ook de gemeente is betrokken hierbij. Dus ook die kan je aanspreken over hoe kunnen we dit wel gaan doen.
0: Oké, dus die is er ook bij. Dus die kan ook mee praten en daar kun je ook dingen aanvragen. Kijk, het wordt een bomvolle middag, als ik het zo begrijp.
2: Ja, we hebben ook inderdaad samenwerken met Rabobank. Die hebben bijvoorbeeld meer over impactfonds. Daarnaast komt Ken Thornton te bestellen. We hebben Groener Circulair. Die kunnen me eigenlijk allemaal vertellen vanuit... Oké, maar hoe kunnen we het wel met elkaar gaan doen? En die hebben ook echt concrete voorbeelden voor je als ondernemer.
0: Ja, dus het is echt meer dan Klaas Dijk of alleen.
2: Ja, zeker inderdaad. Ja, Klaas Dijk is een hele mooie om te mee te starten. Ja. Maar je wilt natuurlijk uiteindelijk ook weggaan en denken... Hey, ik kan het morgen ook als ondernemer.
0: Ja, je moet wel een doel hebben aan het einde van de dag.
2: Ja. Ja. Ja, we willen echt dat je ook als regel wil iets versterken. Van ja, we moeten het toch met elkaar gaan doen. En daar heb je ondernemers voor nodig. Maar ook inderdaad overheid, maar ook onderwijs.
0: En nog meer instanties natuurlijk. Nu is de vraag wel, van ja, als ik beginnend ondernemer ben... nog niet ben aangesloten bij de VOA, ben ik dan ook welkom?
2: Ja, zeker. Okay. Het is denk ik een mooie gelegenheid ook om kennis te komen maken met VOA. Uiteraard zijn heel veel VOA-leden. Maar ik denk juist als bedrijf zijn en je bent nog niet bekend met VOA... is het een mooie gelegenheid om een keer kennis te maken... en ook gewoon met andere ondernemers te spreken. Ik denk dat dat ook de kracht is van VOA, dat je elkaar kan versterken.
0: Donderdag 8 oktober is dat in Theater Castellum. Doe maar duurzaam het VOA-evenement. Van hoe laat tot hoe laat?
2: Om 2:30 is de inloop. En je kan je nog aanmelden via voaonline.nl.
0: Kijk, dan hebben we alles bij elkaar. Ja, Diana, dank je wel. En ik zou zeggen een hele mooie, informatieve dag gewenst.
2: Helemaal goed, dank je wel.
0: Jij ook bedankt. Mooie dag.

0: ochtendshow. Ja, ik wilde zeggen, je zou eens denken, waarom die zomerse muziek nog op de radio? Ja, het wordt gewoon 29 graden hè, in het oosten van het land. Dus het hoort er gewoon bij, nog steeds. Vanaf morgen dan kunnen we gewoon weer de depressieve wintermuziek gaan draaien.
1: Precies.
0: De hele uitzending.
1: Vind ik ook.
0: Gewoon morgen de winterse depressie top 100. Nee, het blijft gewoon ook lekkere muziek natuurlijk om te draaien. Agua van Maluma en Shakira in de ochtend. Zeg, we hebben nog even tijd voor het volgende. De voor of de naam. Ja. Het is een muziekkennisquiz die we zo af en toe spelen. En het idee is eigenlijk om zometeen even naar een fragmentje te luisteren en dan volledig aan de slag te gaan. Als we het over deelt evenement hebben waarin je uiteindelijk iets wil creëren om aan de slag te kunnen gaan. Nou, dan hebben wij ook iets georganiseerd. De voor of de na is dat. En je kunt je melden via de app studioalf.nl/WhatsApp. In je bericht zet je dan het antwoord op de vraag. Wie is de artiest? Wat is de titel? En is die voor of na een bepaald jaar toe uitgebracht? Ja, gisteren speelden we met Jack Johnson, hè? En Upside Down. Ja. En die komt uit het jaar 2006. Dus we spelen vandaag met het jaar 2006.
1: Ja.
0: Dus helemaal in het officieel. Wat is de titel? Wie is de artiest? En is die voor of na het jaar 2006 uitgebracht? Yes. Dat antwoord willen van je hebben. Studioalf.nl/WhatsApp. Ja, en hoe klinkt die opdracht dan? Nou, die klinkt zo.

0: Bakker moeilijk vandaag, want ik ga geen stem laten horen.
1: Nee, maar hij is niet moeilijk hoor.
0: Nou, voor jou niet, maar misschien voor een ander wel. Want het had ook zomaar een andere track kunnen zijn. Mocht je misschien daarvan kunnen herkennen. Ja, de vraag is, hoe heet die artiest? Wat is de titel van de track en is die voor of na het jaar 2006 uitgebracht? Laat het weten, studioalf.nl/WhatsApp. Voor de goede orde, nog één keer de opdracht voor vandaag. En die klinkt zo.

Ik hoop je enigszins op een verkeerd spoor te brengen. Aan de andere kant hoop ik ook een goed antwoord binnen te krijgen. Want ja, ik wil ook gewoon iemand kunnen uitroepen tot dag, winnaar. En 3 stickers uitdelen. Moet je wel het antwoord goed hebben via de app. studio11.nl/WhatsApp. Titel en artiest voor of na het jaar 2006. En wellicht ben jij zo de dagwinnaar van de voor of de na.

alweer vergeten dat deze plaat was gemaakt door Sommieu, de Haagse band. Drive uit 2021 komt hij. Wel een lekker plaatje moet ik zeggen hoor, maar ja, je hoort hem weinig meer op de radio. Natuurlijk wel hier in de ochtendshow, waar je natuurlijk ook hoort de opdracht van... De voor of de na, het is een muziekkennisquiz die we proberen elke dag te spelen. Ja, de opdracht is... Wie is de artiest? Wat is de titel? En is die voor of na een bepaald jaar door uitgebracht? Nou, vandaag spelen we met het jaar 2006. En ja, hoe klinkt die opdracht dan? Daar heb ik ook een stukje van, een fragment daarvan. Even goed opletten.

0: En door geen stem te laten horen, probeer ik je een beetje op een verkeerd zijspoor te brengen. Aan de andere kant hoop ik ook jouw antwoord binnen te krijgen. En dan vooral een goed antwoord. Want we willen natuurlijk iemand uit kunnen roepen tot dag winnaar. En ook 3 stickers uitdelen vandaag. Richard Harreman, jij zei echt per definitie... Nee, ik weet het. Ik heb geen fout antwoord.
1: Ja.
0: Oké. Het had kunnen zijn... En dan pak ik een fout antwoord erbij van Gijs. Die zegt namelijk... Sing for the Moment van Eminem.
1: Ja.
0: En de Voor. Want voor het jaar 2006 gaat het om dat natuurlijk.
1: Ja.
0: Want ja, Eminem gebruikte de sample van...
1: Ja, en ze hebben ook nog wel eens regelmatig... Ik heb laatst toevallig nog een optreden voorbij komen... dat ze alle 2 op het podium stonden.
0: Eminem en...
1: En de artiest. Ja.
0: Oké. Okay. En maar wie is het dan volgens jou?
1: Ja, dat is Aerosmith met het nummer Dream On. Mm-hmm. Ja, die is voor in 2006...
0: Ja, er zijn wel heel veel mensen het mee eens dat het of Eminem of Aerosmith zou kunnen zijn. Zowel Noah als Koen als, even kijken hoor, De Nu. Oh, grappige naam, De Nu. Ja. Maar die zegt bijvoorbeeld Aerosmith, I don't want to miss a thing. Ja, dat is niet goed.
1: Nee.
0: En er zijn hier ook een aantal mensen die zeggen, ja, het is Aerosmith met Dream On. Daarna, dat is ook niet goed.
1: Nee, dat is, hoe kan je nou zeggen daarna?
0: Ja, ik kan er ook iets aan doen, Ries. Het staat er toch echt, Tim bijvoorbeeld, die zegt dat. Mm. Maar jij zegt Aerosmith Dream On voor het jaar 2006?
1: Ja.
0: Dat is goed. Dat zegt Ben ook via de app studioof.nl / WhatsApp. Dat is Dream On van Aerosmith uit 1979, zegt hij.
1: Dat is niet goed.
0: En Fleur daar uit Oude Wetering, die zegt... Ja, Aerosmith, Dream On en The Voor. Ook Sven die is het daarmee eens. En Milan ook. Dus we gaan gewoon 3x3 stickers uitdelen vandaag. Zowel uit, aan Fleur als Sven als Anouk. Mm-hmm. Want ze hebben het alle 3 goed. Dus van harte gefeliciteerd. Ja, jij zegt, dat is niet goed jaar 79.
1: 79 is niet goed.
0: Wat zeg jij dan?
1: Er zijn wel meerdere data waarop de plaat opnieuw is uitgebracht. Maar de originele uitvoering is uitgebracht in 1973.
0: Ja, heruitgaven in 76 en 93.
1: Ja.
0: En op 27 juni van 73 werd het nummer uitgebracht als de 3e single van het album. En dan is het debuutalbum genaamd Aerosmith. Ja. Dat is makkelijk.
1: Ja, dat is makkelijk dan, hè?
0: Maar 27 juni, mooie datum.
1: 27 januari ook trouwens.
0: Ja, maar 27 juni ben ik jarig. Dat vind ik een mooi verjaardagscadeautje op mijn 2e verjaardag. Oh nee, toen was ik in 73, was ik nog min zoveel.
1: Ja.
0: Nou, goed, in ieder geval van harte gefeliciteerd aan de 3 mensen die ik zojuist heb genoemd. Oftewel Fleur, Sven en Anouk. Jullie zijn de dagwinnaar van vandaag. En krijgen 3 stickers van ons. En daarmee sluiten we dit moment af. Hopelijk kunnen we morgen weer spelen, de Voor of de Na. Maar dat hoor je morgen wel in de ochtendshow. Wat je ook hoort in de ochtendshow, Richard Harreman. Is natuurlijk het nieuws uit de regio. Wat heb je er zo in zitten?
1: Het was afgelopen maandag weer zover. Er voerde een mega-jacht door Alphen.
0: Oh ja. En die had een bijzondere naam ook, hè?
1: Ja.
0: The Love Boat.
1: Zoiets, ja.
0: En daar is straks meer nieuws over in het nieuws uit de regio. Ook het nieuws uit de wereld. De hoofdpunten van de NOS. Komt eraan.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Oh, we gaan straks even snel door.
4: Het is een doelpunt, ja hoor.
5: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
3: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
6: Wij zijn erbij.
7: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
6: Jij bent erbij.
7: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
6: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
8: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
6: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
9: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
6: Vacature@studioalve.nl.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: De ochtendshow.
0: Hele goedemorgen, 3 minuten over 8 is het. De woensdagochtendshow, Studio Alphen en Kagebrazen. Tijd voor het nieuws. Dorald Megens, de NOS.
11: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het aantal vluchten op Schiphol gaat iets omlaag. Er komt een maximum van 478.000 vluchten. 20.000 minder dan nu. Gisteravond was er een debat over in de Tweede Kamer, waar ook bezorgde omwonenden waren.
12: Als jij in de nacht wordt wakker gevlogen, meerdere keren, en als jij juist op het moment dat je in slaap wil vallen, rond 11 uur... iedere keer vliegtuigen over je heen krijgt, en 's morgens om 5 uur weer, Dat is vreselijk.
11: Meerderheid is voor het nieuwe luchtvaartbesluit van het kabinet. Ook komen er nieuwe regels om geluidsoverlast en uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen. Ondanks een oproep van de minister van Volkshuisvesting handhaven de meeste gemeenten hun regels voor bewoners van vakantieparken. Dat blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Vanwege de krapte op de woningmarkt wil het kabinet permanent wonen op vakantieparken mogelijk maken. Toch hebben maar weinig gemeenten hun beleid na die oproep aangepast. De gemeente Amsterdam wil op korte termijn verder met een proef die mensen met een ernstige crackverslaving moet helpen. Die proef loopt al 12 jaar, maar de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de productie van de benodigde medicatie plotseling stopgezet. Onduidelijk is waarom, zegt deze Amsterdamse wethouder.
13: We zaten eigenlijk in de fase dat we zouden gaan testen met het medicijn, met de behandelmethode. Het is plotseling stilgelegd. En daarom vragen we ook aan de minister, help ons om duidelijkheid te krijgen. Waarom is die proef stopgezet en hoe kunnen we ook verder? Want het is echt nodig.
11: Het middel is niet regulier op de markt en het wordt speciaal voor het onderzoek bereid. Vorig jaar waren op 30 september de meeste mensen jarig, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. 44.000 mensen in Nederland vierden die dag hun verjaardag. September is überhaupt de maand met de meeste jarigen. Het weer, vanochtend veel zon, temperatuur 23 graden in het westen, mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws uit de regio dan krijg je van Richard Arreman. Ries, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het bijna 80 meter lange megajacht Love is maandag door Alphen aan de Rijn gevaren. Tientallen mensen stonden langs de Oude Rijn om het schip te bekijken. Met een breedte van 13,5 meter was het bij de smalste bruggen flink passen en meten. Medewerkers van de scheepswerf stonden met stootkussens klaar om schade te voorkomen. Het jacht vaart uiteindelijk richting Rotterdam voor proefvaarten op de Noordzee. Tijdens de werkzaamheden aan de Gouwerspoorbrug mogen fietsen op werkdagen tijdelijk niet mee in de Ernestprinsen tussen Alphen aan den Rijn en Gouda. Dat geldt van 6:30 tot 9:00 ochtends en van 16:00 tot 19:30 s'avonds. De maatregel gaat in vanwege de verwachte drukte. Buiten die tijden mogen fietsen wel mee. Op station Alphen staan tijdelijk extra dot-e-bikes en OV-fietsen. Drie vrijwilligers hebben afgelopen zaterdag een koninklijke onderscheiding gekregen tijdens een bijeenkomst in Zevenhoven. LG van Veen uit Nieuwkoop, EC de Bruin-Hassing uit Zevenhoven en Piet Kozijn uit de Leimuiden zijn benoemd tot lid in de orde van Oranje-Nassau. Ze kregen de onderscheiding voor hun jarenlange inzet als vrijwilliger binnen onder meer de kerk en het genootschap Stille Omgang. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Yes, Ries, dankjewel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Er zijn drie files op dit moment. Eén is de A12 Den Haag richting Utrecht. Daar zorgt een ongeluk voor vertraging tussen Zevenhuizen en Nieuwebrug. Er staat 11 kilometer. Je extra reistijd is daar 20 minuten. De weg is inmiddels weer vrij. Dus naar verwachting zal die file langzamerhand gaan afnemen. De A20 Hoek van Holland richting Gouda levert je een tijdverlies op van 5 minuten. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht 4 kilometer. En de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Er staat 3 kilometer tussen knooppunt Gouw en Nieuwekerk aan de IJssel. En daar is je vertraging ook 5 minuten. Hoe is het op het spoor? Hoe is het met dat onderzoek?
1: Nou ja, door technisch onderzoek rijden er geen treinen tussen Gouda en Den Haag Centraal. De treinen rijden weer normaal rond 8:30. Tenminste, dat is de verwachting. En dan heb ik er nog eentje voor je. Niet echt in onze regio, maar ik denk, pak hem toch even mee. Want door een defecte trein is er vertraging en rijden er minder treinen tussen Haarlem en Leiden Centraal. En dat duurt tot ongeveer 9:15.
0: Oké.
1: Het devies is dus gewoon weer, bekijk voor vertrek even de NS-reisplanning.
0: En zo is het.
14: Ochtendshow met Wesley Hoek.

0: Ja, Misty. En Patient Zero in de ochtendshow. Het is het deuntje van de week deze week. Oftewel, de plaat die net even wat extra aandacht krijgt. Afgelopen vrijdag door de heren van de nieuwe deuntjes uitgeroepen tot deuntje van de week. Ze vinden dat de beste plaat die is uitgebracht afgelopen vrijdag tijdens New Music Friday. Dus dan doen we daar ook gehoor aan geven. Oftewel, we draaien dan ook hier in de ochtendshow. Daarvoor ook Survivor en Burning Heart hier. Het is 7:15. Goedemorgen, woensdagochtend. Ja, zometeen over een uur, dan hopen we Justin Besseling van Kampen te verwelkomen hier in de studio. Mits zijn trein rijdt, hè? Want jij had het over die problemen tussen Haarlem en Leiden Centraal.
1: Ja, tussen Haarlem en Leiden Centraal.
0: Ja, dat is toch net even een trein die hij nodig heeft.
1: Ja, hoeft natuurlijk niet. Het kan ook zijn dat hij via Schiphol reist. Hè?
0: Ja, dat zou kunnen, dat hij van tevoren daar rekening mee heeft gehouden. Maar we hopen in ieder geval dat hij, in tegenstelling tot vorige week, dat hij toch hier

0: in de studio te vinden is.
1: Precies.
0: Die 10 minuten te laat, weet je wel. Dan hebben we er geen tijd meer voor. Dat vind ik ook zo zonde. Maar goed. En laten we ook even kijken naar wat er in het nieuws zit vandaag. Want in Waddinxveen, de politie heeft zondagavond een 17-jarige jongen uit Nagelen en een 20-jarige man uit Boskoop aangehouden na diefstal van een fatbike.
2: Oh.
0: Agenten vonden hen met de fiets op het parkeerterrein van de begraafplaats na een melding dat de fiets was meegenomen vanaf de Tesselschadelaan. Nou, ik ben niet zo bekend in Waddinxveen, maar dat schijnt daar een laan te zijn.
1: Okay.
0: Maar goed, die hebben ze opgepakt.
1: Hmm.
0: Dan berekening over extreme regen. Bij een bui van 200 milliliter in 48 uur zouden naar schatting 420 inwoners van Alphen aan de Rijn en 120 inwoners van Kagen-Brasem hun aansluiting op het wegennet verliezen. Het gaat daarbij om een scenario van Deltares, waarbij ondergelopen wegen, autoritten en de bereikbaarheid van hulpdiensten kunnen bemoeilijken. Daar hebben ze onderzoek naar gedaan. En dan tot slot nog Leimuiden. Daar gaat ondertussen het kaartspel op tafel, want het zit er weer aan te komen. Op vrijdag 23 en 30 oktober zijn er vanaf 8 uur 's avonds Bonaken Clinics in Café Keizer.
1: Oh.
0: Het wordt wel gezegd, ja, je moet je even vooraf aanmelden. Nee, dat hoeft trouwens niet. Je hoeft je niet aan te melden.
1: Oh.
0: Het Nederlands kampioenschap Bonaken volgt op 7 november. Tijdens de voorrondes betaalt de verliezer steeds een rondje. Oefenen kan dus ook voor je portemonnee helpen. Is in deze tijd van het jaar ook wel erg lekker.
1: Wel leuk, want het is oorspronkelijk bedacht in Leimuiden.
0: Ja, daarom. Het NK Bonaken gaat het dan om. En dat is ook wel leuk dat... weet je, als het goed is voor je portemonnee, is lekker. Want vandaag is namelijk de dag dat er 44.000 mensen en een beetje jarig zijn. Dat zijn de meeste op een dag. En sowieso zijn de meeste mensen in september jarig. Dus het was een hele dure maand na de vakantie, zo te horen. Zeg, Ries, jij hebt ook nog nieuws.
1: Ja, een 46-jarige Alphense politieagent zat voor de rechter vanwege een ongeval met een motorrijder bij de Koningin Julianabrug. De agent reed in juni vorig jaar met zijn politiebus over de middenstreep om de motorrijder tot stoppen te manen. Die moest hard remmen, botste tegen de politiebus en brak daarbij zijn kuit en scheenbeen.
0: Oei.
1: Het OM eist 80 uur taakstraf en een voorwaardelijke rijontzegging van 6 maanden.
0: Nou, dan kan die politieman of vrouw kan dan niet de straat op?
1: Nee.
0: Dat wordt dan veel bureauwerk op die manier.
1: Dat wel, ja.
0: Of als bijrijder kan natuurlijk ook, maar... dat hoop je niet als politieagent te veroorzaken. Ja, soms dan zit een ongelukje zomaar in het vat. Alleen, ja, is toch heftig.
1: Ja, ja. Goed. Tijdens de zitting benadrukte de advocaat van de agent dat hij contact heeft gehad met het slachtoffer. Die trouwens tijdens de zitting in de rechtbank aanwezig was. Volgens haar wil de motorrijder niet dat de agent alsnog gestraft wordt.
0: Oh, dat wil hij niet?
1: Nee.
0: Maar waarom is er dan een rechtszaak aangespannen, vraag ik me af.
1: Ja, door het OM.
0: Oh, door het... Oh ja, want daar wordt dan altijd onderzoek naar gedaan vanuit de politie zelf.
1: Ja.
0: Ja, precies. Ik zit ondertussen ook even te kijken, want er is ook wat leuk nieuws te melden. Alleen waar heb ik dat nou staan, joh? Dat is toch altijd...
1: Leuk nieuws heb je verstopt. Dat is niet echt de bedoeling, hè?
0: Nee, ik had altijd gehoopt dat het dan wel binnen bereikbaarheid was. Even kijken, hoor. Ja, ik kan geen twee dingen tegelijk zoeken.
1: Nee, ja, dat kan gebeuren. Daar moet je speciale soort hersenen voor hebben.
0: Ja, dat heb ik niet.
1: Ah,
0: ik heb wel ander nieuws trouwens.
1: Okay, ja?
0: Het gaat over de gehaktbal.
1: De gehaktbal of de gaktbal?
0: Nee, de gehaktbal.
1: Okay, ja? Ja, het is woensdag gehaktdag, hè?
0: Frikandel! Bal gehakt! Dat is de baron van Wassenaar.
1: Ja, woensdag gehaktdag.
0: Ja, is ook zo. En volgens het Nationaal Vleesonderzoek zegt ongeveer 95% van de Nederlanders vlees te eten. Vooral jonge mannen blijven vlees eten, terwijl meer dan de helft van de ondervraagden vindt dat het vlees te duur is geworden.
1: Mm-hmm.
0: Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van organisaties uit de vleessector.
1: Oh, oké.
0: Okay. Mm. Nou, weet je dat ook weer? Ja, ik heb hier wel ander nieuws. Het gaat over een nieuwe serie. Althans, ja, mevrouw die kijkt altijd vanuit het buitenland.
1: Ja.
0: Amerikaanse serie is het officieel. Want vandaag verschijnen de eerste 5 afleveringen van... Love is Blind Nederland.
1: Oh, zeg maar echt helemaal niks.
0: Het is een programma gepresenteerd door Nicolette van Dam en Bas Smit. Ze gaan nu als duo presentatie gaan ze aan de slag. Denk je eindelijk een keer naar je werk te gaan, zie je partner weer. Want het zijn natuurlijk partners van elkaar. 30 singles daten zonder elkaar te zien en mogen elkaar pas ontmoeten nadat ze zijn verloofd. En de eerste ring, daarna nog even kijken wie erbij hoort. Mm. En daarna trouwen. Dus je gaat eerst elkaar ten huwelijk vragen en dan is het... ben jij het?
1: Ik vind dat altijd zo listig, jongens.
0: Wat vind je listig?
1: Ja, weet je, je kent elkaar net en dan ga je trouwen.
0: Nou, je kent elkaar nog niet eens.
1: Nee,
0: want,
1: dat?
0: Het programma is zo opgebouwd. je kan zeg maar met elkaar daten, maar dat is dan met een muur ertussen.

0: En af en toe dan zie je wel een soort van silhouet eigenlijk van de andere persoon. Maar verder zie je niks. Dus je kent alleen elkaar stem. Je hebt alleen de gesprekken met elkaar gehad. Het is echt blind daten. Eigenlijk een soort van Tinder, maar dan hoor je elkaar stem wel.
1: Ja, en je kan niet swipen.
0: Je kan, je kan wel zo swipen dat je zegt van... we zijn aan het daten, maar het wordt toch niks. Ik ga toch voor de ander, want je gaat uiteindelijk met meerdere mensen ga je daten.
1: Maar het
0: voordeel is wel, je weet in ieder geval wel... dat zeg maar, op het account van Sanne zit niet ene Henk.
1: Nee, oké. Okay, ja.
0: Want je hoort zijn stem.
1: Ja,
0: dus dat stem. Is dan in dat geval haar stem inderdaad. Ja, ja. En vandaag de eerste 5 afleveringen dus online van Love is Blind.
1: Ja, nou leuk.
0: Het heeft me nou nooit getrokken om daar mee te doen. Ook niet toen ik vrijgezel was. Tot zover dit nieuws. Zometeen natuurlijk nog meer nieuws. Ook muziek van de Lambada. Van Greg Salto en Kaoma. Maar dan de 3000 versie. Die ga je zo meteen horen.
1: Okay.
0: Ja, Lambada 3000 heet dat ding. Maar hier is Shepard hier. En hey, Geronimo.

0: ja, de Lambada, nou. Maar dan de 3000-versie. Gregor Salto en Kaoma hier in de ochtendshow van Studio Alphen en Kagebrazem. Zometeen in de ochtendshow. Gaan we weer spelen waar of niet waar. We krijgen weer drie stellingen van Thijs van der Dussen. Speel mee via de app studioalf.nl/WhatsApp. En ook het nieuws uit de regio komt er zo meteen aan. Wat heb je erin zitten zo, Ries?
1: In Alphen aan den Rijn komt binnenkort een proef met zogenoemde containertuintjes.
0: Containertuintjes? Krijgen we allemaal een container in de tuin?
1: Nou, ik ga het zo uitleggen.
0: Oké, dat zometeen bij het regennieuws. Eerst tijd voor de hoofdpunten van de NOS. Oftewel, het nieuws van 8:30.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Tweede Kamer steunt nieuwe regels van het kabinet voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Het maximum aantal vluchten per jaar gaat met 20.000 omlaag. En ook mogen er 's nachts veel minder vliegtuigen de lucht in. De meeste gemeenten blijven het wonen op vakantieparken verbieden, ondanks een oproep van de minister van Volkshuisvesting om daar soepeler mee om te gaan. Dat blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Bijna driekwart van de instellingen van de Europese Unie laat zijn mail via servers van Amerikaanse bedrijven lopen. Dat terwijl de Europese Commissie zich zorgen maakt over de afhankelijkheid van Amerikaanse big tech. Het weer, vanochtend veel zon. Het wordt 23 tot 28 graden vandaag. Later meer bewolking en vanavond buien.
0: Zeg het tegen Ries. En gisteren had ik het er nog over op de radio. Ik wil niet eten tijdens de ochtendshow, want dan krijg je dit namelijk.
1: Ja, ja.
0: En ik stop 10 seconden geleden stop ik een koekje in mijn mond.
1: Ja, moet je niet doen.
0: Dat is niet handig.
1: Niet droge zooi.
0: Ja. En dat niet alleen, maar überhaupt om te eten. Nou, goed. Ries, het is aan jou. Neem het over.
1: Je hebt nog een minuutje respijt, dus goed.
0: Zo is het. Het nieuws uit de regio. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Op het stationsplein in Alphen aan den Rijn is afgelopen zaterdag een man aangehouden. Volgens de politie schreeuwde hij en gooide hij met fietsen. Ook spuugde hij meerdere keren richting agenten. De man werd op het perron aangetroffen en vanwege zijn onvoorspelbare gedrag meegenomen. Hij verzette zich daarbij hevig. De politie moest hem fysiek onder controle brengen. De man is vervolgens ingesloten. In Alphen aan den Rijn komt binnenkort een proef met zogenoemde containertuintjes. Rond ondergrondse afvalcontainers worden plantenbakken geplaatst in de hoop dat inwoners minder afval naast de containers zetten. De gemeenteraad heeft donderdag met de proef ingestemd. In Amsterdam zorgden vergelijkbare tuintjes voor een flinke afname van afval naast de containers. Ook wordt gekeken naar de kosten en het beheer. Voetbalnieuws dan uit Kagebrazem. MMO heeft met 2-3 gewonnen van Kikkers 69 en staat met 6 punten uit 2.

0: wedstrijden, derde in de vijfde klasse A. EMM 21 verloor met 3-0 van DCG en staat zesde in de tweede klasse B. Wouw Brugge ging thuis met 1-2 onderuit tegen Woerden en staat daardoor twaalfde. Roak verloor met 3-0 van AT-AVV en staat elfde in de vierde klasse B. En tot zover het nieuws uit de regio. Is je koekje op?
1: Nee, het koekje is op. Ik hoop alleen dat alle resten ook weg zijn. We gaan het gewoon proberen. Dankjewel, Ries. De verkeersinformatie van de ANWB. 6 meldingen op dit moment. Bijna 3 kwartier in totaal. Je krijgt van mij het langste. Duren 5 minuten of langer. 5 minuten exact staat er op de A4. Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwemeer staat 6 kilometer. Een tijdverlies van bijna 10 minuten op de A12. Den Haag richting Utrecht. Tussen Zevenhuis en Reeuwijk 5 kilometer. En 7 kilometer staat op de A12. Den Haag richting Utrecht. Maar dan tussen Woerden en de Meern. Je doet daar 10 minuten langer over. Tot slot de A20. Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en knooppunt Gouwen, 7 kilometer. En daar is je tijdverlies ook 10 minuten. Hoe is het op het spoor?
0: Ik heb een klein dilemma, want er wordt nog steeds aangegeven op de website van de NS dat er door technisch onderzoek geen treinen rijden tussen Gouden en Den Haag Centraal.
1: Ja.
0: Maar er staat eronder, de treinen rijden weer normaal rond 8:30. En je ziet het nu, het is 8:53 en er is nog geen update geweest. Dus...
1: Nou, dan gaat het waarschijnlijk iets langer duren.
0: Dan gaat het waarschijnlijk inderdaad iets langer duren. En ja, door een defecte trein is er vertraging tussen Haarlem en Leiden Centraal. Er rijden er ook minder treinen en dat duurt allemaal tot ongeveer 8:15.
1: Mocht Justin Besseling van Kampen zitten te luisteren. Laat even van je horen of dat je op tijd bent deze ochtend. Want dat vinden we wel fijn om te weten. Want ja, we hopen hem over toch wel een 3 kwartier hier te ontvangen in de studio.
0: Zeker.
1: De cultuurtips hoor je zo, want het is cultuurdag op woensdag. En ook zometeen waar of niet waar. Speel mee via studio11.nl/WhatsApp. Geef antwoorden op de stellingen van Thijs. En wellicht ben jij zo de dagwinnaar en krijg jij 3 stickers van ons. Nou... Nogmaals, studio11.nl/WhatsApp. Waar of niet waar, komt eraan. Ook Miley Cyrus, Flowers. Nou, dat is Flower.

0: nieuws in het achterhoofd van de Telegraaf vandaag. Op de voorpagina koppen ze namelijk dat de bloemenbranche het moeilijk heeft. Ja. Vrezen namelijk flinke schade door de geplande btw-verhoging van 9% naar 21% op een bloemetje. Het kost nu al €25 per bos.
1: Ja.
0: Dat staan als die 21% er...
1: Dat zijn dure goedmakertjes.
0: Nou, niet bovenop komt, maar van 9 naar, 25, naar 21. Ja. Wat zei je?
1: Dat zijn dure goedmakertjes, zo'n bosje bloemen dan.
0: Nou ja, en ik ben ook heel benieuwd wat het gaat kosten dan bij een pompstation. Want die zullen dan ook niet meer zo goedkoop zijn. Ja, daar word je niet vrolijker van natuurlijk. Terwijl, zeg, heb je bloemen, wordt vaak gezegd. En dat moet ook zorgen voor de glimlach. Maar ja, de koper die heeft een wat mindere glimlach op dat moment.
1: Zeg het met bloemen, de volgende keer kom je alleen een steel aan, want jij bent blut.
0: Of een bosje doornen.
1: Precies.
0: Goed, dat wat betreft de flowers van Miley Cyrus, ook You Sure Do van Strike, hoorde je hier in de ochtendshow. Ja, het is er weer tijd voor hoor, waar of niet waar, we gaan er weer spelen. Drie stellingen krijgen we zo meteen te horen van Thijs van der Dussen. En jij kunt daarop antwoorden met waar of niet waar. Gaan we ook doen hier in de studio, maar we hopen vooral ook jouw antwoorden binnen te krijgen. Studioalf.nl, schuin WhatsApp, zet in je bericht 1, 2 en 3 erachter waar of niet waar. Zo weten we ook welk antwoord bij welke stelling hoort. En dan kunnen we het goed controleren. En als je alles goed hebt, kunnen we jou dan ook uitroepen tot dag, winnaar.
1: Dat zou mooi zijn.
0: Daar verleiden we je toe. Want we hebben ook drie stickers die voor je klaar liggen, dus die willen we graag aan je uitdelen. Studioalf.nl, schuin WhatsApp, geef antwoord op waar of niet waar. Ben je er klaar voor, Ries?
1: Ja hoor, kom maar op.
0: Ik ook. Thijs, kom maar op.
2: Ja, welkom bij een nieuwe ronde van Waar of Niet Waar. We beginnen bij stelling nummer 1. En die luidt als volgt. De eerste stoomlocomotief reden sneller dan 100 km per uur.
0: Tjoeke tjoeke toetoet. Nou ja, tjoeke tjoeke tjoeke. Krijg je dan. Veel stoom kwam er altijd vanaf.
1: Ja, ja. Ja.
0: Maar reed die 100 km per uur de eerste stoomlocomotief? Waar of niet waar?
1: Ja, ik vind het een lastige. Ik ga voor niet waar.
0: Jij gaat voor niet waar. Ik weet wel dat hij hier heel lang over deed om uiteindelijk bij die 100 kilometer te komen. Mocht hij dat altijd niet rijden.
1: Ja.
0: Dat was natuurlijk net als een dieselauto. Het duurt altijd even voordat hij op stoom is gekomen. Ik denk toch wel dat hij, dat hij toch wel richting de 100 zou hebben gekund, hoor.
1: Prima.
0: Waar of niet waar, wat denk jij? Studioalf.nl/WhatsApp. De eerste stelling was dat. Dit is de tweede.
2: Stelling nummer 2. Een mier kan langere tijd leven nadat zij zijn kop heeft verloren.
0: Een mier kan een langere tijd leven ondanks dat hij zijn kop heeft verloren. Waar of niet waar? Als een kip zonder kop.
1: Ja.
0: Wat denk jij, Ries?
1: Ja, weet je, ik moet dan in één keer weer denken aan die tekenfilm die je in de jaren 90 had. Burks heette die, geloof ik. Dat in één keer iemand...
0: Is dat van Bugs Bunny?
1: De kop eraf was. Nee.
0: Oh, dat is alweer...
1: Ik zeg niet waar.
0: Jij zegt niet waar. Ja, ik twijfel.
1: Ja.
0: Ik heb het eigenlijk nog nooit gezien. Ik ga voor de zekerheid ook maar voor niet waar.
1: Oké.
0: Ja. Hebben we nog één stelling over. Dat is natuurlijk de derde. En die klinkt als volgt.
2: En stelling nummer 3. Er zijn meteorieten gevonden die ouder zijn dan de aarde zelf. Waar of niet waar?
0: Ja, althans, zolang we weten dat de aarde bestaat natuurlijk. Want het kan misschien wel langer bestaan dan dat wij weten. Maar zijn er meteorieten die ouder zijn dan de aarde? Waar of niet waar?
1: Ja, ik zeg waar.
0: Jij zegt waar. Ik denk ook wel dat het waar is. Ik bedoel, als we het over ontstaan hebben. Ontstaan van bestaan. Dan hoort dat er ook wel bij, lijkt mij. Maar goed. Ja, ik zeg ook waar.
1: Oké, nou, mooi.
0: Hebben we drie stellingen gehad? Gaan we ze nog één keertje herhalen, want dit zijn ze voor vandaag.
2: Ja, welkom bij een nieuwe ronde van Waar of Niet Waar. We beginnen bij stelling nummer 1. En die luidt als volgt. De eerste stoomlocomotief reden sneller dan 100 km per uur.
0: Ja, waar of niet waar?
2: Stelling nummer 2. Een mier kan langere tijd leven nadat zij zijn kop heeft verloren.
0: Waar of niet waar?
2: En stelling nummer 3. Er zijn meteorieten gevonden die ouder zijn dan de aarde zelf. Waar of niet waar?
0: Zo is het. Waar of niet waar is de vraag. Wat denk jij? Zet in je bericht 1, 2 en 3 daarachter waar of niet waar. En stuur het in via studioalf.nl/WhatsApp. Wellicht, als jij alle antwoorden goed hebt, ben jij zo de dag winnaar. En krijg jij drie stickers van ons. Moet je wel even meespelen. Studioalf.nl/WhatsApp. Zometeen naar Jamie Miller en Babydoll. De antwoorden van Thijs van der Dussen op waar of niet waar.

0: Jamie Miller, Babydoll, in de ochtendshow van Studio Alphen Kagen Brazem. Ik moet nog heel even de antwoorden naar mezelf sturen, want dat zijn de antwoorden van Thijs. Ja, voor de mensen die denken, hoezo antwoorden? Ja, ik krijg altijd de vragen en antwoorden van Thijs opgestuurd.
1: En dan weet jij dus gewoon al het antwoord als je antwoord gaat geven? Nee,
0: dat is dus wat ik wilde zeggen. Ja, ja. Dat doe ik dus niet.
1: Okay,
0: nee, ik wil wel met het spel meespelen en dan wil ik mezelf ook kunnen verrassen. Vandaar dat ik het ook heel vaak gewoon fout heb. Mm. Maar dat is wel een beetje het verhaal. Maar dat is gelukt. Dus ja, ik heb mooi. Ze nu. Kunnen we de antwoorden even doornemen?
1: Graag zelfs.
0: Van waar of niet waar. Het is eigenlijk een soort van kennisspel wat we spelen. Maar dan naar aanleiding van de stellingen van Thijs van der Dussen. En die heeft hij zojuist aan ons gesteld. Wij kunnen daarop antwoorden met waar of niet waar. Jij kunt dat ook doen via de app studioalf.nl/WhatsApp. En ja, we hopen uiteindelijk dat je de antwoorden dan ook goed hebt. Want dan kunnen we 3 stickers uitdelen en de titel dagwinnaar. En dat wil je, dus studioalf.nl/WhatsApp. Hopelijk heb je je daar gemeld. Want dan heb je antwoord gegeven op onder andere stelling nummer 1.
2: Ja, welkom bij een nieuwe ronde van Waar of Niet Waar. We beginnen bij stelling nummer 1. En die luidt als volgt. De eerste stoomlocomotief reed sneller dan 100 km per uur.
0: Ja, reed die al zo hard, die eerste stoomlocomotief? Is dat waar of niet waar volgens jou, Richard Harreman?
1: Ik zei niet waar.
0: Jij zei niet waar. Ik denk wel dat hij toch die 100 km had kunnen halen. Deed hij dan wel heel lang over, maar goed, dan was hij al bij het eerstvolgende station.
1: Ja, precies.
0: Maar wat is het antwoord, Thijs? Is het waar of niet waar?
2: Zijn we aangekomen bij de antwoorden? Begin ik bij stelling nummer 1. Die is niet waar. Nee, de eerste locomotieven waren relatief langzaam. Gered van 100 km uur werd pas veel later in de ontwikkeling van spoorwegen bereikt.
0: Ik had toch even naar het Spoorwegmuseum moeten gaan om die kennis te nemen. Maar eerste puntje voor Richard Harreman is binnen. Ik hoop ook voor jou. Misschien heb je wel ook het tweede puntje weten binnen te halen. Moet je wel het antwoord goed hebben. En dat gaat dan om de volgende stelling.
2: Stelling nummer 2. Een mier kan langere tijd leven nadat zij zijn kop heeft verloren.
0: Ja, voor de duidelijkheid. Een mier gaat het om. Ja, Thijs is nog een beetje verkouden. Dus als hij het zegt, dan is het een dier. Een dier. Een mier is ook een dier. Dus dat is wel waar.
1: Ik geloof niet dat dit waar is.
0: Dat hij niet zonder kop kan verder leven.
1: Nee, daar geloof ik niks van.
0: Nou, we gaan het horen. Ik denk namelijk ook dat het niet waar is. Is het waar of niet waar, Thijs?

0: het allereerste in wat ooit heeft bestaan. Maar zijn er ook nog meteorieten te vinden die ouder zijn dan de aarde.
1: Ja.
0: Waar of niet waar? Richard Harman?
1: Ik zei waar.
0: Jij zei waar. Ik denk ook dat het waar is. Ja, Thijs, maak ons los. Is het waar of niet waar?
2: En stelling nummer 3 is waar. Ja, sommige meteorieten bevatten materiaal dat al bestond voor de vorming van de aarde. Ongeveer 4,6 miljoen jaar geleden.
0: Hoeveel? 4,6 miljoen?
3: Nou, dat lijkt me niet. Ik denk 4,6 biljoen, denk ik eerder.
0: Ja, nou ja. Of biljard.
3: Of miljard, sorry. 4,6 miljard.
0: En biljard.
3: Dat is weer wat anders.
0: Dat is wat anders, hè. Goed, antwoord had moeten zijn dus waar. Weten wij inmiddels wat alle antwoorden zijn op de stellingen. Ja. De volgorde had moeten zijn...
3: Niet waar, waar, waar.
0: Niet waar, waar, waar. Nou, ik ga de appjes er eens even bij pakken. Niet waar, waar, waar. Niet waar, waar, waar. Ja, ik probeer het in mijn hoofd te prenten... zodat ik tussen alle foute antwoorden even door kan scrollen. Want dan kom ik een naam tegen van Boris. En Boris zegt in de app niet waar, waar, waar.
3: Hey.
0: Dat is goed, hè?
3: Ja, die hebben drie stickers.
0: Wat zeg je dan?
3: Die krijgt 3 stickers.
0: Krijgt die 3 stickers?
3: Ja.
0: Zoveel heb ik het niet, joh.
3: Jawel, heb je net gezegd.
0: Ja, dat is waar. Hé, hey Boris, van harte gefeliciteerd. Lekker bezig, man. Het betekent dat je niet alleen maar de 3 stickers krijgt... maar ook de dagwinnaar bent van vandaag. Woensdag 30 september 2026. Waar of niet waar? Nou, dit kun je ook weer in je dagboek schrijven. Morgen kun je er opnieuw kans op maken.
3: Ja.
0: 8:45 spelen we hem, waar of niet waar. En dan maak je opnieuw kans op de titel dagwinnaar. Maar dan van 1 oktober. De allereerste van oktober kun je zijn. En ook de 3 stickers die hier op je liggen te wachten, die gaan wij aan je uitdelen. Ja, en Boris, voor jou nog even. Stuur even een appje naar studioalf.nl/WhatsApp met daarin je adres. Want dan kunnen we die stickers ook naar je opsturen.
3: Zeker.
0: Zo spannend is het niet, hoor. Ik wilde hem een applaus geven, maar ik krijg hier een heel spannend muziekje. Gaan we iets spannends doen, Ries, dat je weet?
3: Geen idee.
0: Nee, ik ook niet. Even applausje dan. Applaus. Gefeliciteerd, Boris. En plak ze ergens waar... wat zou een leuke plek zijn eigenlijk om ze te plakken?
3: Ja, geen idee.
0: Je laptop?
3: Kan, ja.
0: Of protrommeltje.
3: Kan.
0: Of achterkant van je telefoon. Hij is wel groot, hoor. Dus ik, de voorkant lijkt me ook niet zo'n goed idee. Nee, want dan kan je niks meer zien op je telefoon. Heb jij stickers eigenlijk?
3: Nee, ik heb geen sticker, nee.
0: Nou, daar krijg je ook nog een sticker van.
4: Ja,

0: Space van Ella Eyre in de ochtendshow. Ja, ondertussen heb ik hier je bezoek. Ja. Niet alleen jij bent er, Richard Harreman, nee. Maar ook hij is er, hoor, Justin Besseling van Kampen. Hey,
1: Justin. Hey, goedemorgen.
0: Het is je gelukt om de trein te halen vandaag.
1: Nou, ik dacht ik neem 3 treinen eerder om hier een beetje op tijd te komen.
0: Oh, 3 treinen?
1: Ja.
0: Hoe laat ben je weggegaan? Een uurtje of 6 of zo?
1: Nee, ik had een trein van iets over 8.
2: Ga je via het traject Haarlem Leiden Centraal of dat niet?
1: Ja.
2: Ja.
0: Oké. Okay.
2: En heb je nog last gehad van die defecte trein?
1: Nee.
2: Oh, apart.
0: Nou, dat is mooi, toch?
2: Ja. Goed, er wordt wel gezegd, er is vertraging, er rijden minder treinen. Dat zou duren tot 8:45 en dat is nog steeds aan de hand.
0: Dus. Nou ja, misschien...
2: apart.
0: Nou ja, is het zijn geluk dat die trein eerder...
2: Vorige week was precies hetzelfde verhaal. Toen zijn we ook gewoon de complete trein uitgevallen. En toen kwam die ook in één keer binnenzetten.
0: Nee, dat
2: was
0: wel laat, hè. Maar...
1: Ik moet ook wel zeggen dat de trein naar Alphen behoorlijk stampvol zat, hoor. Dus ik denk wel dat de trein was uitgevallen.
0: Dan moet je blij zijn dat je in ieder geval plekje had dan.
1: Ik had geen plekje, ik moet blijven staan.
2: Oh.
0: Waar stond je?
1: Tegen een deur. Zo heel cool te leunen.
2: Ja, oh ja.
0: Rechtsvoor, toch?
1: Ja,
0: precies. Dan kon je hem daar vinden. Mocht je iemand bij de deur rechtsvoor hebben gezien, dan was het Justin.
2: Ja, precies.
1: Ja.
0: We hebben ook ander bezoek vandaag. Want eerder hebben we hem al een keer gehoord. Toen hoorden we hem door een appje wat was binnengekomen via de app studio11.nl/WhatsApp. Hoi, wie ben jij?
3: Fik,
0: ja, die naam die herken ik nog wel, Fik. Fik, jij vertelde toen via dat appje van ik vind het heel leuk om radio te luisteren, maar ook bij de radio te komen. Ja, zei je toch? Ja. Wat vind je zo leuk aan radio?
3: Mensen gaan en dan schud ik ze. Dat kindje zit toch niet op de radio?
0: Nee. Maar wil je ook later bij de radio werken dan? Ja? Echt waar? Dus als ik op een gegeven moment heel oud ben, dan sta jij hier?
3: Ja.
0: Oh, nou, dat spreken we dan af. Duurt nog wel heel lang, maar hoe oud ben jij nu?
3: 4.
0: Oh, dan alle tijd. Als jij uiteindelijk oud genoeg bent, dan ben ik ook oud genoeg om dan met pensioen te gaan en dan mag jij op de radio.
3: Ja.
0: Laten we dat afspreken. Maar we kunnen nu alvast een heel klein beetje radiootje spelen, Fik. Want jij vindt een liedje heel leuk om te luisteren, toch?
3: Ja.
0: Wat vind jij heel leuk? Ja, je wijst naar een plaatje. En dat is een plaatje van, hoe heet zij?
3: Roos.
0: Juf Roos, hè? En dan heb je een liedje en dat heet dan de... De wielen van de bus wil je heel graag horen. Nou, die heb ik toevallig hier klaarstaan. Want mijn dochtertje luistert dat ook regelmatig. Dus dat vinden we dan leuk om af en toe wel eens te horen.
1: Ik vind het ook echt een banger. Ik vind dat je goede smaak hebt, Fik. Het is echt een goed nummer.
0: Nou, dat
1: echt goed uitgekozen.
0: We kunnen het allemaal meezingen ook. Hè? Het is heel herkenbaar. Dus
1: ja,
0: dat
1: gaan we ook doen.
0: Ja, nou, dat gaan we ook zeker doen. En het leuke is ook, jij bent hier nu toch? Wil je hem ook zelf gewoon instarten? Want je vroeg net hoe met al die knopjes hoe dat dan precies zit. Maar jij kan een knopje instarten waardoor het liedje dan ook te horen is op de radio. Zullen we dat gaan regelen? Ja? Dan ga ik hier even dit schuifje openzetten. Want anders horen we het niet. Horen we het niet? Ja, ik heb ook nog genoeg te leren, hoor, Justin. Dus kijk me niet zo aan, alsjeblieft.
1: Articulatie.
0: Zo is het. En als jij op dit knopje drukt, Fik, dan gaat hij starten. Dus doe maar. Wauw!

0: Ja, je zit af en toe een beetje mee te zingen en te babbelen natuurlijk. Ja, en dan is het liedje ineens afgelopen. Maar dit is gewoon de allereerste keer dat Fik iets op de radio heeft laten horen. En dat op een 4-jarige leeftijd. Dat is ongelooflijk, toch? Dat is een grote carrière staat er
1: zeker,
0: voor de deur.
1: Zeker, jong geleden, oud gedaan, nou, zeggen ze. Nou, dat wordt wat, hoor.
0: Toen we zijn allemaal zo begonnen. En ik hoorde net ook, hij heeft een eigen radiostation via de babyphone. Dus oh, ja. Papa die kan thuis heel veel radio luisteren van Fik. Nou, zo zijn de meesten begonnen van ons. Dus,
1: zeker.
0: Ja. Zeg, nou, zometeen in de ochtendshow dan Justin natuurlijk met de cultuurtips. Want het is cultuurdag vandaag bij Studio Alf in Karebrazem. Heb je heel wat moois meegenomen, neem ik aan, toch?
2: Ja, ik heb weer heel wat moois meegenomen, zeker.
0: Nou, dat is tof. Dan gaan we daar zometeen naar luisteren. En Ries.
3: Ja.
0: Natuurlijk ook zometeen het nieuws uit de regio. Wat zit erin?
1: Opluchting onder omwonenden omdat een ondernemer zijn plannen moet aanpassen.
0: Oh.
1: Ja.
0: Nou, dat zal voor de ondernemer flink wat werk kosten. Maar voor de omwonenden toch wat meer opluchting.
1: Zeker.
0: En dat zometeen in het nieuws uit de regio. Ook het nieuws van 9 uur. De hoofdpunten van de NOS. Het komt eraan.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
5: Oh, we gaan straks even snel door.
6: Het is een doelpunt, ja hoor.
7: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
5: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
6: Hij schiet hem in het doel.
8: Wij zijn erbij.
6: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
8: Jij bent erbij.
6: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
8: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
9: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
8: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
10: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
8: Vacature@studioalve.nl.
4: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: De Ochtendshow.
0: Hele goedemorgen, de Ochtendshow, Studio Alf en Karebrazem. Het is 8:04, tijd voor het nieuws. Door het NOS.
12: Door Almegens met het NOS-journaal. De politie heeft nog 2 verdachten aangehouden voor het geweld in Overasselt. Het zijn mannen van 24 en 25 uit Amsterdam. Verdachten zijn maandag opgepakt. Tegelijkertijd zijn er ook doorzoekingen geweest in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam. En daarbij zijn ook vuurwapens en telefoons en laptops in beslag genomen. Begin deze maand kwamen een grote groep mannen 's nachts naar het huis van Jan G. in Overasselt. Die wordt verdacht van drugshandel. De beveiliger van het huis werd doodgeschoten. 2 agenten raakten gewond. De spoorvakbond VVMC wil dat er meer wordt gedaan om personeel in de trein te beschermen. Ze hebben steeds vaker te maken met agressieve reizigers. Ook worden de incidenten steeds erger, zegt de vakbond.
13: We hebben nu 2 keer binnen een half jaar meegemaakt dat er een hoofdconducteur bewusteloos is geslagen. Dat was voor ons absoluut de druppel om ons ook weer te melden bij NS en te zeggen, je moet iets doen. Want dit loopt helemaal gierend uit de klauwen op deze manier.
12: VVMC heeft een brandbrief geschreven. De bond roept de politiek op om snel maatregelen te nemen. Als het aan de Britse premier Burnham ligt, sluit zijn land zich weer aan bij de EU. Dat heeft hij gezegd in een interview bij de BBC.
14: I am very clear and I will say this bluntly. Brexit has caused more harm than good. I would like to see Britain rejoin in my lifetime, so there's no point me saying otherwise. But it's not necessarily the case that that is now.
12: Volgens hem heeft Brexit voor meer problemen dan oplossingen gezorgd. Burnham zei niet op welke termijn hij een terugkeer bij de EU ziet zitten. Na ruim 100 gezondheidsklachten van bezoekers heeft pretpark Six Flags bij Los Angeles een achtbaan permanent gesloten. Bezoekers zeggen dat ze tijdens een ritje hersenletsel hebben opgelopen. Volgens CNN waren er meer dan 10 meldingen van ernstige verwondingen. 2 mensen zouden zijn geopereerd na een hersenbloeding. Het weer, veel zon vanochtend. Het wordt 23 graden in het westen, mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: En van de NOS schakelen we terug naar de studio. Daar zit Richard Harreman en heeft het nieuws voor je uit de regio. Goedemorgen, Ries.
1: Goedemorgen. Woningzoekenden in Alphen, Nieuwkoop en Kaag-en-Brazem hoeven voorlopig niet bang te zijn dat ze hun opgebouwde wachttijd verliezen als ze te laat betalen voor hun inschrijving. Holland-Rijnland heeft besloten de regel die op 1 september werd ingevoerd terug te draaien. Niemand is vanwege een betalingsachterstand uitgeschreven. Op 15 oktober wordt definitief besloten over het terugdraaien van de regel. Burgemeester Erik van Heiningen heeft de daders van de vernieling aan het Kabouterbos in Alphen aan de Rijn gewaarschuwd. Tijdens de gemeenteraadsvergadering zei hij dat gemeente, BOA's en politie er alles aan doen om het bos te beschermen en de daders te pakken. Het kabouterbos werd maandag voor de derde keer in 2 maanden tijd vernield. Camera's plaatsen is volgens de gemeente vanwege de regels op de privacy geen mogelijkheid. Naast de buren in Reenstaterwoude zijn opgelucht dat een ondernemer zijn plan voor 10 appartementen in een voormalig hotel moet aanpassen. Omwonenden vrezen vooral parkeeroverlast omdat veel woningen geen eigen parkeerplek hebben. De gemeenteraad deelt die zorgen. De ondernemer vindt het jammer omdat 8 van de 10 appartementen bedoeld waren voor sociale verhuur. Hij moet nu opnieuw naar de tekentafel. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Yes, Ries, dankjewel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. 23 minuten zijn er nog over. Er zijn nog 2 meldingen te melden. De A12 Den Haag richting Utrecht heeft eerder deze ochtend een ongeluk plaatsgevonden. Tussen Gouda en Woerden staat er 9 kilometer en de vertraging is inmiddels teruggelopen naar 10 minuten. Dan de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Nieuwebrug en de Meern staat 14 kilometer. En daar is er vertraging 15 minuten, dus dat gaat nog even duren daar. Hoe is het op het spoor?
1: Ja, ik heb nog steeds 1 melding. Door een defecte trein rijden er minder intercities tussen Haarlem en Leiden Centraal. En dat duurt allemaal tot ongeveer 10:15. Dus hou voor vertrek even de NS Reis-app in de gaten.
11: De Ochtendshow met Wesley Hoek.

0: Marianne van Fontaine's DC in de ochtendshow. Ook Repeat It van Martin Garrix en Ed Sheeran. Repeat It van Martin... Ja. Ik denk, ik maak een grapje, maar dan schrijf ik weer over mijn woorden. Dat is ook niet handig, hè? Martin Garrix, Ed Sheeran en Repeat It in de ochtendshow. Zeg, 16 over 9 is het woensdag 30 september vandaag. Justin, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Zullen we eens even een liedje doen?
1: Zeker.

0: Justin Besseling van Kampen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Ja, ik zou hier nog even een korte versie op maken. Dat is nog even niet gelukt. Maar dat gaan we wel even binnenkort regelen, want het is wel lang.
1: Ja, het is wel lang, hè?
0: Ja, maar wel leuk. Want ja, uiteindelijk tover je ook het een en ander uit je hoge hoed.
1: Zeker.
0: Want ja, dat doe je elke week tijdens dit moment, hè. Het moment waarin we de cultuurtips bespreken. Oftewel de activiteiten in de culturele sector in Alphen aan de Rijn die er deze week staan te gebeuren. Ja, dat niet alleen. Je hebt nog veel meer vandaag. Maar laten we toch even beginnen met die cultuurtips.
1: Ja, dat is goed. Want heb je zin in muziek, ontmoeting of misschien zelfs een dansje, Wesley? Dan zijn er de komende dagen weer leuke dingen te doen in Alphen. Want morgen, woensdag 30 september, verandert het theatercafé van Castellum voor het eerst in Maak het mee danscafé.
0: Ja.
1: Annelies heeft erover verteld.
0: Klopt inderdaad.
1: Het is een gezellige middag en avond waar muziek, herinneringen en dans samenkomen. Je kunt lekker bewegen, luisteren naar muziek van toen en nu, herinneringen ophalen of gewoon aanschuiven voor een praatje. De DJ's van Plaatjes Vullen Gaatjes zorgen voor de muziek en maken er met vintage meubels, tafelkleedjes en schemerlampen echt een nostalgische plek van. Dus dat is super tof. Donderdag 1 oktober kun je naar de Oudshoornse Kerk voor een avond vol klassieke muziek. Drie jonge muzici spelen daar samen prachtige stukken voor piano, viool en cello. En op het programma staat muziek van Beethoven, Schönberg. Nou, allemaal mooie dingen dus. En dan de Kinderboekenweek, want dat is het ook net.
0: Ja.
1: En zondag 3 oktober geeft de Harmony Artie Alf een speciaal Kinderboekenweekconcert in het Castellum. Het thema van dit jaar is Spot aan. En dat betekent alles draait op het podium. 9 jonge solisten, veelal onder de 20 jaar, spelen samen met het orkest. En voor de meesten is dat zelfs hun eerste optreden met een orkest. Je hoort een afwisselend programma met pop, musical en de klassieke muziek. Het concert begint zaterdag om 3 uur in de kleine zaal van Castellum en duurt ongeveer 75 minuten. Maar er is meer, want vanaf 2 uur begint in de foyer een programma voor kinderen. Je kunt een eigen boekenlegger pimpen, een boekenkaft ontwerpen of lekker met een boek en limonade neerploffen. En na het concert, dan gaat het feestje verder met het kinderboekenbal. Geopend door de dansers van D-Beats. Dus kortom, muziek, dans, boeken en vooral veel doen. Genoeg te beleven dus deze week in Alphen. En voor meer cultuurtips kijk je natuurlijk op www.kabas.nl of hou de socials in de gaten. @ikbenkabas. En hoe schrijf je dat nou ook alweer?
0: K-H-A-B-B-A-Z.
1: Precies.
0: Ja, en ik moest heel hard lachen, want Ries vanmorgen vertelde jij het nieuws over dat Telcel weer terugkomt. Althans, dat is in ieder geval de verwachting. Justin spreekt net een zin uit. Maar wacht, er is meer.
1: Ja,
0: ja. Dus ik dacht ineens van, hey, ben jij toevallig de nieuwe stem van Telcel zometeen? Maar dat is...
2: Het zou zomaar kunnen, want deze föhn 5000 geeft je nu nieuwe standjes om je haar te drogen.
0: Oh, gelukkig maar. Maar wacht, er is meer.
2: Maar wacht, er is meer. Ja. Met de verwisselbare kop dient hij ook...
0: Ja, dient hij ook voor andere dingen en... Ja. Er is nog meer, want je krijgt er 1 plus 1 gratis.
1: Ja. Nou, dat.
0: Nou, zoiets. Vandaar. Hartstikke leuk natuurlijk. Want heel veel leuke dingen staan er op het programma. Ja, je vertelde al inderdaad, Annelies, die heeft hier al een aantal dingen verteld over onder andere dat kinderboekenweek van Harmony Artie. Maar ook inderdaad het dansfestijn.
1: Ja.
0: 1, 2, cha-cha-cha.
1: Ja, en ik ben misschien niet de stem van Telcel, maar waar ik wel de stem van ben, is Kabas Cultuurcafé. De podcast die we produceren met Kabas. En afgelopen woensdag, vorige week, precies een week geleden, zat ik hier in Theater Castellum en sprak ik Hans Hanswijk van de documentaire Ons Campertje. Hij reisde Europa rond met zijn vrouw Wil. Wil leed aan dementie en is vorig jaar oktober overleden. De docu is opgenomen in 23-24 en heeft gespeeld op het filmfestival van 2025.
0: Ja.
1: En ik sprak hem over de rol van kunst en cultuur in de zorg en welzijn. Wat voor rol dat heeft gespeeld bij mensen in dementie. Ook sprak ik Tom Maassen. Hij is onderzoeker bij Leiden Academy on Vitality and Aging. En Jolanda Muis van het Amadeus Huis. We hebben echt een prachtig gesprek gevoerd over... Ja, wat betekent nou kunst en cultuur in zorg en welzijn? Want dat zijn 2 aparte dingen eigenlijk. We moeten veel meer kijken vanuit de bril van welzijn. Draagt het bij aan een fijn leven? Betekenisvol contact is een belangrijk onderwerp wanneer je spreekt over mensen die lijden aan dementie. In hoeverre kan je nog echt contact ervaren wanneer je de ziekte hebt? Maar natuurlijk ook voor de mensen in de omgeving. En Hans die zei daar echt iets prachtigs over, want de oproep vanuit Alzheimer Nederland is: ik blijf meedoen. Mm-hmm. Maar dat appel geldt volgens Hans voor de mensen in de omgeving. Stap eens in de belevingswereld van iemand met Alzheimer en dementie. Want die kunnen wel eens dingen doen waarvan je echt denkt, nou, wat gebeurt hier?
0: Zo vertelde hij... opleving eigenlijk.
1: Nou ja, zo vertelde hij bijvoorbeeld dat zijn vrouw Wil, hij was in het campertje, En die zag zichzelf in de spiegel, maar ze dacht dat dat iemand anders was. Dus ze had een vriendin in de spiegel. En ze had daar hele discussies mee. Ze waren het ook niet met elkaar eens. Ze probeerde haar spiegelbeeld ook te eten te geven. En ze ging dan

0: ook stiekem eten, zodat de spiegelbeeld het niet zou zien. En dat vond Hans heel moeilijk om mee om te gaan. Want als je dat vanuit ons perspectief kijkt, wij die de realiteit op een andere manier ervaren, dan denk je, ja, gekke realiteit. Maar als je in hun realiteit stapt, van mensen die deze ziekte hebben, dan gaat er eigenlijk een andere wereld voor je open. En kan je met verwondering, nieuwsgierigheid daarnaar kijken. Dus dat is een heel mooi gesprek. We hebben ook gekeken naar wat kan kunst en cultuur nou echt betekenen in de zorg. En daar zei Jolanda en het Amadeushuis ook over dat muziek een belangrijk gegeven is. Dus wat wij hier op de radio doen is ook super belangrijk. Want de hits die wij nu draaien vormen misschien wel de toekomstige herinneringen van de mensen die nu luisteren.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Zo zijn er echt muzieknummers die misschien echt in je systeem, in je lichaam gegrift zijn. Weet jij nog jouw eerste muzikale herinnering bijvoorbeeld?
1: Nou, muzikale herinnering niet direct, maar ik weet wel bijvoorbeeld mijn eerste singeltje.
0: En dat is?
1: Singeltje was CD dan natuurlijk, maar het was ook een single. The Root Sensor.
0: Ah ja.
1: Die kocht ik toen, dat was bij de Discoland heette dat toen nog. Hier in het centrum in Alphen aan de Rijn, naast de VU-bioscoop, zat die toen nog. Ah. En daar kocht ik hem, ik kreeg 20 gulden en mocht dat kopen. Nou ja, hij kostte 10 gulden, dus ik kon er nog één kopen.
0: Leuk.
1: Dat was dan Daddy DJ van Daddy DJ. Ja, moet je nagaan hoe lang geleden dat inmiddels al wel niet is. Maar,
0: ja, en mijne was Daft Punk. Ja, One More Time.
1: Ja, wilde ik vragen. One More Time. Ook een goeie, ja. Ook een beetje in diezelfde periode dan.
0: Ja, zeker. Ja, ja, we zijn even oud natuurlijk. Ja. Dus het was echt wel heel leuk. Ik weet nog dat cd'tje had ik. En ik weet nog hoe mijn radiootje eruit zat. Nou, Vic zat er net natuurlijk. Jongetje van 4. Die vertelde... zijn vader vertelde dat hij een radio had. Nou, ik kan me dat ook zo goed herinneren dat ik mijn radiootje nog op mijn kamer.
1: Ja, en goed, we hadden vroeger een stereotoren en dan had je een opnameknop. En dan zat er achter op die stereotoren zat er dan een microfoon. En als ik dan op die knop drukte, ja, dan kon ik ook wel wat inspreken. En toen was het, Wes, wat ben je aan het doen? Ik ben aan het opnemen. Ik heb een knopje ingedrukt.
0: Zat er al vroeg in bij je.
1: Ja, was dan nog een cassettebandje dan wel weliswaar. Ja. Maar dat zijn wel die herinneringen. Ja. En de geluiden eigenlijk daarvan, of het nou inderdaad muziek is of vogelgeluiden, of in ieder geval iets waar je goede herinneringen aan hebt, die kunnen dus later uiteindelijk een soort van basis blijken van die herinneringen, waardoor je toch weer een soort van
0: het roept iets bij je op. Je kan daar via kunst en cultuur kan je betekenisvol contact maken met je geliefde die dan aan dementie leidt. Vandaar ook de podcast die ik nu gemaakt heb. Dit is een hot take. Kunst bekrachtigt zorg en welzijn. En daarmee hoop ik echt wel te zeggen van, kijk eens serieus naar de rol van kunst en cultuur. En kijk of je dat kan ankeren in beleid. Ik doe een oproep echt aan cultuurambtenaren, aan ambtenaren ook uit het sociale domein breed. Maar ik hoop ook dat het gesprek troost biedt voor als je zelf iemand in je nabije omgeving hebt. Maar ook inspiratie, hoe je toch dat betekenisvolle contact kan maken. Dus deze aflevering, ik heb hem net online gezet. Dus
1: Hij staat online.
0: Hij staat nu online. Kijk. Nieuwe Kabas Cultuurcafé.
1: It is this moment dat hij online staat. En dat je erbij kunt zijn door te luisteren. Wel naar de ochtendshow uiteraard. Kabas Cultuurcafé. En dan, hoe lang duurt hij? Een uurtje weer, hè?
0: Duurt een uurtje.
1: En dan kom je helemaal tot dat gesprek. Hartstikke mooi en ook goed dat het onderwerp natuurlijk weer wordt belicht. En hopelijk dat daar organisaties zijn die daar ook mee aan de slag gaan. Want dat is natuurlijk wel wat je wil veroorzaken. Maar wacht, er is meer!
0: Precies!
1: Want Justin Besseling van Kampen. We hebben laatst even een gesprek gehad. Daar is een artikel over verschenen.
0: Ja.
1: In een magazine terechtgekomen.
0: Ja.
1: Maar daar wordt gevolg aan gegeven, want wat gaat er gebeuren?
0: Absoluut. We staan aan de vooravond van de topstimulans wat we gaan lanceren. Alpha on Fire keert terug.
1: Wauw, ja. Nou, toch applausje daarvoor.
0: Zeker, zeker. Ja.
1: Maar wanneer, hoe laat en waar moeten we zijn?
0: We hebben een kick-off evenement op 20 november in The Cube in Boskoop. En dat is echt de lancering van deze popstimulans. We hebben een spreker vanuit Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals. Die zal spreken. En die neemt ons even mee in de bepaalde signalen die we zien in de popcultuur. Want er is een belangrijk signaal, die licht ik er wel uit, is dat je ziet dat heel veel tribute bands succesvol zijn. Ja. Dus die worden heel veel geboekt in de poppodia. Die hebben ook vaak volle zalen. Dat komt omdat die muziek, dat zijn vaak bands die niet meer live kunnen spelen, dus wordt er een tribute opgericht. Die trekt ook een bepaald publiek dat nog gewend is om naar poppodia te gaan. Alleen, dat is supermooi, alleen heeft ook een nadeel. En dat is dat originele muziek en beginnende artiesten veel moeilijker volle zalen trekken.
1: Ja.
0: Dus daar
1: geen plek meer krijgen eigenlijk.
0: En ook geen plek meer krijgen. En juist wanneer zichtbaarheid echt alles is. Je waarde wordt

0: bepaald op de hoeveelheid streams je hebt op Spotify. Op hoe populair je bent. Ja, als je dan niet zichtbaar bent, dan kan je geen eens beginnen. Dus Ik Wil Alpha on Fire was voorheen altijd een bandjeswedstrijd.
1: Ja, dat wilde ik vragen, ja. Want dat is natuurlijk een wedstrijd wat we allemaal kennen. Van ja, wat is dan de beste opkomende band van Alphen aan de Rijn?
0: Ja.
1: Ook wat minder opkomende artiesten die konden daaraan meedoen. Maar het is wat breder getrokken allemaal nu, hè?
0: Ik heb echt gezegd, we moeten de complete popcultuursector bedienen. Dus dat hebben we echt een scheiding in gemaakt. Ik ben bij PopUnie geweest in Rotterdam. En die zei, je moet eigenlijk deze vier termen gebruiken. We spreken over producers. We spreken over singer-songwriters. Hip-hop of rappers en bands.
1: Ja.
0: Dus ben jij nou een producer, een singer-songwriter, een rapper, of heb je een band, speel je een band en heb je een connectie met Alphen aan de Rijn? Je bent er geboren of een bandlid komt er vandaan. Geef je dan op voor Alphen on Fire? Dat kan je doen via www.kebas.nl/AOF. Afkorting.
1: AOF.
0: Ik heb ook allemaal posters in de gemeente staan plakken. En dan kan je QR-codes scannen.
1: Oh, was jij dat?
0: Dat was ik. Check ook de socials, want daar kan je ook allemaal opgeven. We hebben al zelfs een deelnemer die zich heeft aangemeld. En wat je gaat doen is, je bent 20 november hebben de launch. Dan zal ook Sunny and Friends optreden. En Sunny was ooit de eerste winnaar van Alpha on Fire.
1: Ja.
0: En dat is echt een leuke artiest geworden ondertussen. Hij is echt volgroeid. Hij heeft een leuk nummer met Jim Bakken. Hij heeft een nieuwe single met Kenny B. Dus
1: ook autoproblemen las ik van de week.
0: Ja,
1: dat ook. Maar goed, dat heeft niks met muziek te maken.
0: Nee, maar hij treedt op. Dus ja, wees erbij 20 november. Je ontmoet dan ook andere artiesten. We proberen voor twee dingen te zorgen tijdens de avonden. Want Alphen on Fire loopt van januari tot en met april. Elke maand is een stage night. Hoe ziet dat eruit? Je hebt vijf plekken waarop artiesten kunnen spelen. Dus vijf tijdsloten op zo'n avond. En we hebben ook niet een jury, want dat voelt zo beoordelerig, maar coaches. Want wat wil je? Je wil ontwikkelen. En daar ging ons gesprek ook over met Jasmine en Ashley. We willen eigenlijk verder gecoacht worden. We willen netwerken en coaching. Dus we willen ontwikkelen. En daarop kan ik in ieder geval bevestigen dat Sharon Zar, de drummer van Rondé, een Alphenaar.
1: Ja, die, inmiddels, ja, zeker.
0: Die heeft zich gecommitteerd als coach.
1: Wat tof.
0: Maar ook Tess Merlo.
1: Hey, ook bekend natuurlijk.
0: Ja. Ook bekend, singer-songwriter. Dus die zullen de artiesten gaan coachen. Dus je speelt zo'n avond, je laat jezelf zien. Je originele muziek het liefste natuurlijk. Daarop krijg je coaching en je krijgt waardevolle connecties. Want ik probeer dus ook, ik ben nog bezig, het is een ongoing process, maar bijvoorbeeld ook boekers of een programmeur als coach aan te laten sluiten. Zodat je gelijk ook handige connecties hebt om geboekt of geprogrammeerd te worden in een van de omringende poppodia.
1: Nou ja, zo is het inderdaad. Want in het gesprek kwam niet alleen naar voren van ja, we missen eigenlijk de connectie, maar we missen ook gewoon een plek om te spelen, maar ook om in de picture te komen. Want dat kun je wel allemaal via social media doen, maar niet iedereen is daar heel erg goed mee. Of ja, probeer maar eens in die grote bak met al die artiesten op te vallen. Soms lukt dat wel eens, maar ja, ook dat volhouden is altijd moeilijk. Dus coaching is heel belangrijk, die boekers zijn heel belangrijk, want die kunnen je natuurlijk ook bepaalde tips meegeven of een bepaalde kant op sturen waar je niet aan dacht van tevoren. Dus hartstikke leuk als dat georganiseerd kan worden. Nou, daar ben je heel hard mee bezig. En hopelijk dat het ook heel succesvol gaat zijn. Zodat de Alphense muziek zien in brede zin weer echt van een grote rol van betekenis kan gaan worden.
0: Ja, het gaat echt om die zichtbaarheid. Dus wij willen met deze impuls echt zorgen dat alle Alphense talenten zichtbaar zijn. Nou, wij zijn ook nog steeds in gesprek met jullie als Studio Alphen om te kijken hoe kunnen we dat meer borgen. Dus ik heb heel veel zin en energie om hiermee aan de slag te gaan. Omdat er zoveel mooi talent is. Ook in de breedte van de popcultuur natuurlijk. Niet alleen bands. Ja. Dus ik ben heel benieuwd wat we gaan ontdekken en hoe we die talenten zichtbaar kunnen maken.
1: Voor de duidelijkheid, het is niet dat wij twee op een studio of op een studio op een stoel gaan zitten en dat we dan met onze rug naar je toe zitten.
0: Nee.
1: Jij bent door. Nee, dat zeker niet. Niet als Domien en Fleming.
0: Er zit juist geen wedstrijdelement in. Weet je? Dat vind ik ook chill. Want het gaat gewoon om je talent. En dat is onzin om dat met appels en met peren te vergelijken. Weet je wel? Dat is eerder van, je hebt het talent. Hoe kan jouw talent en de punt waar jij nu bent in je ontwikkeling, welke volgende stap kan jij nemen? En dat is misschien een totaal andere stap dan de artiest die na jou komt.
1: Buiten het feit omdat je een band niet kan vergelijken met een rapper en een rapper niet kan vergelijken met een DJ.
0: Ja, precies.
1: Dus absoluut. Een goede insteek wat dat betreft van het nieuwe Alphen on Fire. Laten we het zomaar even noemen. Want dat is het in feite. Het is gewoon nog steeds Alphen on Fire, maar het is toch anders ingestoken. Ja. Die avond, allereerst, hè, die opstartavond, dat is in de Cube in Boskoop. Wanneer was dat?
0: 20 november. Zet die alvast dik in je agenda. En de stage nights zijn dus van januari tot en met april. Met 10 april de final stage. En daarvoor is elke maand dus een stage night op een podium hier in de gemeente. En we hebben bijvoorbeeld Park Villa bereid gevonden. De Cube, de Max doe mee, Castellum. Plein 68. Dus die doen ook mee.
1: Ja.
0: Daar zijn allemaal stage nights. Dat staat allemaal online. Je kan je opgeven, wees erbij. En laat je talent echt zien. Zorg dat je de next stage kan krijgen.
1: Nou, dat zou heel mooi zijn. En ook uiteindelijk met elkaar in connectie kan komen. Kabas.nl/AOF, hè?
0: Ja, kabas.nl/AOF.
1: Nou, lekker. Ik hoop toch dat er heel veel artiesten uiteindelijk ook weer wat meer bekend worden. Meer in het gezichtsveld komen. Omdat er gewoon heel veel mensen gewoon hun hel buiten Alphen zoeken. Omdat hier geen mogelijkheid is. En dat dit eigenlijk weer het eerste stapje is om er toch weer een muziekstad van te maken. Want we zijn dat in feite, maar wel heel onzichtbaar.
0: Precies, laten we dat lekker zichtbaar maken.
1: Zo is het. Ik draai mijn stoel ervoor om.
0: Boom.
1: Oh, dat is de verkeerde. Deze. Ja, dat is toch waarom ik niet ben gevraagd als John de Mol om op die stoel te gaan zitten. Dan ga ik op die stoel zitten en wil ik me omdraaien. En dan hoor je ineens... Ja, dat is toch onhandig.
0: Onhandig, ja.
1: Kabas.nl/AOF en natuurlijk kabas.nl/uitagenda voor de cultuurtips. En we houden dit traject natuurlijk volledig in de gaten. Niet omdat we daarbij betrokken zijn, maar ook omdat we daar zeker veel over gaan praten.
0: En wat ik ook leuk vind, bedenk ik me net hoor. Maar als we leuke aanmeldingen hebben...
1: Doen we meteen redactievergadering.
0: Dan neem ik ze af en toe mee. Dan zeg ik, neem mee. Je gaat zo meteen optreden bij Alphen on Fire. Superleuk. Dus ik neem ze gewoon mee.
1: Nee, 100%. Ja? Ik bedoel, als we toch over wat meer aandacht willen genereren... dan moeten ze ook zeker hier bij de radio komen.
0: Zeker.
1: Ja. Dus laten we dat afspreken dan ook meteen.
0: Top.
1: Goedgekeurd.
0: Ja, mooi.
1: Zet er maar bij.
0: Aanwezig bij dit redactieoverleg.
1: Zo, klap erop. Hey, Jesse Wesseling van Kampen, dank je wel weer voor deze week. Veel in het vat, maar dat vat gaan we zo meteen leegtrekken. En hopelijk ben jij er onderdeel van. Dan heb ik het vooral tegen de...
0: Luisteraar die hier denkt van, ik ben zo'n artiest. Geef jezelf op. Ja.
1: Ja. Dank je wel.
0: You're welcome.
1: En volgende week weer.
0: Absoluut. Laatste keer voordat ik naar op vakantie ga.
1: Oh ja, dus, jij gaat op vakantie, hè?
0: Ja.
1: En dan vier weken.
0: Ja.
1: Helemaal niks.
0: Ja, ik doe daar genoeg, maar...
1: Maar dan horen we je ook niet.
0: Gaan we nog even redactioneel overleggen.
1: Want ik weet waar je naartoe gaat. En op zich, ik zie het wel heel erg lekker voor me. Of tenminste lekker voor me. Ik zie het voor me dat jij daar lekker ligt. Cocktailtje en... beetje dat zonnetje. Een beetje lekker licht te genieten en zo. Mm-hmm. En dat we dan ondertussen horen... Ja, en voor de cultuurtips, ga je naar kabas.nl. En hoe schrijf je dat dan? Cocktail.
0: Precies.
1: maar goed, daar hebben we het nog wel over.
0: Ja, eu danço da samba in Brazil.
1: Brazil?
0: Sim, eu danço da samba.
1: Jij gaat naar, ga je naar Brazil?
0: Ja.
1: Echt waar?
0: Ja.
1: Nou, dan kunnen we maar één ding draaien, toch? Ik bedoel, als je toch naar Brazil gaat... Dan gaan we ook Braziliaanse muziek draaien.
0: Oh, lekker.
1: Justin, dankjewel. Tot volgende week.
0: Tot volgende week.
1: En Marsje.

0: 6 uur mens in Brazil, 66. Mascanada hoorde je in de ochtendshow. Dat allemaal vanwege de vakantie van Justin. Maar dat zit er allemaal nog aan te komen. Dat volgende week is hij er gewoon nog. Dus wij kunnen weer opgelucht ademhalen. Want het is altijd wel een feestje als hij weer is. Wat ook een feestje is, is natuurlijk het Rad van Fortuin. Want ja, twee platen staan er voor je klaar. Eén van die platen mogen we zo draaien. En ja, misschien wordt het wel een feest voor jou, omdat dat dan de plaat is die jij graag wilt horen. Vandaag staat in ieder geval in het teken van de categorie
1: 100% NL. Zo, ik moest
0: 100%
1: echt
0: NL. Goed, twee plaatsen staan er voor je klaar. Het Studio of op Instagram. Je hebt nog even om te stemmen. Eerst zometeen nog het nieuws uit de regio. Wat heb je erin zitten zo?
1: Drie vrijwilligers hebben zaterdag een koninklijke onderscheiding gekregen. Wie dat zijn, dat hoor je zo.
0: Nou, zo is het inderdaad. Eerst nog tijd voor het nieuws van 9:30. De hoofdpunten van de NOS.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Tweede Kamer steunt nieuwe regels van het kabinet voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Het maximum aantal vluchten per jaar gaat met 20.000 omlaag. En ook mogen er 's nachts veel minder vliegtuigen de lucht in. De meeste gemeenten blijven het wonen op vakantieparken verbieden, ondanks een oproep van de minister van Volkshuisvesting om daar soepeler mee om te gaan. Dat blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Bijna driekwart van de instellingen van de Europese Unie laat zijn mail via servers van Amerikaanse bedrijven lopen. Dat terwijl de Europese Commissie zich zorgen maakt over de afhankelijkheid van Amerikaanse big tech. Het weer, vanochtend veel zon. Het wordt 23 tot 28 graden vandaag. Later meer bewolking en vanavond buien.
0: Nieuws uit de regio dan. Richard Harman die zit ervoor. Ries, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Het is bijna 80 meter lange megajacht Love is maandag door Alphen aan de Rijn gevaren. Tientallen mensen stonden langs de Oude Rijn om het schip te bekijken. Met een breedte van 13,5 meter was het bij de smalste bruggen flink passen en meten. Medewerkers van de scheepswerf stonden met stootkussens klaar om schade te voorkomen. Het jacht vaart uiteindelijk richting Rotterdam voor proefvaarten op de Noordzee. Tijdens werkzaamheden aan de Gouwerspoorbrug mogen fietsen op werkdagen tijdelijk niet mee in de R-net-sprint tussen Alphen aan de Rijn en Gouda. Dat geldt van 6:30 tot 9:00 ochtends en van 4:00 tot 6:30 avonds. De maatregel gaat in vanwege de verwachte drukte. Buiten die tijden mogen fietsen wel mee. Op station Alphen staan tijdelijk extra dot-e-bikes en OV-fietsen. Drie vrijwilligers hebben zaterdag een koninklijke onderscheiding gekregen tijdens een bijeenkomst in Zevenhoven. LG van Veen uit Nieuwkoop, EC de Bruin Hassing uit Zevenhoven en Piet Kozijn uit Leimuiden zijn benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau. Ze kregen de onderscheiding voor hun jarenlange inzet als vrijwilliger binnen onder meer de kerk en het genootschap Stille Omgang. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Yes, Ries, dankjewel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Twee files nog. De A12 Den Haag richting Utrecht levert je 5 minuten tijdsverlies op. Tussen Nieuwbrug en Woerden staat 3 kilometer. En de N11 Leiden richting Bodegraven staat 2 kilometer tussen Bodegraven Centrum en de aansluiting met de A12. Het tijdsverlies is 7 minuten. Hoe stopt het spoor verder?
3: Ja, door een defecte trein rijden er minder intercities tussen Haarlem en Leiden Centraal. En dat duurt eigenlijk allemaal naar verwachting nog tot 10:15. Dus check voor vertrek even de NS Reis-app.

0: En Disciples, How Deep Is Your Love? Ja, vertel het mij maar. Je hoort hem hier in de ochtendshow, samen met Ray en Joy.
1: Het wat?
2: Ga je gang.
0: Jans, dankjewel. Het Rad van Fortuin vandaag staat in het teken van
3: 100% NL.
0: En daarom hebben we twee Nederlandse platen voor je klaarstaan via @studiohalf op Instagram. In de afgelopen uren heb je daarop kunnen stemmen. Is ook massaal gedaan, want we weten dat dit een van de populairste categorieën is van het Rad van Fortuin.
3: Zeker.
0: Ben ik ook reuze benieuwd naar waar dan de meeste stemmen naartoe zijn gegaan. Maar jij bent in ieder geval gegaan, Ries, want jij mocht ook een uitkiezen.
3: Ik ben gegaan voor Rob de Nijs en zondag, terwijl het nog geen zondag is.
0: Nee, het is woensdag, maar hij zingt over zondag. Anders had het liedje wel woensdag heten, neem ik aan.
3: Ja.
0: Ja. En Rob de Nijs, zondag is een van de keuzes. De ander is De Dijk en Als het golft, dan komt het goed. Maar golft het ook voor De Dijk? Of hebben ze nu al een zondag omdat ze niet hoeven te zingen? We gaan eens even heel snel kijken naar de uitslag. Waar zijn de meeste stemmen naar gegaan?

0: Twee dijken van een platen, maar wordt het toch De Nijs of toch De Dijk?
1: Ja. Nou, ik heb hier de uitslag voor me.
0: Ja.
1: Is weer een overweldigend succes voor de winnaar. Namelijk 67% van de stemmen zijn gegaan naar Rob De Nijs. Iedereen heeft zin in het weekend, joh. Zondag.
0: Ja, dat is, bij maandag begint het al, weet je wel. Ja. Wanneer is het weer weekend? Nou, nog 5 dagen. Het is woensdag, dus nog 3 dagen. En dan is het weekend. En nog, 5 dagen is zondag. Toch? Ja. 5 dagen? Ja, 5 dagen.
2: Het Rad van Fortuin.

0: van origine wordt zondag gezien als een officiële rustdag, maar voor Rob de Nijs betekent dat hij aan het werk moet. Rob de Nijs. En zondag in de ochtendshow, het is de winnaar van het Rad van Fortuin van vandaag. 100% NL de categorie, morgen niet de categorie, want ja, we gaan weer aan het rad draaien. Althans gaat Richard Harreman doen, want ja, morgen een nieuwe categorie. Althans nieuw, andere categorie dan 100% NL. Welke het gaat worden?
1: Het Rad van Fortuin.
0: Ja, dat is een Richard Harreman. Geen harde of zachte hengst?
2: Ja, uiteraard een harde hengst natuurlijk.
0: Toch een harde hengst, oké. Hou hem goed vast dan, hè, want anders vliegt hij zo het raam uit.
2: Sowieso.
0: Ben je er klaar voor?
2: Ja.
0: Is dit jouw moment? 1, 2, 3, daar gaat hij.
2: Oeh, dat ging nog echt goed. Dat is een beetje een hele harde hengst. Op een persoonlijk favorietje van Wesley gekomen. Weet je dan welke ik bedoel?
0: Van mij?
2: Ja.
0: Dat zijn ze allemaal, maar...
2: Deze is toch wel heel erg. Het is een donkerblauw vakje.
0: Ja.
2: Rock.
0: Hoezo is dat mijn favoriet?
2: Is dat een van jouw favoriete categorieën?
0: Hey, ja, zoals ik zei, ik vind ze allemaal wel leuk.
2: Ja, oké.
0: Okay.
2: Ja.
0: Heb je er ooit?
2: Ik ga er gelijk even aan denken. Binnen tien seconden heb ik waarschijnlijk eentje.
0: Ja, ik toevallig wel, want ik had er van de week al in. Dus, kan ik hem eindelijk inzetten, dat is ook wel eens fijn. Zeg, het zit erop voor vandaag, de ochtendshow op Studio Alpha K. Gebrazen. Niet voordat we hebben gehoord wat Richard Harreman... Nee, gaan we nog niet vertellen, hè. Dat vanmiddag komt online, het Studio Alpha op Instagram. Laat je verrassen en kies uit een van de rockplaten die voor je klaarstaat. En uiteindelijk hoor je die morgen rond 10:15. Althans, ja, als het de winnaar is natuurlijk, anders niet. Zo is het spel natuurlijk ook. Ja, dat punt.
2: Oké. Okay.
0: En er zit er ook een punt achter, want het zit erop. Morgen zijn we het weer om 7 uur met een nieuwe ochtendshow. En dan aflevering 588. Nou, ja. Zeg, ik heb nog een moppie.
2: Nou.
0: Dat is dan niet mop 588. Want een aantal uitzendingen heb ik natuurlijk niet gedaan. En jij hebt niet altijd moppen gedaan, geloof ik. Hè?
2: Nee,
0: precies. Oké. Okay. Nou, komt hier het moppie.
3: Het is tijd voor de grap van de dag.
0: En daar gaat ze. Nee. We zijn een beetje traag vandaag.
2: Ja.
0: Potje met lachzakken. Zeg, Ries. Nou. Welke dier heeft altijd last van zijn darmen?
2: Geen idee. Wat moet dat? Het
0: is de windhond. Okay. Vraagt een krekel aan een duizendpoot. Hey, je was toch net met je vrouw? Waar is jouw vrouw gebleven dan? Ik heb haar al een tijd niet meer gezien. Zegt die duizendpoot, nee, dat klopt, want ze is de hele dag al schoenen aan het kopen.
2: Die is wel grappig.
0: Of die dan weer wel?
2: Ja, die vind ik wel grappig.
0: Ja. Oké.
2: Okay. Ja.
0: Tot morgen. En tot zover. Ries, dank.
2: Ja, graag gedaan.
0: En tot morgen.
2: Tot morgen.
0: Doe weer ochtendcheck.
2: Ja.
0: Mooi. Dan de week dat je wakker bent.
2: Is goed.
0: Al ben je vaak toch nooit hier als je de check doet. Maar goed, maakt niet uit. Wij checken morgen ook weer in 7 uur. En hopelijk ben je er ook weer bij. Tot morgen.
2: Tot morgen.
0: En Thijs,

0: Vader! Vader! Onze dochter luistert!
1: De Ochtendshow.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
4: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een ruzie tussen piloten aan boord van een vliegtuig van Fly Dubai heeft geleid tot veel paniek. Het toestel stuurde noodsignalen, waarna werd gedacht dat het was gekaapt. Daarom gingen Israëlische gevechtsvliegtuigen naar het toestel toe en werd het Israëlische luchtruim gesloten. Ook ging premier Netanyahu met ministers in spoedoverleg. Even later bleek dat de piloten met elkaar op de vuist waren gegaan. Na een rondje boven Jordanië is het toestel geland in de Saoedische stad Tabuk. De politie heeft nog twee verdachten aangehouden voor het geweld in Overasselt. Het zijn mannen van 24 en 25 uit Amsterdam. De verdachten zijn afgelopen maandag opgepakt. Tegelijkertijd zijn er ook doorzoekingen geweest in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam. Daarbij zijn ook vuurwapens en telefoons en laptops in beslag genomen. Een man van 19 werd bij die doorzoekingen ook aangehouden. Zijn rol wordt nog onderzocht. Begin deze maand kwamen een grote groep mannen 's nachts naar het huis van Jan G. Die wordt verdacht van een drugshandel. De beveiliger van het huis werd toen doodgeschoten. Twee agenten raakten gewond. Na ruim 100 gezondheidsklachten van bezoekers heeft pretpark Six Flags bij Los Angeles een achtbaan permanent gesloten. De bezoekers zeggen dat ze een tijdje tijdens de rit hersenletsel hebben opgelopen. Volgens CNN waren er meer dan 10 meldingen van ernstige verwondingen. Twee mensen zouden zijn geopereerd na een hersenbloeding. De gemeente Amsterdam wil snel verder met een proef die mensen met een ernstige crackverslaving moet helpen. Die proef ligt stil nadat de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd de productie van de benodigde medicatie plotseling had stopgezet. Het Amsterdamse College van Burgemeester en Wethouders heeft minister Hermans van Volksgezondheid om opheldering gevraagd. Het weer. Vanochtend veel zon en een temperatuur van 23 graden in het westen en mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond kans op een bui met onweer. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 11 uur.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva half oktober in de Europa League zijn supporters van de Israëlische club niet welkom. Dat zegt de gemeente Alkmaar tegen de NOS. Volgens de gemeente heeft de wedstrijd vanwege de wereldwijde spanningen een hoog risico. Maar ook andere aspecten zoals het verblijf van supporters en mogelijke demonstraties spelen een rol. Alkmaar wijst nadrukkelijk op de rellen rond de wedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv in 2024. In België besloot Sint-Gilles uit te wijken naar Duitsland voor het thuisduel achter gesloten deuren met Hapoel Beersheva. De politie in Duitsland is bezig met een grote inval bij motorclub Hells Angels. Meer dan 1000 agenten doorzoeken in totaal ongeveer 140 gebouwen, melden Duitse media. Ook Nederland is bij de politieactie betrokken. Het onderzoek richt zich op meer dan 70 mensen. Ze worden onder meer verdacht van het vormen van een criminele organisatie, mishandeling en witwaspraktijken. De Duitse autoriteiten willen bij de invallen bij de Hells Angels 49 miljoen euro in beslag nemen. In het onderzoek naar het geweld in Overasselt zijn maandag in Amsterdam twee nieuwe verdachten opgepakt. Het zijn mannen van 24 en 25. Bij doorzoekingen in Amsterdam, Diemen en Hoofddorp werden vuurwapens en telefoons en laptops in beslag genomen. Ook werden daarbij een man van 19 aangehouden. Zijn rol wordt nog onderzocht. Als alles volgens plan verloopt, zijn er na vandaag geen Amerikaanse militairen meer in Irak. En ook het Amerikaanse leger meldt dat dat zo is. De regering Trump besteedt er weinig aandacht aan, maar als het goed is zijn na 23 jaar alle Amerikaanse troepen uit Irak vertrokken. Het zou voor het eerst sinds het begin van de oorlog in Irak zijn dat er geen Amerikaanse militairen meer in het land zijn. Irak viert de terugtrekking vandaag als een feestdag. Het weer vanochtend veel zon en temperaturen van 23 graden in het westen en mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: is Bianca Damink van de ANWB.
1: Er staat één file op de A12 van Utrecht naar Den Haag tussen Kanaleneiland en Harmelen door de nasleep van een ongeluk. De weg is weer vrij, de vertraging is nu nog zo'n 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, wacht straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 12 uur.
8: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een piloot van een vliegtuig dat onderweg was naar Tel Aviv heeft geprobeerd een andere piloot neer te steken. Dat melden meerdere media. De man die zijn collega wilde neersteken, wilde het vliegtuig laten neerstorten. De andere piloot zal het hebben voorkomen. Vanuit het vliegtuig werden noodsignalen verstuurd. Dat duidde erop dat het vliegtuig mogelijk was gekaapt. Daarom gingen Israëlische gevechtsvliegtuigen naar het toestel en werd het Israëlische luchtruim gesloten. Na een rondje boven Jordanië is het toestel geland in de Saoedische stad Tabuk. Bij de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva, half oktober in de Europa League, zijn supporters van de Israëlische club niet welkom. Dat zegt de gemeente Alkmaar tegen de NOS. Volgens de gemeente heeft de wedstrijd vanwege de wereldwijde spanningen een hoog risico. Maar ook andere aspecten, zoals het verblijf van supporters en mogelijke demonstraties, spelen een rol. Alkmaar wijst nadrukkelijk op de rellen rondom de wedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv in 2024. In België besloot Sint Gilles uit te wijken naar Duitsland voor het thuisduel achter gesloten deuren met Hapoel Beersheva. Een van de mannen die zondag werd gearresteerd bij een Britse luchtmachtbasis had zelf de politie gebeld, dat meldde Britse media. De man belde in de nacht van zaterdag op zondag het Britse alarmnummer 999. Bijna een uur later zag een buurtbewoonster drie verdachte witte busjes bij de basis en waarschuwde zij ook de politie. In eerste instantie werd gemeld dat haar telefoontje de aanleiding was voor de arrestaties. Waarom de verdachte zelf de politie inschakelde, dat wordt nog onderzocht. Het vijftal werd maandag op borgtocht vrijgelaten, maar wordt nog steeds als verdachte beschouwd. Het weer. Vanuit het westen kans op regen. In de rest van het land geregeld zon en zomers warm. 24 tot 28 graden. Morgen wisselend bewolkt met regen. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Doordat de distributeur van een afslankmedicijn erom had gevraagd, hebben enkele kranten boetes gekregen, meldt NRC. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd werd deze zomer door distributeur GoodLife gevraagd om op te treden tegen NRC en de Volkskrant, nadat die hadden gepubliceerd over een concurrerend product. De artikelen zouden verboden reclame zijn. De kranten kregen boetes van tienduizenden euro's, maar de journalisten zien het als een inbreuk op de persvrijheid. Ook AD, De Telegraaf, De Stentor en Flair kregen boetes.

0: maar niet duidelijk is of GoodLife ook daar een rol speelde. Na de steekpartijen gisteravond in Arnhem heeft de politie 8 mensen opgepakt. Die zijn tussen de 17 en 20 jaar oud. Begon als een vechtpartij bij station Arnhem Centraal, waar zo'n 15 mensen bij waren betrokken. Toen de politie aankwam, vluchtten ze weg, waarna op meerdere plekken in het centrum opnieuw werd gevochten. Tegen de Gelderlander zei de Arnhemse burgemeester Marcouch dat het uitgeprocedeerde asielzoekers zijn die volgens hem gewoon het land uit moeten. Een piloot van Fly Dubai heeft geprobeerd een vliegtuig te laten neerstorten. Dat zeggen passagiers van het toestel tegen Israëlische media. Tijdens een vlucht naar Tel Aviv zou de piloot geprobeerd hebben een andere piloot neer te steken. Die tweede piloot kreeg met hulp van passagiers uiteindelijk weer controle over de cockpit. Na een rondje boven Jordanië is het toestel uiteindelijk geland in Saudi-Arabië. Het weer vanuit het westen, kans op regen, in de rest van het land geregeld zon en zomers warm, 24 tot 28 graden. Morgen wisselend bewolkt met regen. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De N206 tussen Zoetermeer en Heemstede is in beide richtingen dicht bij Stompwijk. Dat komt door bergingswerkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Wij zijn er. Studio Alphen.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Door plekken die populair zijn op sociale media kunnen de huizenprijzen flink dalen. Dat blijkt uit onderzoek van de TU Delft naar een populaire patatzaak in Amsterdam. De verkoopprijs van huizen binnen 500 meter van die zaak liggen gemiddeld zo'n 41.000 euro lager dan vergelijkbare huizen verderop. Bij huizen die nog dichter bij de frietzaak staan, zijn de verschillen nog groter. Volgens de onderzoekers komt dat mogelijk door de lange rijen voor de frietzaak, geluidoverlast of het afval dat wordt achtergelaten door de bezoekers. Na de steekpartijen gisteravond in Arnhem heeft de politie 8 mensen opgepakt. Ze zijn tussen de 17 en 20 jaar oud. Het begon met een vechtpartij bij station Arnhem Centraal, waar zo'n 15 mensen bij waren betrokken. Toen de politie aankwam, vluchtten ze weg, waarna op meerdere plekken in het centrum opnieuw werd gevochten. Een piloot van Fly Dubai heeft geprobeerd een vliegtuig te laten neerstorten. Dat zeggen passagiers van het toestel tegen Israëlische media. Tijdens een vlucht naar Tel Aviv zou de piloot geprobeerd hebben een andere piloot neer te steken. Die tweede piloot kreeg met hulp van passagiers uiteindelijk weer controle over de cockpit. Na een rondje boven Jordanië is het toestel uiteindelijk geland in Saudi-Arabië. Een haai zit al 2 weken vast in een kanaal in Zuid-Korea. Volgens experts is het 3,5 meter lange dier waarschijnlijk verdwaald nadat het achter een prooi was aangezwommen. Het weer, het is wisselend bewolkt en uitzonderlijk warm. Het is een graad of 23 in de Randstad. In het binnenland is het tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 3 uur.
8: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie moet zaken van geweld tegen onder meer hulpverleners, politie, leraren of politici voortaan altijd voor de rechter brengen en een dubbelzware celstraf eisen. Dat staat in een nieuwe richtlijn van het OM die morgen ingaat. De minister van Justitie noemt een voorbeeld. Poging tot zware mishandeling, geen wapen gebruikt en niet eerder de fout ingegaan. De strafeis zou dan 3 maanden gevangenis moeten worden in plaats van 80 uur taakstraf bij een slachtoffer die geen hulpverlener is. De nieuwe richtlijn is een tegemoetkoming aan de Kamer die zwaardere straffen wilde bij geweld tegen hulpverleners. Bijvoorbeeld tijdens de jaarwisseling. Over het motief van een co-piloot van Fly Dubai om zijn collega-piloot neer te steken is nog veel onduidelijk. Uit een eerste ooggetuigenverslag komt het beeld naar voren dat het mogelijk om een poging tot een aanslag gaat. Een met bloed besmeurde passagier zegt in een video dat een terrorist is overmeesterd. Mogelijk wilde de co-piloot het toestel laten neerstorten. De Israëlische veiligheidsdiensten vermoeden ook dat het om een terreurdaad gaat, maar laten ook de psychische toestand van de co-piloot onderzoeken. De man die vorige week op een terras aan de NDSN-kade in Amsterdam werd doodgeschoten was geen willekeurig slachtoffer. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Het slachtoffer en de verdachte kenden elkaar uit de gevangenis in Zaanstad. Het slachtoffer werkte er en de verdachte had er vastgezeten. Volgens het OM had de verdachte het slachtoffer op een agressieve wijze aangesproken op iets dat in het verleden was gebeurd. De verdachte liep daarna in eerste instantie weg van het terras. Daarna kwam hij terug en schoot de man van 61 dood. Het weer, het is wisselend bewolkt en uitzonderlijk warm, een graad of 23 in de Randstad. En in het binnenland is het 5 tot 28 graden. Later vandaag vanuit het zuidwesten kans op een bui. Daar kan wat onweer bij zitten en morgen vooral in het oosten nog buien. In de rest van het land is het dan meest droog. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een lange file op de A12 Den Haag-Utrecht. Tussen Zevenhuizen en Reewijk is de vertraging 20 minuten door een auto met pech. Er zijn 2 rijstroken dicht. En daardoor ook file op de A20 hoek van Holland-Gouda. Bij knooppunt Gouwen sta je nu meer dan een uur in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is al behoorlijk druk in de regio. Onder andere een lange file op de A12 van Den Haag naar Utrecht door een camper met pech bij een Reewijk. Zijn er twee rijstroken dicht. Vanaf Bleiswijk is de verdraging een half uur. Daardoor ook file op de A20 hoek van Holland-Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Knoop het Gouwe. Zij ook 50 minuten in de file. En verder op de A16 Rotterdam-Breda tussen Rotterdam-Feyenoord en Hendrik-Ido-Ambacht een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Studio Alphen.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij vliegbasis Leeuwarden is een man aangehouden na een bommelding. Eerder op de middag werd bij de hoofdpoort van de luchtmachtbasis een verdacht pakketje gevonden. De explosieve opruimingsdienst Defensie onderzoekt het pakketje. Vliegbasis Leeuwarden is een Nederlandse F-16-basis. Excuus, is een Nederlandse F-35-basis. Vanaf Leeuwarden oefenen F-35 gevechtsvliegtuigen voor missies wereldwijd. Ook staan er op de basis 8 onbemande verkenningsvliegtuigen. Tegen een man die in maart in Maastricht een jongen van 4 in een kinderwagen doodreed, is 5 jaar cel geëist. Ook wil het Openbaar Ministerie dat zijn rijbewijs, dat hij die 5 jaar kwijt is. Volgens het OM was de man dronken en reed hij veel te hard. De moeder en het kind staken de weg over toen ze ineens werden aangereden. De vrouw raakte zwaar gewond, het kind overleed een paar uur later in het ziekenhuis. Uit onderzoek is gebleken dat de man 112 km per uur reed in een woonwijk. De gemeente Schiedam zoekt uit of 5 honden onlangs om het leven kwamen door het eten van giftige paddenstoelen. De honden gingen dood nadat ze in een parkje waren uitgelaten. Daar zijn nu mogelijk giftige paddenstoelen gevonden. Er is nog niet een direct verband, maar de gemeente Schiedam gaat het dus verder uitzoeken. Verdachten van geweld tegen onder meer hulpverleners moeten voortaan altijd voor de rechter worden gebracht. Dat staat in de nieuwe richtlijn van het OM. Ook moet justitie dan een dubbel zware straf eisen, bijvoorbeeld een celstraf in plaats van een werkstraf. De nieuwe richtlijn gaat morgen in. Het weer wisselend bewolkt en uitzonderlijk warm.

0: graden. In de loop van de avond steeds meer bewolking die vanuit het westen uitval er dan buien. In het noordoosten kunnen dat stevige buien zijn met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat ruim 100 kilometer file in de regio. Op de volgende wegen heb je nu al meer dan 10 minuten tijdverlies. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam bij knooppunt Ketelplein 10 minuten. A12 Den Haag-Utrecht tussen Bleiswijk en Gouda 20 minuten extra reistijd. Op de A13 Den Haag-Rotterdam bij Delft een kwartier. A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk 10 minuten. Op de A20 Hoek van Holland-Gouda bij knooppunt Gouwen een half uur vertraging door een kapotte vrachtwagen op de A12. En op de N451 Moordrecht-Goudse Poort bij de Goudse Poort ook een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu?
2: Dit is de dag.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Klaas Dijkhoff, wie kent hem nog? Nou, wij, oud-VVD-politicus. Hey, kom naar Alphen aan de Rijn, niet voor een politiek debat, maar om ondernemers aan het denken te zetten over verandering. Nou, waar moet dan verandering in komen? Nou, goede plannen, hè? Die blijven soms wel eens steken. En hoe kom je zelf in actie om die plannen te verbeteren? Of hoe kom je in actie, nou ja, om allerlei andere dingen te regelen? Gaat in ieder geval over duurzaamheid, hè? Daar gaat het om. Een VOA-evenement. Doe maar duurzaam in Theater Castellum. Want hij komt speciaal voor de VOA deze kant op. Dat is de ondernemersvereniging in Alphen aan de Rijn. 8 oktober. Dan is hij spreker daar. En over zijn komst en wat ondernemers van die middag kunnen verwachten, daarover spreken we met Diana van Zwieten van de VOA. Diana, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, Klaas Dijkhoff. Dat is er eentje uit Hooggoed, denk ik.
2: Ja, misschien verrassend voor een duurzaamheidsevent. Maar juist interessant omdat hij naast zijn politieke carrière ook binnen een bedrijf werkt. Dat gaat juist over die gedragsverandering. Van oké, hoe kan je wel in actie komen als ondernemer?
1: Ah, vandaar. Ja, ik wou zeggen, ja, de VVD is natuurlijk echt van de arbeiders, hè, eigenlijk van origine. Niet per se over duurzaamheid natuurlijk.
2: Nee, maar juist daarom is die wel heel interessant als die komt. Omdat je juist wil dat er ook actie komt op het gebied van duurzaam ondernemen. Veel mensen denken bij duurzaam ondernemen, ja, groen. Maar eigenlijk als je kijkt ook naar over 10 jaar, als je nog relevant wil zijn, moet je gewoon nu gaan slim ondernemen. En daar gaat het eigenlijk ook over 8 oktober.
1: Ja, en vandaar dat jullie hem dan ook hebben uitgenodigd.
2: Ja, zeker. We beginnen inderdaad met Klaas en daarna hebben we net met partners hebben we eigenlijk een breakout sessie, dat je ook eigenlijk zelf gelijk in actie kan komen. Dus je kan luisteren naar hem over oké, hoe kom je in actie? En daarna krijg je de breakout sessie en dan kun je het ook echt concreet gaan maken voor je bedrijf.
1: Oké, en dan kun je ook met eventueel andere ondernemers om de tafel om dat met elkaar te bespreken en misschien wel tot plannen te komen. Want in actie komen is ook een van de speerpunten.
2: Ja, zeker. Nou, we hebben eigenlijk meerdere partners die samenwerken. Die hebben eigenlijk allemaal een breakout sessie. En wat ik meest interessant vind, is dat we eigenlijk ook lokale ondernemers zijn gekoppeld aan die partners. Om te kunnen vertellen, oké, maar hoe doe ik het eigenlijk in de regio? Dus in plaats van veraf een bedrijf, is het ook echt regionale ondernemers om te laten zien van ja, het kan wel.
1: Ja, nu hebben we natuurlijk veel ondernemers in de regio. Zowel grote bedrijven, hè, wat bestaat uit heel veel personeel. Maar ook eenmanszaken. Is iedereen welkom?
2: In principe is iedereen welkom. Ik ben zelf ook ZZP'er. En juist interessant, omdat ik word ingehuurd vanuit mijn kennis en advies. En juist dan wil je ook gewoon een goed advies geven over de toekomst als je nog slim wil ondernemen. Oké, wat wil je over 10 jaar bereiken met je bedrijf? Ja. Dus ook ZZP'ers kunnen verandering doorbrengen met de bedrijven.
1: Ja, dus,
2: maar zeker ook grote MKB en ook andere MKB'ers binnen de regio.
1: Ja, exact. Dus echt de grote en kleine bedrijven zijn allemaal welkom op 8 oktober. Wat hoop je naast de toekomstplannen eigenlijk nog meer van hem te horen?
2: Vooral inderdaad voorbeelden van oké, hoe kan je dit wel gaan doen? Soms loop je als bedrijf of als ondernemer vast op oké, mensen die niet willen of dingen waar je tegenaan loopt van even regel en wetgeving. Maar hoe kan je dat wel in gang gaan zetten?
1: Hoop je ook dat hij is natuurlijk oud-VVD-politicus. Er kan natuurlijk een kleine VVD-touch in zijn uitspraken zitten. Of is hij nu echt van het bedrijf en heeft hij dat een beetje losgelaten, denk je?
2: Ja, we hebben echt Klaas Dijkhoff gevraagd, dus waarschijnlijk zal er ook wel een stukje politiek bij zitten. Maar dat maakt het ook misschien herkenbaar als ondernemer dat je ook vanuit de politiek soms uitdagingen hebt van oké, hoe kunnen we dat wel met elkaar gaan doen?
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij vliegbasis Leeuwarden is een man aangehouden na een bommelding. Eerder op de middag werd bij de luchtmachtbasis een verdacht pakketje gevonden. De explosieve opruimingsdienst Defensie onderzoekt het pakketje. Er is nog veel onduidelijk over het motief van een piloot van Fly Dubai om zijn collega neer te steken. Israëlische veiligheidsdiensten vermoeden een terreurdaad, maar ze laten hem ook psychisch onderzoeken. Mogelijk wilde hij het toestel laten neerstorten. Verdachten van geweld tegen onder meer hulpverleners moeten vanaf morgen altijd voor de rechter worden gebracht. Dat staat in een nieuwe richtlijn van het OM. Ook moet justitie nu een dubbel zware straf eisen, bijvoorbeeld een celstraf in plaats van een werkstraf. Het weer wisselend bewolkt en warm, 24 tot 28 graden. Vanavond steeds meer bewolking en buien. In het noordoosten kunnen dat stevige buien zijn met kans op onweer.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is druk in de regio. Bij elkaar staat er 120 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten extra reistijd. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt Hoogvliet is de vertraging 20 minuten door een aanrijding. De rechte rijstrook is dicht. Ook op de A4 de andere kant op tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid een half uur vertraging. A4 Den Haag-Rotterdam bij knooppunt Ketelplein staat ook vast. Daar nog een kwartier extra reistijd. Op de A16 Rotterdam-Breda bij Dordrecht Centrum een kwartier. En op de A44 Amsterdam-Den Haag bij Wassenaar Centrum 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Studio Alphen.

0: Dit is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Zeg, laten we even teruggaan naar de goede oude tijd. Geen wifi, lekker buiten spelen, speelgoed, de bromtol. Waar speelde jij vroeger veel mee, Ruus?
2: Ja, ik had al een computer, sorry hoor.
1: Op je vierjarige leeftijd al?
2: Nee, niet op mijn vier. Wat heb ik wel speelde ik op mijn vierjarige leeftijd? Had ik zo'n volgens mij had ik zo'n kraanwagen had ik.
1: Kraanwagen van hout of wel
2: nee,
1: van plastic
2: van,
1: al?
2: Van plastic. Ja,
1: ja precies. Ja, ja. Ja. Had in ieder geval geen opladen of software update nodig.
2: Nee.
1: Houten speelgoed, tollen, poppen, schoolbankjes, inkpotten, spelletjes van het schoolplein. Een museum Oud-Alkemade in Oud-Wetering, die heeft het allemaal, want ze hebben namelijk een tentoonstelling. Kom je spelen? De jeugd van vroeger die komt daarmee weer tevoorschijn. Ja, dus de vraag is, wat gaan we daar allemaal zien? Lex van der Zwet aan de telefoon. Lex, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Hoe vaak heb je, nou ja, hoe lang geleden is het eigenlijk dat er tegen jou is geroepen, Lex, kom je spelen?
3: Dat is inmiddels 55 jaar geleden.
1: Ja.
3: Dus ik ben ook al een beetje op leeftijd, een klein beetje.
1: Een klein beetje, maar je gaat weer toch terug naar de jeugd met die tentoonstelling. Ja. Wat zien we daar allemaal, Lex?
3: Nou, we zien daar van eigenlijk van de eerste stapjes tot aan het eind van de lagere school, de zesde klas. Alles wat daarmee te maken heeft, speelgoed, lesmateriaal. Van alles, zelf van de geboorte tot de zesde klas, althans toen de zesde klas. En er is enorm hard gewerkt om dat voor elkaar te krijgen. Alles is in kaart gebracht. En ook te zien aan het speelgoed, aan cel, aan lesmateriaal. Ja, het is echt geweldig om dat een keer te zien. En de jeugdherinneringen gaan inderdaad echt werken. Iedereen zegt, oh ja, dat heb ik gehad en dat heb ik gehad. En dat is gewoon prachtig om te zien. En mensen zijn erg enthousiast erover. En we kunnen wat dat betreft nog een hoop bezoekers verwachten. En dat zal ook zeker gaan gebeuren. De tentoonstelling loopt tot einde juni volgend jaar, 2027. Dus alle tijd om het een keer te komen kijken. Maar zeker doen.
1: Zeker doen. Ja, nee, het is ook hartstikke leuk om natuurlijk weer even ook terug te gaan naar de jeugd. Hè? Zeker als je wat ouder bent. Wat is nou het oudste of bijzonderste stuk wat je daar hebt liggen?
3: Dat kan ik niet 1, 2, 3 zeggen. Het is eigenlijk zo verschrikkelijk veel wat er staat.
1: Ja.
3: En op allerlei gebieden ook. En zeker ook van de school. Er ook een hoop schoolfoto's hangen. Schoolspullen. Ja, eigenlijk. Ik kan niet één ding zeggen wat nou echt het oudste is. Want we gaan van ja, toch een aantal jaren in die tijd gaan we terug. En ja, dat kan ik 1, 2, 3 niet zeggen. Maar het is echt geweldig om te zien. Ik kan niet anders zeggen.
1: Je roept, je hebt ook schoolfoto's. Zijn dat dan ook foto's van scholen die in de gemeente Kagen-Brasem hebben gestaan?
3: Ja, ja.
1: Okay.
3: Wij houden ons eigen alleen bezig met de gemeente Oud-Alkemade.
1: Ja.
3: Of het Alkemade. En wij werken heel veel samen met andere historische verenigingen. Maar in ons museum houden wij ons eigen alleen bezig met de oude grens van de gemeente Alkemade.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 5 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Israëlische defensieminister noemt de gebeurtenissen aan boord van het Fly Dubai-toestel een jihadistische terreurpoging. Volgens hem had de co-piloot maar één bedoeling, en dat was het vliegtuig met alle passagiers laten neerstorten. Het toestel was onderweg van Dubai naar Tel Aviv toen de co-piloot de gezagvoerder stak. De man werd overmeesterd en het toestel landde uiteindelijk veilig. De marechaussee stopt morgen met de grenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld door toenmalig minister Faber. Ze vond de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan, nadat Duitsland ook al strengere controles direct aan de grens had ingevoerd. Daarna werden de controles telkens verlengd, ook nadat Faber geen minister meer was. Het stoppen van de controles direct aan de grens betekent niet dat de marechaussee helemaal stopt met controles. De regels worden verruimd zodat er vaker auto's, treinen en vliegtuigen kunnen worden doorzocht. Het OM heeft opnieuw een boete van €250 geëist tegen oud-burgemeester Koen Schuiling van Groningen. Die boete kreeg hij eerder ook al omdat hij zou hebben gemasturbeerd achter het stuur. Een vrachtwagenchauffeur had dat gezien en het OM vindt zijn verklaring betrouwbaar. Schuiling ging in beroep omdat volgens hem sprake is van een groot misverstand. Zijn advocaten willen nog steeds dat Schuiling geen straf krijgt. Volgens hen had Schuiling nooit veroordeeld mogen worden op basis van 1 getuige. Ook voetballer Jan-Paul van Hekken is geblesseerd uitgevallen bij het Nederlands elftal. Hij heeft een voetblessure en is dus niet mee naar Griekenland voor de Nations League-wedstrijd van morgen. Eerder vielen Brobbey, Gakpo en Geertruida ook al uit vanwege blessures. Het weer in de loop van de avond steeds meer bewolking en vanuit het zuidwesten vallen er buien. In het noordoosten kunnen dat stevige buien zijn met kans op onweer. Morgen eerst in het oosten nog buien, later droger, meer zon en 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk in de regio. Bij elkaar staat er 150 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam, tussen Rijswijk en Knappend Hoefvliet, een 30 minuten oponthoud. Komt er een ongeluk. De andere kant op, van Amsterdam naar Rotterdam, tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid, ook 20 kilometer langzaam rijdend verkeer. Daar sta je 25 minuten door in de file. Ook op de A4 verderop bij knooppunt Ketelplein ook nog eens 25 minuten op onthoud. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Daardoor sta je tussen Bleiswijk en Gouda ruim 20 minuten vast. De linkerrijstrook is dicht bij Gouda. Op de A12 de andere kant op richting Den Haag tussen Bunnik en Woerden ook 25 minuten op onthoud. En de N206 Heemstede-Zoetermeer is dicht bij Zoetermeer Buitenweg, want daar is een ongeluk gebeurd. Onbekend hoe lang dat gaat duren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Studio Alphen.
4: Met nu?
5: Met nu?
1: Dit is de dag.
4: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

0: Dit is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: De Gouwen Spoorbrug, niet de Gouden Spoorbrug, maar de Spoorbrug Gouwen, bij Alphen aan de Rijn, die wordt ingrijpend vernieuwd. En nu komen de lang verwachte werkzaamheden echt dichterbij, want vanaf 12 oktober, ja, dan ga je dit niet meer horen. 9 maanden lang rijden er dan geen treinen tussen Alphen aan de Rijn en Bodegraven. Reizigers die zijn in die periode aangewezen op onder andere vervangend busvervoer, alternatieve routes of ander vervoer. Misschien kun je meerijden met een collega van je, maar we gaan vragen wat dit in de praktijk precies gaat betekenen en welke maatregelen de NS heeft genomen om de hinder zoveel mogelijk te beperken. Aan de telefoon hebben we NS-woordvoerder Arno Leblanc. Arno, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, om even met de belangrijkste vragen voor de reizigers te beginnen. Hoe kunnen mensen vanaf 12 oktober van Alphen naar Bodegraven reizen en andersom?
2: Nou, in principe, kijk, wat we altijd doen bij werkzaamheden is bussen inzetten. Dat doen we nu ook. 4 keer per uur rijdt er een bus. Maar ja, deze werkzaamheden duren zo lang, 9 maanden. Dat is vrij ongebruikelijk. Dus hebben we ook wat extra maatregelen genomen. Om te zorgen dat het leed wat verzacht wordt, zeg maar.
1: En wat zijn die extra maatregelen dan?
2: Nou, onder andere dat we extra OV-fietsen neer gaan zetten op Alphen aan de Rijn en Bodegraven, op beide stations. En er komen ook elektrische fietsen te staan van DOT. Dat is een bedrijf die elektrische fietsen verhuurt. En die zijn te boeken via de NS-app. En dan kun je zelf eventueel fietsen tussen Bodegraven en Alphen. Als het natuurlijk een mooie dag is.
1: Ja.
2: Verder bij die bussen. Daar zit 1 keer per uur een bus tussen. Die speciaal bedoeld is voor mensen die op een bepaalde manier assistentie nodig hebben. Dus die is ook heel laagdrempelig.
1: Oké. Okay.
2: Dus dat is met een makkelijke instap.
1: Ja.
2: En we rijden meer treinen ook tussen Leiden en Alphen in die periode.
1: Mm-hmm.
2: Daar rijden normaal in de spits wel 4 treinen, maar in de daluren niet. En nu rijden we gewoon de hele dag daar 4 treinen per uur. Want je kunt natuurlijk wel bijvoorbeeld vanuit Leiden wat makkelijker naar Utrecht komen en zo. En buiten dat bieden we ook nog gratis koffie en thee aan.
1: Kijk.
2: De eerste week van de werkzaamheden, zowel op station Bodegraven als op station Alphen aan de Rijn.
1: Dan komt er dan een apart kioskje te staan op station Bodegraven, want daar zit natuurlijk geen horeca.
2: Nee, daar komt een barista, een koffie. We hebben natuurlijk op Alphen aan de Rijn hebben we de stationshuiskamer.
1: Ja.
2: Dus daar delen we bonnetjes voor uit. Die zijn overigens niet alleen bij die stationshuiskamer in te leveren, maar bij alle kiosk of stationshuiskamer. Maar Alphen aan de Rijn ligt natuurlijk wel het meest voor de hand. En

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Schrijver en cabaretier Paulien Cornelissen is overleden aan de gevolgen van kanker. Ze stierf vandaag in het bijzijn van haar geliefde in het ziekenhuis. Paulien Cornelissen was 50 jaar. Bij vliegbasis Leeuwarden is een verdacht pakketje gevonden. Wat erin zit is niet duidelijk. De explosieve opruimingsdienst doet onderzoek. Er is een man opgepakt. Hij zou hebben geroepen dat hij een bom bij zich had. De gemeente Schiedam zoekt uit of 5 honden onlangs om het leven kwamen door het eten van giftige paddenstoelen. De honden gingen dood nadat ze in een parkje waren uitgelaten en daar zijn nu mogelijk giftige paddenstoelen gevonden. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten buien. Vannacht koelt het af tot een graad of 16.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is opvallend druk in de regio. Bij elkaar staat er ruim 150 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu meer dan een kwartier extra reistijd. Op de A4 is dat het geval van Rotterdam naar Amsterdam tussen Den Horen en Zoetewoudendorp, 20 minuten vertraging. De andere kant op, van Amsterdam naar Rotterdam, tussen Roelevarensveen en Delft, zelfs 27 kilometer langzaam rijdend verkeer, kost je 3 kwartier. A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en Woerden is de vertraging 35 minuten. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A16 van Breda naar Rotterdam bij Rotterdam Centrum. Er zijn er nu 2 rijstroken dicht. Vanaf Hendrik Ido Ambacht is de vertraging 30 minuten. Door de drukte op de A4 is het ook extra druk op de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Leiden en Wassenaar. Daar sta je nu ook een kwartier in de file. En de N206 Zoetermeer-Heemstede die is in beide richtingen dicht bij Zoetewoudendorp. Daar is namelijk een ongeluk gebeurd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Studio Alphen.

0: Dit is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Klaas Dijkhoff, wie kent hem nog? Nou, wij. Oud VVD-politicus. Hey, kom naar Alphen aan de Rijn. Niet voor een politiek debat, maar om ondernemers aan het denken te zetten over verandering. Nou, waar moet dan verandering in komen? Nou, goede plannen. Hè? Die blijven soms wel eens steken. En hoe kom je zelf in actie? Om die plannen te verbeteren? Of hoe kom je in actie? Nou ja, om allerlei andere dingen te regelen. Gaat in ieder geval over duurzaamheid, hè? Daar gaat het om. Een VOA-evenement. Doe maar duurzaam in Theater Castellum. Want ja, hij komt speciaal voor de VOA deze kant op. Dat is de ondernemersvereniging in Alphen aan de Rijn. 8 oktober. Dan is hij spreker daar. En over zijn komst en wat ondernemers van die middag kunnen verwachten, daarover spreken we met Diana van Zwieten van de VOA. Diana, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, Klaas Dijkhoff. Dat is rentje uit Hooggoed, denk ik.
2: Ja, misschien verrassend voor een duurzaamheidsevent. Maar juist interessant omdat hij naast zijn politieke carrière ook binnen een bedrijf werkt. Dat gaat juist over die gedragsverandering. Van oké, hoe kan je wel in actie komen als ondernemer?
1: Ah, vandaar. Ja, ik wou zeggen, ja, de VVD is natuurlijk echt van de arbeiders, hè, eigenlijk van origine. Niet per se over duurzaamheid natuurlijk.
2: Nee, maar juist daarom is die wel heel interessant als die komt. Omdat je juist wil dat er ook actie komt op het gebied van duurzaam ondernemen. Veel mensen denken bij duurzaam ondernemen, ja, groen. Maar eigenlijk als je kijkt ook naar over 10 jaar, als je nog relevant wil zijn, moet je gewoon nu gaan slim ondernemen. En daar gaat het eigenlijk ook over 8 oktober.
1: Ja, en vandaar dat jullie hem dan ook hebben uitgenodigd?
2: Ja, zeker. Het begint inderdaad met Klaas en daarna hebben we net met partners hebben we eigenlijk een breakout sessie, dat je ook eigenlijk zelf gelijk in actie kan komen. Dus je kan luisteren naar hem over oké, hoe kom je in actie? En daarna krijg je de breakout sessie en dan kun je het ook echt concreet gaan maken voor je bedrijf.
1: Oké, en dan kun je ook met eventueel andere ondernemers om de tafel om dat met elkaar te bespreken en misschien wel tot plannen te komen. Want in actie komen is ook een van de speerpunten.
2: Ja, zeker. Nou, we hebben eigenlijk meerdere partners die samenwerken. Die hebben eigenlijk allemaal een breakout sessie. En wat ik meest interessant vind, is dat we eigenlijk ook lokale ondernemers zijn gekoppeld aan die partners. Om te kunnen vertellen, oké, maar hoe doe ik het eigenlijk in de regio? Dus in plaats van veraf een bedrijf, is het ook echt regionale ondernemers om te laten zien van ja, het kan wel.
1: Ja, nu hebben we natuurlijk veel ondernemers in de regio. Zowel grote bedrijven, hè, wat bestaat uit heel veel personeel. Maar ook eenmanszaken. Is iedereen welkom?
2: In principe is iedereen welkom. Ik ben zelf ook ZZP'er. En juist interessant, omdat ik word ingehuurd vanuit mijn kennis en advies. En juist dan wil je ook gewoon een goed advies geven over de toekomst als je nog slim wil ondernemen. Oké, wat wil je over 10 jaar bereiken met je bedrijf? Ja. Dus ook ZZP'ers kunnen verandering doorbrengen met de bedrijven. Ja, dus, maar zeker ook grote MKB en ook andere MKB'ers binnen de regio.
1: Ja, exact. Dus echt de grote en kleine bedrijven zijn allemaal welkom op 8 oktober. Wat hoop je naast de toekomstplannen eigenlijk nog meer van hem te horen?
2: Vooral inderdaad voorbeelden van oké, hoe kan je dit wel gaan doen? Soms loop je als bedrijf of als ondernemer vast op oké, mensen die niet willen of dingen waar je tegenaan loopt van regel en wetgeving. Maar hoe kan je dat wel in gang gaan zetten?

0: Hoop je ook dat hij... Ja, hij is natuurlijk oud-VVD-politicus. Er kan natuurlijk een kleine VVD-touch in zijn uitspraken zitten. Of is hij nu echt van het bedrijf en heeft hij dat een beetje losgelaten, denk je?
1: Ah ja, we hebben echt Klaas Dijkhoff gevraagd. Dus waarschijnlijk zal er ook wel een stukje politiek bij zitten. Maar dat maakt het ook misschien herkenbaar als ondernemer dat je ook vanuit de politiek soms uitdagingen hebt van oké, hoe kunnen we dat wel met elkaar gaan doen?
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalfen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
8: Levi van Eck met het NOS-journaal. Paulien Cornelissen is overleden. De schrijfster en cabaretier had al een aantal jaar kanker. Cornelissen was een groot taalliefhebber en schreef de bestsellers Taal is zeg maar echt mijn ding en De verwarde cavia. Ook schreef ze columns en stond ze in het theater. Op tv is ze dit seizoen te zien als jurylid in het snelprogramma De Slimste Mens. Paulien Cornelissen was 50 jaar. In de Tweede Kamer is weinig enthousiasme voor het kabinetsplan om ook kleine beleggers en spaarders te gaan belasten. Zowel Ja 21 als de ChristenUnie, SGP en Pro zijn tegen. En daarmee lijkt de meerderheid uit zicht. De SGP noemt de maatregel een boete op spaarzaamheid. Ja 21 vindt het desastreus voor de ambitie om meer Nederlanders te laten beleggen. Ook de coalitiepartijen lijken er niet tevreden over en willen naar andere oplossingen gaan kijken. Veel partijen zijn wel positief over de vermogenswinstbelasting die er vanaf 2028 moet komen. De Israëlische defensieminister noemt de gebeurtenissen aan boord van het Fly Dubai-toestel een jihadistische terreurpoging. Volgens hem had de co-piloot maar één bedoeling en dat was het vliegtuig met alle passagiers laten neerstorten. Het toestel was onderweg van Dubai naar Tel Aviv toen de co-piloot de gezagvoerder stak. De man werd overmeesterd en het toestel landde veilig in Saoedi-Arabië. De marechaussee stopt morgen met de grenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld door toenmalig minister Faber. Ze vond de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. De marechaussee zal blijven controleren door vaker auto's, treinen en vliegtuigen te doorzoeken. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten buien met kans op onweer. Vannacht koelt het af tot een graad of 16. Morgen vooral in het oosten nog buien, later meer zon. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is nog steeds heel druk in de regio. 130 kilometer file en de meeste files leveren ook heel veel vertraging op vanmiddag. Op de A4 bijvoorbeeld, van Rotterdam naar Amsterdam, tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Hoflied is de vertraging 25 minuten. Ook de andere kant op nog een lange file van Amsterdam naar Rotterdam tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid. 20 kilometer langzaam rijdend verkeer kost je een half uur. Op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Utrecht en Harmelen 16 kilometer langzaam rijdend verkeer. Daar is de vertraging een half uur. Verder file op de A20 Hoek van Holland-Gouden bij Rotterdam-Overschie een kwartier extra reistijd. En ook de andere kant op tussen Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven is de vertraging een kwartier. Tot slot gebeurde er een ongeluk op de N206 Heemstede-Zoetermeer bij Zoeterwoude-Dorp. De weg was in beide richtingen dicht. Die is alleen nu nog richting Zoetermeer dicht. En daar is de vertraging nu 25 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Dit is Studio Alphen.
10: Met nu

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Zeg, laten we even teruggaan naar de goede oude tijd. Geen wifi, lekker buiten spelen, speelgoed, de bromtol. Waar speelde jij vroeger veel mee, Rix?
2: Ja, ik had al een computer, sorry hoor.
1: Op je vierjarige leeftijd al?
2: Nee, niet op mijn vier. Wat heb ik wel speelde ik op mijn vierjarige leeftijd? Had ik zo'n, volgens mij had ik zo'n kraanwagen.
1: Kraanwagen van hout of wel
2: nee,
1: van plastic?
2: Wel van plastic, ja.
1: Ja, precies. Ja, ja. Ja. Had in ieder geval geen opladen of software-update nodig.
2: Nee.
1: Houten speelgoed, tollen, poppen, schoolbankjes, inkpotten, spelletjes van het schoolplein. Een museum Oud-Alkemade in Oud-Wetering, die heeft het allemaal. Want ze hebben namelijk een tentoonstelling. Kom je spelen? De jeugd van vroeger die komt daarmee weer tevoorschijn. Ja, dus de vraag is, wat gaan we daar allemaal zien? Lex van der Zwet aan de telefoon. Lex, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Hoe vaak heb je... Nou ja, hoe lang geleden is het eigenlijk dat er tegen jou is geroepen... Lex, kom je spelen?
3: Dat is inmiddels 55 jaar geleden.
1: Ja.
3: Dus ik ben ook al een beetje op leeftijd, een klein beetje.
1: Een klein beetje, maar je gaat weer toch terug naar de jeugd met die tentoonstelling. Ja. Wat zien we daar allemaal, Lex?
3: Nou, we zien daar van eigenlijk van de eerste stapjes tot aan het eind van de lagere school, de zesde klas. Alles wat daarmee te maken heeft, speelgoed, lesmateriaal. Van alles, zelf van de geboorte tot de zesde klas, althans toen de zesde klas. En er is enorm hard gewerkt om dat voor elkaar te krijgen. Alles is in kaart gebracht. En ook te zien aan het speelgoed, aan cel, aan lesmateriaal. Ja, het is echt geweldig om dat een keer te zien. En de jeugdherinneringen gaan inderdaad echt werken. Iedereen zegt, oh ja, dat heb ik gehad en dat heb ik gehad. En dat is gewoon prachtig om te zien. En mensen zijn erg enthousiast erover. En we kunnen wat dat betreft nog een hoop bezoekers verwachten. En dat zal ook zeker gaan gebeuren. De tentoonstelling loopt tot... einde juni volgend jaar, 2027. Het is alle tijd om het een keer te komen kijken, maar zeker doen.
1: Zeker doen, ja. Nee, het is ook hartstikke leuk om natuurlijk weer even ook terug te gaan naar de jeugd. Hè? Zeker als je wat ouder bent. Wat is nou het oudste of bijzonderste stuk wat je daar hebt liggen?
3: Dat kan ik niet 1, 2, 3 zeggen. Het is eigenlijk zo verschrikkelijk veel wat er staat.
1: Ja.
3: En ja, op allerlei gebieden ook. En zeker ook van de school. Er een hoop schoolfoto's hangen. Schoolspullen. Ja, eigenlijk. Ik kan niet één ding zeggen wat nou echt het oudste is. Want we gaan toch een aantal jaren. In die tijd gaan we terug. En ja, dat kan ik 1, 2, 3 niet zeggen. Maar het is echt geweldig om te zien. Maar, ik kan niet anders zeggen.
1: Je roept, je hebt ook schoolfoto's. Zijn dat dan ook foto's van scholen die in de gemeente Kagen-Brasem hebben gestaan?
3: Ja, ja.
1: Okay.
3: Wij houden ons eigen alleen bezig met de gemeente Oud-Alkemade.
1: Ja.
3: Of het Alkemade. En wij werken heel veel samen met andere historische verenigingen. Maar in ons museum houden wij ons eigen alleen bezig met de oude grens van de gemeente Alkemade.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.
4: De beste muziekmix voor Alphen aan de Rijn en omstreken. Studio

0: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Paulien Cornelissen is overleden. De schrijfster en cabaretier had al een aantal jaar kanker. Op tv is ze dit seizoen te zien als jurylid in het spelprogramma De Slimste Mens. Paulien Cornelissen was 50 jaar. In de Tweede Kamer is weinig enthousiasme voor het kabinetsplan om ook kleine beleggers en spaarders te gaan belasten. Zowel JA21 als de ChristenUnie, SGP en PRO zijn tegen, en daarmee lijkt de meerderheid uit zicht. Tegen een man die in maart in Maastricht een jongen van 4 in een kinderwagen doodreed, is 5 jaar cel geëist. Volgens het OM was de man dronken en reed hij veel te hard. Het weer: vanuit het westen vanavond buien met kans op onweer. Vannacht koelt het af tot een graad of 16.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files in de regio zijn snel korter aan het worden, maar bij elkaar staat er toch nog wel dik 60 kilometer. En op sommige plaatsen heb je nog veel vertraging. Zoals op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Den Hoorn en Knaalpunt Hoefvliet. Daar is het tijdverlies nog een kwartier. Ook op de A4 Amsterdam-Rotterdam, de andere kant op dus, tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid, 21 kilometer langzaam rijdend verkeer. Kost je 25 minuten. En de N206 Zoetermeer-Heemstede is in beide richtingen dicht bij Zoetewoudendorp door een ongeluk. Vooral richting Zoetermeer sta je daardoor in de file. Daar is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: De Gouwe Spoorbrug, niet de Gouden Spoorbrug, maar de Spoorbrug Gouwe, bij Alphen aan de Rijn, die wordt ingrijpend vernieuwd. En nu komen de lang verwachte werkzaamheden echt dichterbij, want vanaf 12 oktober, ja, dan ga je dit niet meer horen. 9 maanden lang rijden er dan geen treinen tussen Alphen aan de Rijn en Bodegraven. Reizigers die zijn in die periode aangewezen op onder andere vervangend busvervoer, alternatieve routes of ander vervoer. Misschien kun je meerijden met een collega van je, maar we gaan vragen wat dit in de praktijk precies gaat betekenen en welke maatregelen de NS heeft genomen om de hinder zoveel mogelijk te beperken. Aan de telefoon hebben we NS-woordvoerder Arno Leblanc. Arno, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, om even met de belangrijkste vragen voor de reizigers te beginnen. Hoe kunnen mensen vanaf 12 oktober van Alphen naar Bodegraven reizen en andersom?
2: Nou, in principe, kijk, wat we altijd doen bij werkzaamheden is bussen inzetten. Dat doen we nu ook. 4 keer per uur rijdt er een bus. Maar ja, deze werkzaamheden duren zo lang, 9 maanden. Dat is vrij ongebruikelijk. Dus hebben we ook wat extra maatregelen genomen. Om te zorgen dat het leed wat verzacht wordt, zeg maar.
1: En wat zijn die extra maatregelen dan?
2: Nou, onder andere dat we extra OV-fietsen neer gaan zetten op Alphen aan de Rijn en Bodegraven, op beide stations. En er komen ook elektrische fietsen te staan van DOT. Dat is een bedrijf die elektrische fietsen verhuurt. En die zijn te boeken via de NS-app. En dan kun je zelf eventueel fietsen tussen Bodegraven en Alphen. Als het natuurlijk een mooie dag is.
1: Ja.
2: Verder bij die bussen, daar zit 1 keer per uur een bus tussen. Die speciaal bedoeld is voor mensen die op een bepaalde manier assistentie nodig hebben. Dus die is ook heel laagdrempelig.
1: Oké. Okay.
2: Dus dat is met een makkelijke instap.
1: Ja.
2: En we rijden meer treinen ook tussen Leiden en Alphen in die periode.
1: Mm-hmm.
2: Daar rijden normaal in de spits wel 4 treinen, maar in de daluren niet. En nu rijden we gewoon de hele dag daar 4 treinen per uur. Want je kunt natuurlijk wel bijvoorbeeld vanuit Leiden wat makkelijker naar Utrecht komen en zo. En buiten dat bieden we ook nog gratis koffie en thee aan.
1: Kijk.
2: De eerste week van de werkzaamheden, zowel op station Bodegraven als op station Alphen aan de Rijn.
1: Dan komt er dan een apart kioskje te staan op station Bodegraven, want daar zit natuurlijk geen horeca.
2: Nee, daar komt een barista, een koffie. We hebben natuurlijk op Alphen aan de Rijn hebben we de stationshuiskamer.
1: Ja.
2: Dus daar delen we bonnetjes voor uit. Die zijn overigens niet alleen bij die stationshuiskamer in te leveren, maar bij alle kiosk of stationshuiskamer. Maar ja, Alphen aan de Rijn ligt natuurlijk wel het meest voor de hand. En in Bodegraven, daar komt een baristaatje te staan.
1: Kijk, dat is dan de eerste week van de werkzaamheden. Ja, de rest van de week natuurlijk, van de 9 maanden dan natuurlijk niet. Het gaat natuurlijk vooral om het omreizen en dat soort dingen. Hoe vaak rijden die bussen dan tussen Alphen en Bodegraven?
2: 4 keer per uur.
1: 4 keer per uur?
2: Ja. Dus dat is eigenlijk ook meer dan dat de normale. Ook daarvoor geldt. In de spits is dat wel zo, hè? Brede spits noemen we dat dan. Dus ik geloof al vanaf 3 uur 's middags en tot 10 uur 's ochtends. Maar nu gaan we dus de hele dag door 4 bussen rijden.
1: En dan ook 's avonds en in het weekend, neem ik aan?
2: Ja, 's avonds weet ik even niet. Maar want 's avonds zijn natuurlijk veel minder reizigers. Maar ja. In ieder geval overdag. Gewoon de hele dag 4 bussen per uur.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: StudioAlphen.nl.
1: Dit is Studio Alphen.
0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 7 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Schrijfster en cabaretier Paulien Cornelis is overleden. Ze had kanker en is vandaag in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam overleden. Cornelis was een groot taalliefhebber en schreef de bestseller Taal is zeg maar echt mijn ding. Ook in haar theatervoorstellingen ging het vaak over taal.
3: Ooit moet die taal ontstaan zijn. Dus logisch gezien, het moet terug te voeren zijn. Het moet terug te voeren zijn op toch... Weet je, er moet op een gegeven moment één oermens zijn geweest... die toch om zich heen heeft gekeken en heeft gedacht van... Nou, ik zeg eens wat.
2: Paulien Cornelis is op dit moment op tv te zien als jurylid... in het programma De Slimste Mens... In overleg met de familie is besloten dat de uitzending van vanavond niet doorgaat. Paulien Cornelissen was 50 jaar. In het Verenigd Koninkrijk zijn dit weekend meerdere Nederlanders opgepakt... voor het steunen van Palestine Action. Ze waren bij een demonstratie in Liverpool. Palestine Action is in het VK aangemerkt als terroristische organisatie. Mensen die de groep steunen kunnen worden opgepakt. De politie heeft een medewerker van de Rotterdamse haven opgepakt... omdat hij samen zou hebben gewerkt met drugscriminelen. Hij wordt ervan verdacht grote partijen drugs uit containers te hebben gehaald. In zijn huis vonden agenten ook harddrugs. De medewerker van de Rotterdamse haven is inmiddels weer vrijgelaten... maar blijft wel verdachte in de zaak. Tegen de man die in maart in Maastricht een jongen van 4 in een kinderwagen doodreed... is 5 jaar cel geëist... Ook wil het Openbaar Ministerie dat hij zijn rijbewijs 5 jaar kwijt is. Volgens het OM was de man dronken en reed hij veel te hard. De moeder en het kind staken de weg over toen ze ineens werden aangereden. De vrouw raakte zwaar gewond. Het kind overleed een paar uur later in het ziekenhuis. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Studio Alphen.

0: Schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 8 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Britse premier Burnham zegt dat er sterke aanwijzingen zijn dat Iran een rol heeft gespeeld bij de voorbereiding van een mogelijke aanslag op een luchtmachtbasis in het land. Afgelopen weekend werden daarvoor 5 mannen opgepakt. Een inwoner had ze 's avonds laat bij de legerbasis gezien met de bivakmutsen en bestelbusjes. De VS zei deze week al aanwijzingen te hebben dat Iran een rol had. Verdrietige reacties op het overlijden van schrijfster Paulien Cornelissen vandaag. Premier Jette noemt het ontzettend verdrietig nieuws. Presentator Herman van der Zand zegt ook verdrietig te zijn. En mede-cabaretier Dolph Jansen reageerde op Radio 1.
3: Op zo'n leeftijd en zo midden in het leven, natuurlijk als vrouw en van en als moeder van, maar ook al die dingen die we van haar kennen, dat is onwaarschijnlijk verdrietig.
2: Cornelissen overleed vandaag op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. In een natuurgebied in Den Haag zijn maandagavond 2 jongens mishandeld. De slachtoffers zijn 13 en 17 jaar. De jongen van 17 werd uit het niets aangevallen door een groep jongeren op fatbikes. De andere jongen werd diezelfde avond door een groep jongeren van zijn fiets geduwd en mishandeld. De politie in Den Haag heeft nog niemand opgepakt. In het Verenigd Koninkrijk zijn dit weekend meerdere Nederlanders opgepakt voor het steunen van Palestine Action. Die groep is aangemerkt als terroristische organisatie, maar daar is veel discussie over. Nina Jansen van Nieuwsuur reisde met de Nederlanders mee naar een demonstratie.
4: Ik ging met ze mee met de trein en eigenlijk werd er eentje op het station al opgepakt. Dat kwam omdat hij al eerder hiervoor had gedemonstreerd. Een tweede werd opgepakt voor de demonstratie, want hij had een tubetje lijm bij zich. Zelf zei ze dat dat was voor haar kapotte schoen. Ze had namelijk een kapotte schoen.
2: 2 andere Nederlanders haalden de demonstratie wel en werden daar samen met 200 anderen opgepakt. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. En morgen is het droog en rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, jij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 9 uur.
8: Levi van Eck met het NOS-journaal. De cybercriminelen die vorige week de online boodschappendienst Flink hadden gehackt en de klanten hadden afgeperst, hebben daar vooralsnog niks aan verdiend. De hackers vroegen klanten €10 te betalen in ruil voor het niet publiceren van hun privégegevens. Maar RTL Nieuws meldt na onderzoek dat niemand dat bedrag aan de hackers heeft overgemaakt. Het gaat volgens RTL om een vrij nieuwe hackersgroep. Flink was

0: verdrietige reacties. Cornelissen overleed vandaag op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. De auteur van onder meer Taal is zeg maar echt mijn ding was geliefd bij velen, zegt deze boekhandelaar.
1: Een enorm belangrijk persoon voor boeken, voor mensen die van taal houden, maar ook mensen die bijvoorbeeld minder lezen, lazen haar boeken, want zij was zo toegankelijk, zo open.
0: Cornelissen was ook jurylid in De Slimste Mens. De vooraf opgenomen aflevering van vanavond is niet uitgezonden. Een gezinshuis voor Nederlandse jeugdzorgjongeren in Spanje moet van de Spaanse inspectie direct stoppen. Het gezinshuis wordt gerund door een Nederlands stel. Uit onderzoek van Nieuwsuur bleek 2 weken geleden dat er al signalen zijn van onveiligheid. Daarna begon de inspectie zelf een onderzoek. Tegen oud-burgemeester Schuiling van Groningen is ook in hoger beroep een boete geëist. Hij kreeg die boete al omdat hij zou hebben gemasturbeerd in de auto. Volgens Schuiling had hij buikkrampen. Daarom ging hij in beroep, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
2: Hij heeft destijds een boete opgelegd gekregen van €250. Als hij die had betaald, dan was het niet tot deze rechtszaak, de publieke vernedering en alle publiciteit gekomen. Maar hij stapte toch naar de rechter voor eerherstel.
0: Schuiling zegt dat hij nooit had mogen worden veroordeeld op basis van 1 getuige. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Morgen vooral in het oosten buien. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Studio Alphen.
4: Met nu.
3: Greenheart Country.
4: Wij zijn erbij. Net als jij.
3: Studio Alphen.

Greenheart Country. Muziek en natuur samen. Met liefde gemaakt door Jannie en Hans van Dam. Geniet met ons van de mooiste muziek die er is.

Hallo luisteraars. Uit de stapel recent verschenen albums plukken we de mooiste songs voor deze uitzending. Claire Lynch heeft een Empty Pair of Shoes. En dat is een droevig verhaal. Straks Tom Judge's Rambling Gambling Blues. Nathan Evans Fox verraste ons met Higher Loom. Hier is de titelsong.

Hello City Limits, Green Mountain Bluegrass Band, een eerste kennismaking. Alex Miller vindt zich more country than you. Hij kan ook overdrijven. Too much fun is een aardig voorbeeld. Carson Peters kijkt in the mirror. Ja, goede muziek wordt nog steeds gemaakt. Vindt het maar in deze gecompliceerde wereld.

Carson Peters had met Iron Mountain een one-night stand. Emily Scott Robinson heeft een hymn voor de unholy, de ongelovigen onder ons.

I'm tired for Joe Watt. Bijzondere band als wat Peter Gora's Simplicity. En Waiting on Murphy.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel. Wij

0: Radja, Brabo en Ries. Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De passagiers van het vliegtuig waar een piloot werd neergestoken zijn op hun bestemming Tel Aviv aangekomen. Het toestel moest hals over kop landen in Saoedi-Arabië. Vanaf daar werden de passagiers naar Israël gebracht. Correspondent Lennart Zwolfs wachtte hen op.
3: Die opluchting hier was enorm. Beide passagiers zelf, die hebben natuurlijk met doodsangsten daar in dat vliegtuig gezeten. Maar denk ook aan de families. De families hebben hier bij dat vliegveld de hele dag gestaan. Gewacht op antwoorden. Hè? De vraag, wat is er nou precies gebeurd?
2: Volgens de Israëlische minister van Defensie ging het om een jihadistische terreurpoging. De cybercriminelen die vorige week de online boodschappendienst Flink hadden gehackt en de klanten hadden afgeperst, hebben daar vooralsnog niks aan verdiend. De hackers vroegen klanten €10 te betalen in ruil voor het niet publiceren van hun privégegevens. Maar RTL Nieuws meldt na onderzoek dat niemand dat bedrag aan de hackers heeft overgemaakt. Het gaat volgens RTL om een vrij nieuwe hackersgroep. Flink was hun eerste slachtoffer. Curaçao heeft de Venezolaanse oppositieleider Machado vorige week geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Machado probeert terug te keren naar haar land, maar de luchtvaartautoriteit stond een tussenlanding op Curaçao niet toe. Dat gebeurde op verzoek van Hogerhand. Betrokkenen blijven vaag over wie dat verzoek deed. Ook de eilanden Aruba en Bonaire zouden Machado hebben geweigerd. In een natuurgebied in Den Haag zijn maandagavond twee jongens mishandeld. De slachtoffers zijn 13 en 17 jaar, zegt de politie.
4: De 13-jarige jongen was onderweg, is daarna in de bosjes geduwd door een verdachte en daar mishandeld. Bij de 17-jarige jongen gaat het om een zwaardere mishandeling. In de verklaring geeft hij aan dat er mogelijk met een kettingslot is geslagen. Dus die heeft wel echt letsel en is daarom ook naar het ziekenhuis vervoerd.
2: De politie in Den Haag heeft nog niemand opgepakt en zegt wel extra te surveilleren. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien, op andere plekken droger. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A16 van Breda naar Rotterdam bij knooppunt Terbrechtseplein. Er zijn twee rijstroken dicht en de vertraging is 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Studio Alphen.
6: Met nu?
1: Greenheart Country.
6: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

new moon, een donkere kring om de maan. Maar ook wel rouwverwerking in dit geval van Ton Dutz. Alvast de voorproefje voor onze Moonsongs volgende week. Welkom terug bij Greenout Country met Jannie en Hans van Dam. Troubles not trouble me. Claire Lynch, Stand By Me, een oude soul hit in bluegrass omgevormd door Green Mountain.

Seconds and Smoke, Alex Miller. Straks Tom Jutts, Rag and Bone, genoten van zijn optreden in Aalsmeer eerder dit jaar samen met Eric Brace. Jefferson Ross beoefent de Travis-style.

Mountains or You. Een keuze voor Carson Peters en Iron Mountain. Pythagoras en Jack Rabbit. Eerst tijd voor A Little Bit of Shine met Nathan Evans Fox. Reacties: janietcountryz.nl.

Mountain Folks, Jord. Hij komt uit West Virginia en maakt een naar zichzelf genoemd album. Van Morrison maakte recent een bluesalbum. Deep Lucy mist onze Seasong specials. Eileen Rose, From Away.

Cold on Heart, titelsong voor Carson Peters en Iron Mountain. We krijgen een heel hymn van Nathan Evans Fox. Het gaat over okra en cigarettes. Luister en je herkent het verhaal.

Holy Mother Mountain, nogal spiritueel. Tom Judds. City Limits is het album van Green Mountain Blues Band. Ik ontdekte net dat het een heruitgave is uit 2015, maar voor ons nieuw. Gotta Travel On en Big Sciota. Dit was het weer voor deze keer. Wij zijn Jannie en Hans van Dam en vonden het fijn dat je erbij was. Volgende week zoeken we het nachtleven weer op met Moonsongs.

0: Alphen. Met het nieuws van 11 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv vandaag werd aangevallen door zijn collega, verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt momenteel in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig aan de grond kon worden gezet na het incident in de cockpit. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. De luchtvaartmaatschappij Fly Dubai vliegt voorlopig ook niet van en naar Israël, zolang het onderzoek naar het incident nog loopt. Curaçao heeft de Venezolaanse oppositieleider Machado vorige week geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Machado probeert terug te keren naar haar land en daardoor kan Curaçao als tussenstation worden gebruikt. Maar de luchtvaartautoriteit van het eiland stond de landing van het vliegtuig niet toe. Het gebeurde op verzoek van hogerhand. Betrokkenen blijven vaag over wie dat verzoek deed. De premier van Curaçao wil geen commentaar geven. Ook de eiland

0: Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst hebben uiteindelijk geld naar ze overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimen vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als die mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Maar niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. Het weer verspreidt over het land flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien. Op andere plekken is het droger en wordt het in de middag rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Studio Alphen.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 12 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. In Egypte zijn 6 journalisten van een onderzoeksplatform opgepakt. Daardoor zit nu de hele redactie vast van een van de laatst overgebleven onafhankelijke mediaplatforms in het land. Mat Sadas heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoeksverhalen. Zo schreven ze over de doorzoeking van een privéjet waarbij miljoenen dollars aan contant geld en munitie werden ontdekt. Het onderzoeksplatform meldde dat onder de arrestanten huidige en voormalige veiligheidsfunctionarissen zaten. Het is niet bekend waarom de journalisten zijn opgepakt. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt momenteel in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig aan grond kon worden gezet. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. Luchtvaartmaatschappij Fly Dubai vliegt voorlopig niet van en naar Israël, zolang het onderzoek naar het incident loopt. Curaçao heeft vorige week de Venezolaanse oppositieleider Machado

0: Eindhoven. Met het nieuws van 1 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt momenteel in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig aan de grond kon worden gezet. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Het komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de aanhoudende hitte speelde de gletsjers parten. In de winter viel er ook weinig sneeuw, waarvan bovendien al veel in juni was weggesmolten. Daarna lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. In de afgelopen 10 jaar ging al meer dan een kwart van het gletsjereis in Zwitserland verloren. Curaçao heeft vorige week de Venezolaanse oppositieleider Machado geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Ze wil graag terugkeren naar haar land en Curaçao kan als tussenstation gebruikt worden. Maar die landing werd niet toegestaan op verzoek van hogerhand. Het is niet duidelijk van wie dat verzoek kwam. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst hebben geld overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimden vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. En het weer verspreidt over het land flinke buien en hier en daar onweer. Vannacht is het rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien. Op andere plekken is het droger. En het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Leo Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof bepaald. Gisteren werd de executie een uur voor aanvang uitgesteld. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die zij in 1995 pleegde. Ze was toen 18 jaar oud. Volgens haar advocaten is bij de strafbepaling destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's en misbruik uit haar jeugd. Daarom besloten rechters tot een tijdelijk uitstel. Het Hoge Rechtshof heeft dat nu opgeheven. Pike zou de eerste vrouw zijn in 200 jaar tijd die in Tennessee wordt geëxecuteerd. Bij een distributiecentrum van drogisterijketen Die Grenzen in Pijzen heeft gisteravond een politieactie plaatsgevonden. De actie vond plaats op het industrieterrein van het Drentse dorp. Ook de douane was aanwezig en er werden speurhonden ingezet. Volgens de politie is er niks aangetroffen. Over de aanleiding voor de politieactie is verder niks bekend. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Het komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. In de winter viel er ook weinig sneeuw, waarvan bovendien al veel in juni was weggesmolten. Daarna lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. In de afgelopen 10 jaar ging al meer dan een kwart van het gletsjereis in Zwitserland verloren. In Egypte zijn journalisten van het laatst overgebleven onafhankelijke mediaplatform opgepakt. Mat Sadas heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoeksverhalen. Het is niet bekend waarom de journalisten zijn opgepakt. En het weer verspreidt over het land nu nog buien en hier en daar onweer. Vannacht koelt het af tot zo'n 16 graden. Morgen in het oosten nog buien, op andere plekken droog en het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Studio Alphen.